0: Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden de jongetjes huilend langs de kant van de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat waren er zo'n 800.000 meer dan een jaar eerder. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad van Amsterdam. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven konden maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem bijvoorbeeld van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf de cabine uitklimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, maar in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten en ook in het noorden. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag in een flat. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een 33-jarige verdachte opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor zijn bekentenis trekken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt vanwege rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Sterling wordt in Engeland verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was daarna urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, maar in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

begrip. En zij Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.
0: In uw

0: gewoon niet.
1: Dat is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden meerdere Britse media. Hij reed op de snelweg met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broertjes van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de kant van de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. Het wordt dan ongeveer 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Sammy, klopt er op de deur? Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: En waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, is wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om...

betere dag. Daar ben ik het helemaal mee eens. En, wij gaan er lekker tegenaan. 4 uur lang met muziek spelen en allerlei andere leuke dingen. Het was ook gisteren de dag dat de VPRO werd opgericht in 1926. Dus dat is een lustrum. En de internationale dag van de VN-Vredesmacht. En in het licht van de komende Veteranendag dacht ik, mag wel weer eens. Een van de lievelingssongs van de veteranen van de Vredesmacht. The Animals.

Frank Farians, Boney M en The Rivers of Babylon. Céline Dion heeft eindelijk weer eens een nieuw liedje opgenomen. Dansons.

Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die

0: uit 1967. The Flowerpot Man en Walk in the Sky. Dat was een grote hit.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, en dan gaan we naar 1994. Dat is al iets dichterbij. Dan komt de Lion King uit. Een film, De Leeuwenkoning van Disney. Het was de 32e lange animatiefilm en dieren spraken met elkaar en maakten avonturen mee op de Afrikaanse savanne, waar de leeuw de koning is, de koning van alle dieren. En de muziek werd gemaakt door Elton John, die ooit zei van: als ik een song maak, dan zet ik een wekker, en als ik het niet binnen een half uurtje heb, dan begin ik er gewoon morgen weer aan. Nou, deze is wel heel erg goed gelukt. Uit The Lion King. Een mooie love song. Het is wel mooi als je zo naar buiten kijkt en je ziet de zon. En je hoort deze muziek. Elton John is daar meester in. I can

Music was my first love. En waarom draai ik dat? Omdat vandaag de dag van de muziek is. En vandaag begint ook het laatste weekend van de Giro d'Italia. En het is de internationale dag van de aardappel. En dat komt wel mooi uit, want Max heeft een mooie podcast gemaakt. Het Rode Noorden, waarin aardappelboerin Kim en haar man allerlei dingen meemaken rond de aardappel. Moet je maar eens luisteren. De nationale dag van de... Nee, internationale dag van de aardappel. Het is bijzonder, het bestaat. En dan, triest was het nieuws in 2019 dat Martine Bijl was overleden. Zangeres, actrice, presentatrice van Heel Holland Bakt in het begin, voordat André het over mocht nemen van Martine. En Martine maakte al heel jong platen, onder leiding van Willem Duis toen, op zijn label Iramak. De makelaar van Schagen, Martine Bijl.

Shouting Blue en Mariska Veres. Met een raad. Never marry a railroad man. Ik weet niet of dat nou wel of niet moet eigenlijk. Ja, waarom zou het niet moeten? Paul Simon. Groot artiest. You can call me all. Of L. Zoals hij het zelf het liefst.

0: Simon. Van een van zijn betere albums.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, en aan die Wall of Fame gaan we vandaag een band toevoegen. Die werd opgericht in de jaren 60 in 1967 in New York door Al Kooper, Jim Fielder, Fred Lipsius, Randy Brecker. Nou, en zo gaan we even doorgaan. Allemaal grote namen. Het werd Blood, Sweat and Tears. Maar die bleef in die samenstelling niet lang bij elkaar. Want de nieuwe platenmaatschappij die ze vonden nadat de eerste plaat niet zo'n succes was, zei je moet er een zanger bij nemen. En toen hebben ze heel lang gezocht. En toen kwamen ze uit bij David Clayton Thomas. Ik heb het over Blood, Sweat and Tears.
2: What?

slechte zanger, hè? David Clayton Thomas. Dat past precies bij de combinatie van jazzmuziek en popmuziek wat Blood, Sweat and Tears deed. Ze speelden ook op Woodstock en ze hadden van dat album een aantal hits in hun pakket gekregen. You've Made Me So Very Happy was een cover, maar werd echt een Blood, Sweat and Tears song.

So Very Happy, Blood, Sweat and Tears met alle blazers. Het was geen klein beentje. Moesten een groot busje huren om te gaan toeren. En dit vind ik een van de betere. Van Blood, Sweat and Tears. Met het orgel en de blazers en David Clayton Thomas. Heidi Ho.

Samuel Welten, een echte liefde is te koop. Nou, dat weet ik niet. Dit was het eerste uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We gaan eens kijken wat er om ons heen in de wereld gebeurt.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt en heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, dat meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken. In het oosten kans op onweer. Dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

boy, yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or

0: dag en beginnen we om 6 uur 's morgens aan Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Het is hartstikke leuk om te doen. En straks hebben we een hele mooie of een hele leuke Vlaamse klassieker. Daar kun je je vast op verheugen. En we hebben ook een special rond Freddy Fender.
1: De Nederpopsong

0: alle Cliff Richard fans weer helemaal blij. En ik draai dat eigenlijk ook wel graag. Want als je de carrière van Cliff Richard toch bekijkt, dan zie je zoveel stijle muziek. En die beheerste die allemaal. En het tennisseizoen is natuurlijk volop aan de gang met Roland Garros nu. En ooit tijdens een regenpauze Cliff Richard a cappella, zonder band, zonder welk instrument dan ook. En hij hield heel Wimbledon bezig met zijn grote hits, door die gewoon te zingen, op te staan en de mensen blij te maken tijdens de regenpauze.
1: De schijf van NPO Radio 5.
2: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: uit 1987. Dit krijg je nou als je twee giganten bij elkaar zet, hè? Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me. Geweldig.
1: De oude bekende.
0: Is wel een leuke rubriek, want dan kun je liedjes opzoeken, zeg maar, die je niet elke dag hoort en soms in een bijzondere versie. En dat is vandaag denk ik wel aardig gelukt, want ik vond een Procol Harum-opname van het prachtige Grand Hotel. En dat is live opgenomen in Denemarken in 2006. Ik zou zeggen, bijna 6,5 minuut genieten van Grand Hotel en Procol Harum, Gary Brooker.

0: muziek om blij van te worden. Niels Sedaka.
1: Hey Jan, die vernoorste taart voor de Vlaamse klassieker, hè,
2: Mark? De Vlaamse klassieker.
0: Ja, de Vlaamse klassieker vandaag van een veelzijdig mens. Helaas niet meer onder ons. Hij trad op in de Grand Ole Opry in Nashville. En trad op met grote sterren als Josephine Baker, Catharina Valente, Gilbert Bécaud en Toots Tielemans speelde als gitarist in zijn band. Nou, dan mag je wel wat trots hebben, denk ik. Ik heb het over Bobbejaan Schoepen. Later begon hij natuurlijk ook nog Bobbejaanland. En het was de Jodeling Cowboy. Eigenlijk een kon jodelen, fluiten, tot een ingreep hem dat onmogelijk maakte. En maakte mooie liedjes, zoals Zie je de lichtjes van de Schelde. En ook liedjes met heel veel humor, zoals deze, Café zonder bier. Twee akkoorden en dan wordt het lachen. Dat is akkoord 1. En dat is akkoord 2.

0: The Four Tops en If I Were a Carpenter.
1: De schatkamer van
0: de man die geboren werd in San Benito in Texas. En is eigenlijk een wereldster geworden door maar een paar liedjes. Hij ontleedde zijn naam aan een elektrische gitaar. Hij heette dat ook Freddy Fender.
2: Wait.

Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights. En hij kreeg heel wat prijzen. Hij kreeg onder andere met zijn Texas Tornadoes een Grammy Award. En hij werd geëerd met een Walk of Fame in Rotterdam en in de America's All-Time Country Music Hall of Fame. En werd een van de beste Mexicaans-Amerikaanse artiesten. En de enige plaat die op één kwam in de Billboard 100 en ook in Nederland, net zoals deze Wasted Days and Wasted Nights, een hit was, was deze. En dat vind ik wel een mooie. Hoewel niet zo groot.

Het like it is, Freddy Fender. En de grootste hit die hij had in Amerika en in Nederland en in een heleboel andere landen was Before the Next Teardrop Falls. Eigenlijk ook een hartstikke mooie titel. Freddy Fender, hij zit vanaf vandaag in de schatkamer van Wekker Wakker Weekend.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: geluidseffecten. En Lazy Sunday van de Small Faces.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ik hoop dat je een fijne zaterdagmorgen hebt met ons. En ik moest terugdenken omdat het bijna 1 juni is. Aan jaren geleden toen ik met een bandje voor het eerst is 3 maanden van huis mocht. En muziek mocht gaan maken op Vlieland. En dat was een tijdje, jongen. Geweldig. We kregen er wat oude bassist mee, want die moest op ons passen. Want wij waren allemaal nog maar jonge vlegels. En we zagen daar van alles. De maanlanding en alle dingen die je mee kon maken. En moesten liedjes spelen van andere bandjes. Coverbandje waren we toen. En waar we het meest de last mee hadden was een liedje van Creedence Clearwater Revival. Vergeet ik nooit meer. Ho, ho, ho, ho. Wat hebben we geoefend. En

Dan kan hij toch geweldige verhaal vertellen met die geweldige stem, hè? Ho! CCR, and long as I can see the light. Breng ons aan het eind van het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Mars op NPO Radio 5. En we zitten hier met Frans samen. Met z'n tweetjes.

Dan kan hij toch geweldige verhaal vertellen met die geweldige stem, hè? Oh. CCR, and long as I can see the light. Breng ons aan het eind van het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. En we zitten hier met Frans samen. Met z'n tweetjes gezellig en met liefde te maken voor jullie. Dus ik hoop dat je het een beetje naar de zin hebt. Hè. Dat is heel belangrijk. Zal best. En als je een verzoekje hebt, of als je een lievelingsplaat hebt, laat het me weten via de NPO Luister-app. Je weet het nooit. Dit is Mattia Bazar en Ti Sento.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. In de Amerikaanse staat North Dakota is een vrachtwagen met honderden bijenkasten gekanteld, waardoor zo'n 2 miljoen bijen zijn ontsnapt. De truck kantelde toen hij moest uitwijken. De chauffeur werd honderden keren gestoken en ligt in het ziekenhuis. Lokale imkers hielpen bij het vangen van de bijen. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen een afwisseling van zon en wolken. In het oosten kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: Ja, dan zul je merken. 8:06. Hartelijk welkom als je naar ons luistert en geniet ervan. Dit is Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Bommetje vol, 4 uur lang met evergreens. Liedjes die je niet zo heel vaak hoort en sommige die je heel fijn vindt om te horen.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Over liedjes die je wil horen. Je mag vandaag kiezen of ik een liedje ga draaien van Marianne Faithfull of eentje van Cat Stevens. Dus jij mag kiezen. Draai ik Marianne Faithfull voor je of Cat Stevens? En zet die naam op de NPO Luisterapp afdeling Radio 5. En wie weet gaan we hem straks draaien en praten we er samen even over. Is wel mooi. Gisteren was iedereen heel erg bang gemaakt met code geel en heel veel ellende. En er waren ook plekken waar het helemaal niet fijn was. En sommige andere plekken hadden een klein beetje regen. En dat was wel lekker na al die tropendagen. Listen to the falling rain. José Feliciano.

0: Ja, zo lijkt het wel. Een lofzang op regen. Dat is ook wel leuk, hè? Listen to the falling rain, how it pours.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, morgen in 1998 maakte Gary Halliwell bekend dat ze de Spice Girls ging verlaten om te gaan werken aan een solo carrière. En morgen een gedenkwaardige dag, want Clint Eastwood, Amerikaans filmacteur, producent, regisseur en ook nog politicus, die wordt 96 jaar hopelijk. Is wat, hè? En het is ook dan de internationale dag tegen roken en...

0: Cigarettes in de uitvoering van Barry Hay. En Ahoy was dat alweer een hele tijd geleden. In 2006 dacht ik live de Golden Earrings. Terwijl het een hit was van de Golden Earring. En nou gaat het gebeuren, want ik dacht even dat ik in de tropen leefde de laatste dagen. Frans, goedemorgen.
1: Dag Jan, dat scheelde niet veel, hè?
0: Zo zeg, 34 graden was het bij ons. Ja. Echt, je ging zitten. Maar het was ook niet echt vochtig, viel
1: nee.
0: mij op.
1: Nee, het was droge lucht, maar ja. Dat gaat wel veranderen, hoor.
0: Oh.
1: Ja, sorry. We beginnen vanmorgen wel trouwens in het midden en noorden met volop zon. In het zuiden is er plaatselijk wat meer bewolking. En vooral in Zuid-Limburg kan eruit een stevig regen- of onweersbuitje vallen. Er kan ook wat hagel bij zitten. Daar geldt in Zuid-Limburg tot 9 uur code geel. Qua wind is het rustig, alleen aan de kust kan de wind matig van kracht zijn. En vanmiddag is er ook veel ruimte voor de zon, blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het uiterste zuiden van Limburg kunnen nog steeds dus die regen- en onweersbuien ontstaan. De temperatuur loopt behoorlijk uiteen. 21 graden in het noorden en op de Wadden. Zo'n 25 graden in het midden van het land tot 28 graden in Zuid-Limburg.
0: Oei.
1: De wind komt uit het noordwesten, is hooguit matig van kracht. Dan moet nog even opletten, want tussen 12 en 3 vanmiddag dan schijnt de zon met UV-index 6. Ja, en dat betekent dat de onbeschermde huid in na 15... weren of smeren heet dat, hè?
0: Ja, ja.
1: Er niet in gaan zitten of gewoon smeren, dat is wel belangrijk.
0: Smeren, ja.
1: Vanavond en vannacht dan kan er in het uiterste zuiden van het land, maar ook op meer plaatsen, nog een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur komt dan uit tussen de 9 en 17 graden. Morgenochtend en ook morgenmiddag zijn er weer periode met behoorlijk wat zon en is er vooral landinwaarts kans op een bui met een klap onweer. Morgen wordt het wel een tikkie minder warm dan vandaag. 18 tot 20 graden aan de kust. 21 tot 26 graden toch nog in het oosten. De wind komt uit westelijke richtingen en is zwak tot matig.
0: En de zon?
1: Ja, morgen, nou, dat is een zonnige dag. Weer periode met zon. Ja, echt lekker hoor.
0: Helpt.
1: Ja, nog wel.
0: Oh, yeah.
1: Morgenavond is het trouwens in het uiterste oosten nog een bui mogelijk. In de rest van het land is het droog. En ook morgenavond, zolang de zon nog op is, af en toe zon. Kijken we nog even naar de rest van de week. Maandag, ook dan weer flinke zonnige periode. Maar komt het verspreid over het land al tot een bui? Er staat een matige wind uit het zuidwesten. 19 graden aan zee, 23 graden in de rest van het land. Maar dinsdag, dan krijgen we te maken met een flinke storing die over ons land trekt. Het wordt een dag met vrij veel buien. En er kan ook weer onweer bij zitten. En daar is het begin, dinsdag dus, van een aantal dagen met flinke wisselvalligheid. Dat betekent dat er iedere dag buien vallen, afgewisseld met zon. Temperatuur 19, 20 graden. Eigenlijk wel een heel gebruikelijke temperatuur voor begin juni.
0: Ik luister niet.
1: Nee, het is redelijk typisch Nederlands zomerweer, hoor.
0: Ja,
1: dat wel. Maar we gaan nu eerst even genieten van een echt wel lekker rustig en vrij aangenaam weekend.
0: Beloofd.
1: Dus beloofd.
0: Oké,
1: absoluut.
0: Beloofd. Streppel erop. Frans bedanken, want dat zijn wijze woorden die Frans sprak. Zullen we daar, om dat te vieren, een koffietje opnemen?
1: Ga ik regelen voor je.
0: Oké, regel ik croissantjes en yoghurt.
1: Oh, lekker. Dat kijk eens, compleet.
0: Ja, en we kijken even over het weekend heen, want maandag is het Wereldmelkdag. Dat is gezond voor elk. En het is de internationale dag van de kinderen. Nou, dan moet je daar even aandacht aan besteden. En dan draaien we Kinderen voor Kinderen. Liedje van Jos Kooijmans. En je hoort het al, hij speelt zelf gitaar. Op deze song, De Muis van Mijn Computer.

0: van de Rolling Stones. Dus uit 2026, al een tijdje geleden opgenomen hoor. In de Stars.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Vandaag non-stop Brian Ferry en Roxy Music. Eerst Evelyn van Roxy Music en dan Let's Stick Together van Brian Ferry.

0: Bijzondere stemmen. Brian Ferry, Let's Stick Together.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, je mag je er lekker mee bemoeien via de NPO Luisterapp. Zet jouw lievelingsplaat waar je mooie herinneringen aan hebt. Of waar je bij vrolijk van wordt. Of waar je denkt van, oh, dat is een emotioneel moment geweest in mijn leven. Heb je zo'n liedje, heb je zo'n plaat? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En wie weet gaan we hem straks draaien. En praten we er even over. Dit is de King of Rock and Roll. Don't be cruel.

0: Don't Be Cruel, the King of Rock and Roll.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik vroeg je, wat moet ik draaien? Marian Faithful of Cat Stevens? En ja, dat is een moeilijke keuze natuurlijk. Maar het is uiteindelijk, als ik het optel, toch Cat Stevens geworden. En wat wel leuk is, het Fulcom Mannenkoor organiseert vandaag in IJsselstein het jaarlijkse korenfestival. Maar die 70 koren, en die zingen onder andere Morning Has Broken van Cat Stevens. En aan de telefoon heb ik André, als het goed is. André,
2: ja, dat klopt helemaal, Jan. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij had ook Cat Stevens.
2: Ja, ik heb daar een favoriet van. Dat is een liedje Father and Son.
0: Ja, dat is mooi, hè?
2: Ja, dat vind ik een heel mooi nummer. En ja, vooral mijn oudste is een zoon. Dus ja, dan heeft het ook nog aparte gevoelens, hè?
0: Ja. En wat is het meest bijzondere waarom je Father and Son wil horen?
2: Nou ja, gewoon hoe je de opvoeding doet en hoe je dan zelf weer terugvindt, hè?
0: Ja, dat is, ja, opvoeden is niet makkelijk, hè?
2: Nee.
0: En maar lukt het je goed?
2: Ik heb het idee van wel.
0: Oké, nou.
2: Maar ja, dat is een andere om te beslissen, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar ja, dan moet je op Vaderdag kijken, dat is binnenkort. Als je dan goed beloond wordt, dan zit je goed, André.
2: Ja. Laten we het allemaal zo houden.
0: Ja, en als beloning krijg je in ieder geval Cat Stevens en voor al die andere Cat Stevens fans, Father and Son, een van de mooiste, misschien wel de mooiste. Nou ja, een van de mooiste van Cat Stevens.
2: Mooiste.
0: Ja.
2: Dankjewel, Jan, en fijne uitzending.
0: Oké, André, fijn weekend en een goed leven.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké,
2: doei.
0: Hoi. Ja, dit is zo'n mooi verhaal en zo mooi en teer gezongen hier en daar door Cat Stevens. Zo heette die toen nog. Father and Son.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel. Tot 10 uur, Wekker Wakker Weekend met Jan Rietman op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Goeie song. Maria Magdalena. Gezongen door Sandra.
1: Country Roads.
0: Ja, er gaan steeds meer jonge artiesten zich bezighouden met country muziek. En dat doet me deugd. En wij hier van Wekker Wakker Weekend zullen dat blijven steunen. De new country en de oude country. En we hebben in Nederland Marcel Visser. Die heeft een geweldige band, mag daar vaak mee spelen. En die is op en neer aan het reizen naar Nashville. En neemt met allerlei artiesten liedjes op. Onder de titel The Road is met Jan Tekstra bijvoorbeeld Nashville Dreaming.
2: Here on the east side, I laid on my bags. Well, it was a long ride, but I'm finally back. In this basement, it's drafty and cold.

Special Dreaming, The Road met Jan Terstra. Gemaakt door Marcel Visser en zijn vrienden daar in Nashville. En in Nashville zelf zijn ook veel artiesten, nieuwe artiesten die bezig zijn met country, zoals Ella Langley. Just when I-

Ella Langley. En Marcel Visser gaat maar door met heen en weer reizen tussen Nederland als hij hier moet spelen. En Nashville en zoals dat daar gaat. Ik heb het zelf een tijdje gedaan. Dan ga je met een aantal mensen samen liedjes maken. Soms ken je die mensen niet eens en zie je ze voor de eerste keer. Maar dan klikt het via de muziek. En dat deed hij onder andere met Koen Vaal. Hij won al mooie prijzen in Nederland en komt uit Steenbergen, Noord-Brabant. En zijn droom is, en geloof me, hij heeft dat zich voorgenomen, om ook naar Nashville te gaan, om daar eens een tijd te blijven en te proberen door te breken met zijn muziek. Een pad bewandelen dat wordt gedreven door ambitie. En je weet nooit hoe het afloopt. Ze gingen bij elkaar zitten. Keith Hattrick, Grammy-genomineerd songwriter. Buma Award-winnende songwriter Marcel Visser. En countryster of artiest Koen Vaal. En schreef in de Lady Luck Studios in Nashville: Steady on the Gun.

Sally Carr en de bandje. Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheep, cheep. Was één van de hits die hadden de wat, hè? Yellow Boomerang en noem maar op, de een na de andere. We gaan maar eens op weg naar een update van het NOS-journaal. Kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. En dan zijn we terug met het 4 uur van Wekker Wakker Weekend. Hier op NPO Radio 5. En als je het nieuws hoort, dan wil je deze plaat wel opsturen. Naar al die wereldleiders. We moeten vrede hebben. En Rutger Kot zong erover. Vrede.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger. Nothing
1: ever stays. The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow.
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 9 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder andere om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berghem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

zin in mee. Nou, hopelijk krijgen we... We hebben nog maar anderhalve dag, hè? Ja, twee dagen. Niet al te veel rain in mee meer. We zijn begonnen aan het vierde uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Bommetje vol met evergreens. Tijd voor een feestje. Haha. Ja, ja. The Village People zetten nog avond aan avond tent op de kop met hun YMCA.

0: De plaat van je leven.
1: Je hebt nog ongeveer een minuutje of tien, kwartiertje, om jouw lievelingsplaat op de NPO Luisterapp te zetten. Dan zie ik hem hier voor mijn neus verschijnen en wie weet gaan we hem draaien. Een plaat waar je iets leuks mee hebt gemaakt, iets liefs, iets emotioneels. In ieder geval een plaat die bijzonder is in je leven. Zet hem op de NPO Luisterapp en win de Wekker Wakker Weekend muismat. En dan gaan wij naadloos over naar de Rock'n'Roll Heroes, de helden van de rock'n'roll. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Twangy, T-W-A-N-G-Y, moet je dat zeggen, guitar sound. En ik heb het over Duane Eddy.

en de Rebel Rouser. Ja, hij verkocht meer dan 100 miljoen geluidsdragers. Dus platen, cd's en alles wat daarbij hoort. En dat is heel erg veel. Was in het begin van de jaren 60 een van de populairste artiesten in Amerika. En overleed in Franklin, Tennessee.

basgitaar van Joanne Eddy. En hij maakte heel wat liedjes die op radio en televisie gebruikt werden als tune. Joanne Eddy als een van de helden van de rock'n'roll. Because they're young.

Ja, gezelligheid op de radio. Leuk, hè? Je hoort aan de muziek bijna hoe het weer buiten is... als je je gordijnen dicht zou hebben. Want heel veel liedjes horen toch wel bij ons verlangen naar een fijne zomer. En dat betekent dat we ook weer een heleboel zomerrit gaan krijgen. In België doen ze dat, daar zoeken ze de zomerrit van het jaar. Moeten wij misschien ook eens doen. Kijken welke artiest gaat scoren met de zomerrit. Zou dit jaar wel eens te maken kunnen hebben met het WK voetbal. Maar ja, dat moet dan wel goed aflopen. Dit is Chris Ria. Ook zo'n lekker zomerplaat. Ja, eind mei, maar het is eigenlijk...

bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight.
1: Jongens, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zon zakken voor de deur. Liggen.
0: Ja. Die Ome Joop. En zo begon het altijd. Op de zaterdag tussen 12 en 2. Los Vast Live met hartstikke veel artiesten. En soms hele bijzondere samenstellingen van artiesten die nooit samen speelden.
2: Ik ben zenuwachtig,

We hebben ze allemaal al losbehandeld, maar ze gingen ooit een keer in de Kuip samen het podium op. Anita Meijer, Gary Brooker van Procol Harum en Jos Kooijmans van de Golden Earring met hun versie van River Deep, Mountain High.

Na de woelieboele en Kooijmans, Broeker en Meijer zijn we aangeland bij de Piano Bar. Ik heb een hele grote Nederlandstalige hit. En die moet je raaien.

Gezellig hier, hè, met z'n allen. Ja. En de airco staat een beetje aan, dat is ook wel fijn. 0800-3000-555. Het is een heel bekend liedje. Het is niet de troubadour. Nul 800 3000 555.

0: tot 3555. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Avelien.
0: Azelien?
1: Ja, Avelien uit Diever.
0: Azelien uit Diever, wat was ik aan het spelen?
1: Ik dacht Sjaki van de Hoek.
0: Nee, van de Hoek, van de Hoek is fout, maar Sjaki is goed, maar er moet iets voor.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Oké, dag.
1: Ja, dag.
0: Goedemorgen. Hallo? Nou, we zijn al een stap verder. Sjaki is goed. Of
2: Opa Sjaki?
0: Nee, Sjaki is ook niet goed. Het is wel de zangeres, die heb je wel goed.
2: Connie van de Bos.
0: Ja, dat Connie van de Bos, maar hoe heet dat liedje?
2: Oma Adi.
0: Oma Adi, ja natuurlijk. Iedereen in de buurt kent de Oma Adi. Jij wint de Wekkerwakker Weekend Muismat. En ik wens je een hartstikke fijn weekend en een goed leven.
2: Dank je, Jan.
0: Oké, dag.
3: De beste evergreens in makkelijke taal hoor je in Wekkerwakker Weekend met Jan Driekman. NPO Radio 5.

0: De plaat van je leven.
1: Daar zijn we aan toegekomen. En aan de telefoon heb ik Sjaak van der Weijden uit Hillegom. Sjaak, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jan.
1: Wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Nou, ik ben op dit moment in Wormsveld. En dan gaan we starten met het slopen van een badkamer. De tegeltjes moeten van de wand af. Dus ik kijk naar buiten en dan zie ik prachtig weer.
1: Ja, dat is niet de meest ideale dag om het te doen, hè?
2: Nee, inderdaad. Maar ja, jouw muziek, jouw programma, dat maakt veel goed. Want die staat lekker aan en zometeen gaan we weer dat lekker hakken.
1: Okay,
2: en dan hoor ik er weer minder van, maar... als hij even stilstaat, dan genieten we weer van jouw muziek.
1: Ja, gewoon knoerknijt hard zitten, joh.
2: Zo is het.
1: En moet je nog veel?
2: Ja, we zijn gisteravond begonnen. Toen hebben we eigenlijk het grove werk gedaan. En nu gaan we alle tegeltjes eraf halen.
1: Ja.
2: En dus het is best wel een klusje.
1: En moet je dan ook de nieuwe tegels er nog op gaan zetten?
2: Nee. Daar hebben we de vakman voor. Ik mag alleen slopen.
1: Ja, dat lijkt me een goede handen, Sjaak. En met wie doe je dat samen?
2: Samen met mijn schoonzoon. Want het is in het huis van mijn dochter en mijn schoonzoon.
1: Ah, gezellig.
2: Dus, ja, dat doen we even samen. Dat gaan we samen doen.
1: Ja, en ik vroeg een lievelingsplaat van het leven. Een plaat waar je wat mee hebt. En wat heb je bedacht, Sjaak?
2: Nou... Ja, ik vind Happy van Pharrell Williams altijd wel heel vrolijk.
1: En ja.
2: Ja, als ik nou naar buiten kijk, daar word ik ook weer vrolijk van. Na de regenbuien van gisteravond.
1: Ja.
2: Dus dat doet me altijd goed.
1: Okay, dus Pharrell Williams, dat maakt je blij. Je kunt daar wel naar buiten kijken. Je ziet nog een complete ravage om je heen. Dus dat moet nog weg.
2: Dan moet je maar even doorheen kijken. Maar je moet door zoveel dingen heen kijken tegenwoordig.
1: Ja.
2: Maar dat gaat wel goed komen, denk ik.
1: Zeker als je naar het nieuws kijkt. Dan moet je door heel veel dingen kijken.
2: Sjaak,
1: ik wens jullie hartstikke veel succes daar met het slopen van die badkamer.
2: Ja, dankjewel Jan.
1: Jij
2: nog veel succes. Ja. En blijf nog veel mooie programma's maken. Want dat doe je ook al jaren.
1: Ja, dat beloof ik. Ik blijf nog jaren aan de gang. Want ik vind het veel te leuk, joh.
2: Oké.
1: Zeg, ik ga je blij maken. Oftewel, happy met Pharrell Williams.
2: Dankjewel.
1: Oké, en sterkte. Dag.
2: Hoi.

gebracht via de plaat van zijn leven. Pharrell Williams en Happy. We zijn er doorheen om u op. En, we hebben 4 uur lang lekker wekkerwakker weekend gemaakt. En, met heel veel plezier. En iedereen bedankt voor de hele vele reacties die we hebben ontvangen. Volgende week zaterdag zijn we er weer met 4 uur lang muziekplezier. En straks Angela en dadelijk Felix Murders. Die ook van allerlei mooie dingen heeft bedacht. En dit is ook mooi.

0: gebracht via de plaat van zijn leven. Pharrell Williams en Happy.
1: Duurt dit nog lang? Gaat dit nog heel lang duren?
0: Nee.
1: Zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen, Omi Joop. En, we hebben 4 uur lang lekker wekkerwakker weekend gemaakt. En met heel veel plezier. En iedereen bedankt voor de hele vele reacties die we hebben ontvangen. Volgende week zaterdag zijn we er weer met 4 uur lang muziekplezier. En straks Angela en dadelijk Felix Murders. Die ook van allerlei mooie dingen heeft bedacht. En dit is ook

0: Nu je rondreist door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is 10:00, Manik Zampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Alleen het congres heeft die bevoegdheid. Ook mag van de rechter een renovatie van het centrum niet doorgaan. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Het lichaam van de 47-jarige man werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden bij de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: NPO Radio 5.

0: Felix Murders.
1: Goedemorgen bij het aloude medium radio. Niet geveld door televisie, internet, streamingsdiensten en podcasts. Radio verhuisde van huiskamer naar auto. Van transistor naar smartphone. Van FM naar digitale platforms. De radio is verre van over. This is

0: Henk Overeem, vaste luisteraar van dit programma, die zegt: wij luisteren digitaal op de Duitse autobaan. Autobaan, onderweg naar de Bodensee. De Bodensee. Laat de speakers knallen, Felix. Also.
1: Leute, es ist wieder soweit.
0: Oh ja.
1: Felix, erzähl doch mal. Welche Schallplatte hast du diese Woche wieder ausgegraben?
0: Ich habe iets uitgezocht van Wolf Maan. En Leon weet er alles van.
2: Ja, nou ja, dat weet ik pas sinds een paar minuten. Want ik had echt nog nooit van Wolf Maan gehoord. Maar ik heb het even voor je uitgezocht. De man is al 70, woont in Berlijn, maakt al 40 jaar muziek. En ik dacht, hij heeft één keer echt een gigantische hit gescoord. Echt zo'n one-hit wonder. Maar toen dook ik in die hit, en die heette trouwens Nackt im Wind.
0: Also.
2: Naakt in de wind, maakt niet uit, maar... Ja, dat is helemaal niet een grote hit van hem. Maar gewoon van alle Duitse artiesten op één hoop gegooid in 1985 voor Afrika.
0: Aha.
2: Pijnlijk. Dus deze man heeft nog nooit een hit gehad. Waarschijnlijk ook nog nooit op de Nederlandse radio geweest. In ieder geval niet door jou gestart. En hij zingt liedjes over het alledaagse. Nou, dat blijkt wel uit de titel van dit nummer. Ich wart auf dich.

Hij heeft nog nooit een hit gehad, maar hij verdient er wel een, vind ik. Wolf Maan, heel leuk nummer. Ik wacht op dich. Nou, dan kan ze nog langer wachten, zou ik normaal gesproken geneigd zijn te zeggen. Maar ik ben heel dichtbij je. Maandag was het zover. Het unieke symfonieconcert waar de nummers van de rockband Focus in klassieke arrangementen werden gespeeld. Roeland Jacobs, pianist, producer, arrangeur en stiefzoon van Thijs van Leer, is het muzikale brein achter dit bijzondere concert. En om alvast in de sfeer te komen, hier een korte impressie van hoe Focus ook alweer klonk.

0: hocus pocus, in één keer weg. Dat kan natuurlijk. We toveren je met leven. En ja, dan heb ik Roland aan de telefoon. Roland, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Felix.
0: Hoe maak je van zo'n popnummer een klassiek werk?
1: Ja. Hoe doe je dat? Nou, laat ik hiermee beginnen. Thijs is natuurlijk geboren in een klassiek georiënteerd gezin. En daardoor ook hevig geïnspireerd. En ik denk dat het ontstaan van veel focusnummers te maken heeft met zijn klassieke achtergrond. Dus eigenlijk vanuit de klassieke ontstaan. Dus ja, om het dan weer terug te brengen daarheen, was eigenlijk minder moeilijk dan ik dacht. Nou.
0: En dat is gelukt.
1: Het is gelukt volgens mij.
0: Waar kwam het idee voor deze symfonie vandaan?
1: Nou ja, mijn compagnon Rob van Wilde, met wie ik een muziekproductiemaatschappij heb, die kwam jaren geleden met het idee aan om met de muziek van de Beach Boys een symfonie te maken. Daarop volgde de symfonie van de Beatles. En toen ja, begonnen we ons hoofd te breken over de derde. En toen kwamen we eigenlijk wel vrij snel bij Focus terecht. En dat is natuurlijk tijdens mijn familie. En de muziek is leent zich fantastisch om terug te brengen naar een klassieke vorm, blijkt.
0: En nu is er ook een documentaire van gemaakt over het maakproces van deze symfonie. En die staat al op YouTube. Even een stukje daaruit.
2: Om aan de slag te gaan met werken van je stiefvader, waarbij hij ook nog eens een keer in de beginfase zijn hulp heeft aangeboden, omdat er geen bladmuziek meer van bestond, en Thijs bij ons naar de studio kwam en zo'n beetje, wat was het, alle 50 minuten die we hadden verzameld uit zijn hoofd, alle akkoorden zomaar even rechtstreeks in de computer speelde. Ja, dat is op zich al geweldig om te zien. Het is alsof je Bach-muziek met Johann Sebastian zelf speelt, hè?
0: Ja, we hoorden hier al Rob van Wilde, een man die je net noemde. Hij deed het muzikale design en was producer van de symfonie. En hij zegt, het is alsof je Bach-muziek met Johann Sebastian Bach zelf speelt. Voelt dat ook zo voor jou?
1: Ja, zeker. Ook een beetje nog, misschien nog intenser vanwege het feit dat Thijs ook een beetje mijn muzikale vader is. Dus ik eigenlijk door hem muzikaal ben opgevoed. En dit was dan een eerbetoon van mij aan hem als ook componist. En ik had hem dat wel medegedeeld. Ik had wel gezegd, ik ga dat maken. Maar daarna heeft hij weinig met het proces te maken gehad. En ik, ja, op een gegeven moment laat je dat dan om horen. En dat vond ik een spannend moment, ja.
0: En wat zei die?
1: Hij kon eerst niks zeggen, want hij was aan het huilen. Oh. Dus dat was een heel, heel mooi moment, ja. Maar hij was, achteraf heeft hij gezegd dat hij heel blij was en heel vereerd en dat hij het heel mooi vond. Ja.
0: En wat was uiteindelijk jouw ultieme doel? Laten zien dat Thijs een echte bijzondere componist was?
1: Nou ja, in eerste instantie had ik niet een ander doel dan gewoon een mooie symfonie maken van mooie muziek. Achteraf blijkt ook door de publiciteit die we krijgen en de verhalen en de vragen en noem maar op, dat het dat Thijs ook in mijn ogen meer een componist is dan Focus. Laat maar zeggen, dan dat hij een bandleider van Focus is. Het is echt een componist van wereldfaam, vind ik. En zo ziet hij dat, denk ik, ook zichzelf meer als componist. Maar dat is natuurlijk voor de mensen niet zo heel duidelijk. Die kijken gewoon naar die band, luisteren naar de muziek. En zijn, denk ik, per definitie niet heel erg hard bezig met van ja, wie is dat, heeft dat geproduceerd, wie heeft dat geschreven, dat soort dingen. En hij is toch wel echt in het dagelijks leven alleen maar aan het componeren, dag en nacht. Dus hij is gewoon een componist.
0: En maandag hebben jullie de symfonie gespeeld. Is het gelukt om het zo te laten klinken als je het voor je zag?
1: Ja, het was echt de zaal ging echt, het was een staande ovatie. Dat was een vol concertgebouw. Dan ben je al in het hol van de leeuw, laat maar zeggen. Dus ik was bloedzenuwachtig. Maar mensen hebben 3 kwartier ademloos geluisterd. En bij de laatste slotakkoord ging het dak eraf. Dus dat was een heel mooi om te zien. Ja.
0: Was Thijs daarbij?
1: Ja, Thijs zat naast mij. En die was helemaal over de moon en was geweldig. Een heel mooi, fijn moment.
0: Roeland, hoe heet de documentaire op YouTube? Waar ik het net een stukje van liet horen.
1: Dat is heel... Ik ben zo slecht in namen, maar volgens mij...
0: Dan kom ik er zo wel op. Dan vertel ik het zo naar het nummer wat ik ga draaien. En komt die symfonie, komt die ook op YouTube?
1: Dus we hebben het helemaal gefilmd en opgenomen in het concertgebouw. Dus dat wordt er nu as we speak gemonteerd. En dan komt het op YouTube. Ja, op ons kanaal Wedgeview Music.
0: Hoe?
1: Dat is een kanaal... Ja, Wedgeview Music. Dat is eigenlijk het productiemaatschappij. En daar, wij hebben een kanaal op YouTube. En daar staan al die docu's en concerten en dingen en zo. Dus...
0: Komt de symfonie ook nog op CD bijvoorbeeld, of op LP?
1: Is hij al.
0: Goed
1: is
0: zo. Oké.
1: Ja.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar dat zegt niks natuurlijk.
1: Ik ga hem naar je toe sturen.
0: Ah, dat hoeft ook niet, maar dank je wel alvast. En ga je hem nog een keer opvoeren?
1: Ik hoop het. Het is anders dan in de popmuziek dat je een boeker hebt en die dan zalen gaat afbellen. En in de klassieke wereld is het wel ingewikkeld, want je moet het werk moet je dan aanbieden aan verschillende orkesten. En dan moet het maar een beetje op een repertoirelijst passen. Het is natuurlijk een onbekend klassiek componist en ik ben een onbekende arrangeur voor hun. Dus we zullen eraan moeten trekken om het nog een keer uitgevoerd te krijgen.
0: Roeland Jacobs, hartelijk dank, veel succes en... Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Dat zeg je wat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Fijne zaterdag.

0: van Focus. En ik herinner me nog heel goed, ik werkte kortstondig bij Radio Luxemburg tegelijkertijd met Hilversum 3. En dat ik dan de mannen van Focus mocht interviewen als eerste. Want ja, ze zaten daar in de muziekuitgeverij. Wist ik veel dat het allemaal zo aan elkaar gelieerd was. Maar ik was wel heel vereerd met Thijs van Leer en met Akkerman en Van der Linde, dat die er allebei allemaal waren. Het was een leuk gesprek, herinner ik mij. En de documentaire die is terug te zien, daar zijn er twee van, geloof ik, of niet? Hoe zit het?
1: Twee delen. Ja, deel 1 heet Hocus Focus Documentary. En deel 2 heet Focus Pocus Documentary.
0: En dat is te bezichtigen op YouTube.
2: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
3: Paula is geschrokken. Zij deed voor de grap een DNA-test. En nu blijkt haar vader een ander te zijn. Wie ging er in 1957 om met moeder Ans Nieholt? Er moet een nicht Sophia van der Pol zijn uit Delfzijl. En zij was getrouwd met fotograaf Henk Odding.
2: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

wat maken ze mooie muziek. Everything But A Girl and Missing heet het nummer. Het was trouwens de albumversie. Inderdaad, Rick, je hebt gelijk. De niet-hitversie remix, die hoor je eigenlijk nooit. Nou, die hoor je hier dan op NPO Radio 5. En het Nederlands elftal bereidt zich natuurlijk voor op het wereldkampioenschap. En de standplaats in de Verenigde Staten is Kansas City. Nou, daar gaan we dan maar heen met Wilbert Harrison. Wilbert, neem ons mee.

0: kleine hitversie van dit nummer. Van Little Willie Littlefield. Doet me aan een of andere darter denken. Over 3 weken vindt er in Landgraaf weer het Pinkpop Festival plaats. En Limburg is trots op Pinkpop. En nu wil Pinkpop ook eens laten zien dat ze trots op Limburg zijn. Met een hoogmis van het zuiden. Dat maakte de organisatie deze week bekend. De Hoogmis van het Zuiden. Een muziek- en theaterspectakel waar alleen Limburgse artiesten aan meedoen. Van Beppie Kraft en Frans Pollux tot De Wolf en Rowan Heze. Aan elkaar gepraat door deze pastoor.
1: Ik denk dat binnen 72 uur Christus gewoon weer terug op aarde komt.
2: Oh, mooi.
1: En dan lekker in een bootje, lekker broodjes vissen.
2: Hm? Broodjes vissen.
1: Wijntje.
2: Ja.
1: Iedereen een halleluja stemming. En Excelsis. Nieuw.
0: Typetje uit draadstaal van Jeroen van Koningsbrugge, ook een Limburger. Om alvast op het spektakel vooruit te lopen, vroeg ik één van de bekendste deelnemers aan deze Hoogmis van het Zuiden naar zijn favoriete nummer.
3: WLL-Vara presenteert het favoriete nummer van
4: Jacques Poels van Rowan Heze. Er is veel mooie muziek in de wereld. Veel muziek die binnenkomt en die je meeneemt op reis. Er is één genre waar ik altijd weer met plezier intrap, wat net iets makkelijker gaat om mee van weg te dromen. En dat is de categorie harmonieuze samenzang, zoals de Everly Brothers, de Bee Gees, de Hollies. Meteen helemaal in het liedje en je wordt bijna weer als in een tijdmachine teruggegooid naar de jaren dat die liedjes op de radio kwamen. In Nederland vind ik het best gelukt in deze categorie harmonieuze samenzang. Twaris met Weerbisto. MUZIEK

wel heel bijzonder dat een Limburger, in dit geval Jacques Puls van Rowan Herzen, komt met een Fries nummer. Twarres en Werbisto. En dat vond ik leuk om weer eens te horen. Dit trouwens ook. Malta en de Muffins met van die lekkere drummetjes.

0: Wat is de temperatuur van het water bij Echo Beach? Dat vraag ik aan Marta. Bestaan die eigenlijk nog, Marta en de muffins?
1: Van Marta weet ik niet. Maar de muffins heb ik pas nog gezien liggen bij de Albert Heijn.
0: Ik verplaats mijn microfoon naar het jaar 1979. Pink Floyd staat in Wembley, Londen. En het album The Wall is net uit en iedereen heeft het erover. En Huub de Graaf is poprecensent en wil hier dolgraag bij zijn.
2: Het beste concert ooit.
3: De komende 3 dagen zijn ze in Nederland. Pink Floyd.
2: Je beste concert ooit.
0: Huub, goedemorgen. Als poprecensent was het voor jou zeker redelijk makkelijk om naar Wembley te kunnen gaan, of niet?
4: Nou, het was in Earl's Court in Hammersmith. Maar dat was helemaal niet makkelijk. Want,
0: Fout? Was het in Hammersmith?
4: Ja, Earl's Court, 5 dagen.
0: Oké, nou, dank je.
4: Ja, en ik had een chef kunst bij het AD. En als die Huppie zei, dan kwam ik erachter, dan kwam er slecht nieuws. Dus ik stelde voor om daar naartoe te gaan. En toen zei hij van, komen ze ook naar Nederland? Nee. Nou, dan gaan we er niet naartoe. Dus toen ben ik eigenlijk via Mojo, Leon Raamakers, gaan checken van, god, is er nog een mogelijkheid? En toen ging een groep Nederlanders naartoe, op bedevaart, naar de Wall. En met die invalshoek kon ik daar naartoe. En ik wilde daar zo graag naartoe, omdat het was een rockopera, hè, met Roger Waters. Zijn geschiedenis met zijn vader die in de oorlog was omgekomen in een vliegtuig. En die Wall, dat was zeg maar de bescherming, de afscherming van heel veel leed en verdriet en angst. En dat bouwde zich in hem ook op. En dat leidde er eigenlijk toe dat hij dat omgezet heeft in The Wall, de opera. Dat was zo groot dat het ook niet naar Nederland kon komen in die tijd. 30 meter breed, 10 meter hoog, de Wall. En die werd tijdens het concert opgebouwd. En in het begin, dan is alles donker. En dan ineens komt er een oorverdovend geluid van een vliegtuig dat vlak over het publiek vliegt naar het einde en ontploft tegen de muur. En dan begint het. En dan wordt die muur opgebouwd en dan zie je op de wanden en later op de muur zie je die geweldige vormgeving van Gerald Scarfe. Met al die hamers die marcheren en die vlaggen. Het systeem, zeg maar. Ja. Nou, en dat gaat dan 1,5 uur door. En ik vond dat echt super. Het mooiste wat ik tot dan toe had gezien qua live concerten.
0: Wat ben je blij dat er nog Nederlandse bezoekers, Nederlandse fans richting Engeland gingen om dat allemaal mee te maken. Want daardoor kon je een stuk schrijven voor het AD en was je chef kunst omgepraat, hè, denk ik.
4: Ja, dat was hem.
0: Ja. En werd het een leuk stuk?
4: Ik was natuurlijk ook wel een beetje helemaal gericht op de muziek. Maar ja, er moest natuurlijk ook een stuk in over die bedevaart. Wat ten koste ging van mijn verslag over dat concert. Dus ik was er niet helemaal blij mee, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, maar goed, het feit dat ik er kon zijn en erover kon schrijven. En wat ik ook fascinerend vond, ik was de enige. Er was niet één krant die daar naartoe ging. Dus het AD had als enige het verslag van The Wall.
0: Dus je had net zo goed voor de Volkskrant in de NRC kunnen schrijven. Dan hadden ze natuurlijk wel over het concert te willen horen en alles willen lezen.
4: Dat denk ik wel, een hele pagina.
0: Ja, maar helaas. Maar het AD, dat was, hoeveel woorden waren dat?
4: Dat was een halve pagina, inclusief een foto.
0: Oh. Je hebt het meegemaakt, Huub, en dat kunnen niet veel mensen zeggen.
4: Nee, dat is zeker waar.
0: Dank voor je verhaal.
4: Ja, graag gedaan. Oké.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

Goedemorgen, schrijft Arnold Helders uit Zoetermeer in de NPO Luister-app. Pink Floyd in Earl's Court, daar was ik ook bij. De recensie in het AD heb ik nog ergens liggen. Inderdaad, het beste wat ik ooit heb meegemaakt. Arnold, dat vertel je ons nu pas. Dat moet je echt veel eerder doen. Dan kan je je ook melden hier in de rubriek Het Beste Concert Ooit. Heb jij ooit een concert meegemaakt waarvan je denkt, nou, dat is echt het beste wat ik ooit heb meegemaakt? En dat is veel beter dan The Wall van Pink Floyd. Laat het gewoon weten. fm5@bnnvara.nl. Dat is ons mailadres. fm5@bnnvara.nl. Of meld je in de NPO Luister-app en zeg, nou, dat concert toen, op die en die dag, het regende het zeker. Dat was echt een waanzinnig concert. En dit is ook een leuk nummer van Wayne Fontana over een meisje. En hoe heet dat meisje?

Pamela, Pamela van Wayne Fontana, een nummer dat ik speciaal draaide voor Paul Boerboom. Paul die op deze zender vaak te beluisteren zo rond 11:30 op zaterdagochtend. En dat is vandaag alweer het geval. Hij brengt een hommage aan een voor ons tamelijk onbekende groep, een duo eigenlijk, Filipescia. Onthoud dat, Filipescia. En wil je een chocoradio verdienen, dan moet je 06 draaien en daarna een telefoonnummer dat begint met 8. Nou, dan komt het voor de bakker. Ja, de rest horen we natuurlijk allemaal. Oeh.

voor ons tamelijk onbekende groep, een duo eigenlijk, Filipesha. Onthoud dat, Filipesha. En wil je een chocoradio verdienen, dan moet je 06 draaien en daarna een telefoonnummer dat begint met 8. Nou, dan komt het voor de bakker. Ja, de rest horen we natuurlijk allemaal. Oeh.

0: je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: NPO Radio 5 met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. De laatste 2 mannen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. Inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat de walvis met rust gelaten had moeten worden. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel nog een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Met de gids in haar hand. Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooy uit Loon op Zand.
16: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Op BBC Two de grootste hits uit 1993 om 23:30. Met Meatloaf, Radiohead en Björk. Daarna de grootste hits uit 1994. Op Duitsland 3 WDR om 19:45 onze helden uit de jaren 80. 21:45 van ABBA tot Frank Zappa. 23:15 Happy Birthday, een prachtige documentaire over de muziekcassette, inmiddels 60 jaar. Voor morgen om 23:20 op Arte de Rolling Stones, Havana Moon. Ik wens u een schitterend weekend toe. Geniet ervan. Adieu. Tot volgende week. Jacqueline uit Loon op Zand.
13: NPO Radio 5.

0: Sexy als ik dans van Nielsen. En wat schrijft Mathieu? Goedemorgen Felix, ik was ook bij de Wall, Dortmund, Westfalenhallen. Adembenemend om nooit te vergeten. Het is mosterd na de maaltijd. Wat jammer dat je er nu pas mee komt.
1: Al 100 jaar voor BNNVARA.
0: Oh, zo jammer, jammer. Maar goed, dat kan, gebeuren. Hey, oké.
2: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen.

man was Jeff Beck, Heart Full of Soul. En de man was advocaat, maar wat deed hij nou? Was hij nou strafpleiten of deed hij echtscheidingen? Of gewoon burgerlijke zaken? Ik weet het bijna.

0: Paolo Conte en Via Comé, Weg met mij. En een andere, hij is trouwens 89, hè, die Paolo. Een andere Paul, die wordt binnenkort 84. Paul McCartney heeft een nieuw album met licht laten zien, dat heet The Boys of Dungeon Lane. En Dungeon Lane is een straat in Liverpool waar kennelijk hij en George Harrison vertoefden. En dit album dat grijpt ook helemaal terug naar zijn jeugd. En Paul, die zingt broos. Zijn stem is hezen nu en dan, is krakerig, maar componeren kan hij nog als de beste. Dit is een van de nummers die erop staat. We Too.
1: One, two, three.

Paul McCartney van het gisteren verschenen album The Boys of Dungeon Lane, We Too. En hij bespeelt wel een stuk of 8 instrumenten, las ik op deze LP. Album, wat zeg je tegenwoordig? CD, akkoord. Weet je wat we gaan doen? We gaan de wekelijkse zoektocht doen naar pareltjes van Nederlandse artiesten. En deze week gaan we hopelijk genieten van zeldzame opnames van Nits. Of zoals we vroeger zeiden, de Nits. De band is al een halve eeuw actief, dus er moet genoeg te vinden zijn.

0: Met lid van het eerste en vast ook het laatste uur, Henk Hofstede. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er staat pas in september weer een concert op de agenda. Heeft de band een time-out of heet dat gewoon bij jullie zomervakantie?
1: Nee, ook dat niet. Nee, nee. Om eerlijk te zijn, we spelen gewoon niet zo vaak meer. Dat hebben we een tijdje geleden besloten. Het heeft te maken met mijn lichamelijke toestand. Ik kan niet zo heel veel concerten geven. En als ik ze geef, wil ik ze goed doen. En dan ook op fijne plekken. Dus we spelen gewoon een heel stuk minder. Maar we zijn op dit moment heel hard bezig met een nieuwe album. Dus we zitten meer in de studio dan op het toneel.
0: En over wat voor lichamelijke toestand hebben we het, Henk?
1: Oh ja, ik heb een spierziekte, zeg maar. En die is onder controle met medicijnen. Maar ik kan ermee optreden. Dus, maar niet zoals, niet, nooit meer zoals vroeger. Maar het is niet erg. Dat is,
0: 4 jaar geleden brandden jullie oefenhok af, met daarin ook een belangrijk deel van het archief. Zijn er nou belangrijke opnames verloren gegaan, denk je?
1: Ja, toch wel. We hadden echt een uitgebreid archief van het eerste begin met cassettebandjes en zo. En een heel groot gedeelte van die dingen die dus niet digitaal zijn, ook filmrollen, die hebben we allemaal verloren. Maar ja, dat is jammer. Maar ja, zou het zo geweest zijn dat we nu al die bandjes zouden afdraaien en beluisteren? Ik weet het niet. Ik moet daar ook eerlijk in zijn.
0: Ik ken dat.
1: Het is ook wel goed om af en toe, in dit geval heel drastisch, maar af en toe de zaak op te ruimen.
0: Nou gaan we kijken wat onze schattenjagers in andere archieven zijn tegengekomen. Eerst muzieksamensteller Arjan de Ruiter.
2: In 1983 verscheen het 5e album van de Nits, Omsk. Het werd hun eerste top 10 album met Neskio als de grote hit. Het was ook het eerste album van de groep waarop Robert-Jan Stips meespeelde. Het 4e nummer op de B-kant van de LP is Walter and Connie, een instrumentaal nummer. Maar daarvan bestaat ook een demoversie, inclusief tekst.

0: inzending van muziek samenstellen. Arjan de Ruiter, Walter en Connie. En dan nog met tekst voorzien. Leon, dan is het nu aan jou. Steek van wal.
1: Ja, nou ja, ik vond dit echt een grote uitdaging. Want er heeft namelijk iemand een heel gedetailleerd archief aangelegd online. Die heette Walter Schapie of Schapie uit Zwitserland. En die heet de Nits Guide met zo'n 500 pagina's aan info over Nits-opname. Ja, vind dan maar eens iets wat echt wat daar niet in staat.
0: En?
1: Het is gelukt.
0: Oh ja?
1: Denk ik, ja zeker. Elk optreden op de Nederlandse podia, radio en tv staat in zijn gids. Zelfs de playback optredens, bij Tineke de Nooi bijvoorbeeld. Maar ook een concert van ze in Countdown Café op 18 maart 1983. In die Nits Guide staat dat ze toen 7 liedjes speelden en dat liedje 7 niet compleet was opgenomen. Maar ik heb dat concert gevonden en tot mijn verbazing stond liedje 7 wel helemaal op de band. En daarna nog 6 nummers die ze toen speelden. En een van die extra liedjes, ja, die wil ik dan nu graag als schat opvoeren. Dan kies ik voor Red Tape, Live in Countdown Café.

Dave, live in Countdown Café. En dan kregen we ook nog iets leuks toegestuurd van luisteraar Marco van Hoevelaken. Ook een demo uit de beginperiode, 1975, van een liedje dat uiteindelijk nooit op plaat is verschenen, behalve in een live-uitvoering op de cd Urk. En de demo heet Telephone Song.

0: Waarom is dit nooit in de studioversie op plaat gezet, Henk?
1: Ik heb geen idee. Het nummer is natuurlijk heel erg oud. Ik weet ook precies waar we het hebben opgenomen. Ik woonde toen in een kraakpand op Kattenburg, op de zolder. Repeteerden we en daar heb ik het opgenomen. Met een orgeltje en zo. En het was meteen al heel catchy. We hebben het wel in toen we met de opnames Urk, toen we live gingen spelen, hebben we dat nummer weer teruggebracht op het toneel. En daar een soort versie van gemaakt met Joke, die bij ons pas speelde, die telefoonnummers zong. Maar we hebben het nooit. Het is, er liggen wel meer hoor. Maar ja. Die nummers die kun je ook een hele leven achtervolgen. En nu komt hij ook weer terug. Hij komt verbazingwekkend. Na al die jaren komt hij weer binnen zoals hij destijds ook binnenkwam.
0: Ja, Marco van Hoevelaken droeg hem aan. Dan mag je nu de winnaar aanwijzen. Is dat Leon, is dat Arjan of is dat Marco?
1: Nou, dat is toch wel het laatste, Marco, met de niet red tape, maar de telefoonsong. Dat is wel een. Dit is voor mij wel een. Hoe moet je zeggen? Een soort. Een tijdsreis. Yeah. Die ik hoor. En in al zijn primitiviteit, qua demo, vind ik dat toch het heel erg charmant.
0: Begin 2027 toerde Nits weer door Nederland. En er komt een nieuw album uit. Daar zijn jullie druk mee bezig in de studio, ja. Vertelde je net. Ik vond het heel leuk dat je meedeed, Henk.
1: Ik ook.
0: Het allerbeste.
1: Ik ben heel benieuwd naar wat er allemaal nog ligt. Oké. Dankjewel. Goed. Oké. Okay.

0: De Telefoonsong, ingezonden door Marco van Hoevelaken. En daarmee staan de luisteraars nu op 6 punten. Leon, nog altijd aan de leiding, samen met Arjan, gedeelde eerste plaats, 8 punten. En volgende week mag iedereen op zoek naar een bijzondere opname van de man die altijd in de top van de Evergreen Top 1000 te vinden is. Een pareltje graag van Wim Sonneveld.
1: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
3: Elke dag van 9.

0: tijdenlang afgevraagd wat betekent er nou Get Down Tonight. Wordt lekker depressief vanavond, nee toch? Of ga heerlijk naar beneden vanavond, stap in bed, ga naar de woonkamer en... Ja, wat doe je dan? Wat gebeurt er dan? Ik heb geen idee.
1: 2, 9, 1.
0: Dit is wel een plaat, als je die hoort in de auto, dan ben je...

0: nummer heet Mr. Soul. Het komt van Buffalo Springfield. Dat was een supergroep. Bestaande uit... Ja, de meesten zullen het wel weten van jullie, maar... Neil Young, Steve Stills, Richie Furey, Bruce Palmer en Joey Martin. Ah, oh, geweldig om te horen. En dan is hier weer het nodige voor de Choco.
1: 9. 5.
0: En Paul Boerboom heeft het over Philly Pesha.
2: Matin du café. Zingt het Franse duo Philippe Pécha, dat alternatieve folkpop speelt. Afkomstig van een debuutalbum, De Fil en Aiguille, uit 2008. De naam van de groep Philippe Pécha is een samenvoeging van de voornamen van zanger-componist Philippe Chevalier en zangeres Charlotte Savary. De wens om te vertrekken. Het is het thema dat vaak terugkomt op het album.
3: C'est un thème qui revient souvent au long de l'album, l'envie de partir.
2: Zegt Charlotte in een interview in het muziekprogramma Taratata op France 2. De titel Je pars spreekt voor zich. Ik vertrek.
4: Je partirai, je partirai, je pars, je suis parti.
2: Er was een verlangen om te ontsnappen, bevestigt Philippe in een gesprek met het tijdschrift Guitar Live. De chanson Intramuros gaat dan ook over iemand die weggaat naar het einde van de wereld, au bout du monde.
5: Je te dirai un de ces soirs que je m'en vais au bout du monde. Dès que j'aurai fini le pinard, je chanterai comme une colombe.
2: Charlotte en Philippe ontmoeten elkaar in 2002 op de Universiteit van Nanterre, aan de westkant van Parijs, niet ver van Saint-Germain-en-Laye, de stad waar Charlotte in 1979 geboren is. Charlotte was al enkele jaren actief als zangeres en besloot zich na haar studie volledig aan de muziek te wijden. Over Philippe's antecedenten is weinig bekend. We weten dat hij behalve componist, dichter, regisseur, cameraman, muzikant en zanger vooral een fervent reiziger is. Maar hij zette zijn koffers neer toen Charlotte aan zijn deur klopte. Muzikale liefde op het eerste gezicht.
6: Muzikalement, on est très proche.
3: Proche, voilà, oui.
2: Muzikaal gezien zijn we erg close, bevestigde het duo in een interview op France 2. In korte tijd kregen ze heel veel fans en hadden veel succes met het lied Quelque part, ergens.

duo is geen lang leven beschoren. Philippe's drang om te reizen en de wereld te verkennen is te groot. In 2011 wordt er toch nog een tweede album uitgebracht, La Ligne de Fuite, de vluchtroutes, met de Robert Chanson, de La Lune au Soleil, van de maan naar de zon.

Daarna vertrekt Philippe met onbekende bestemming. Waarheen is één groot vraagteken. De samenwerking tussen Charlotte Savary en Philippe Chevalier was kort maar krachtig. Een van de meest bekende nummers van Philippe Pécha is Un petit peu d'air, een beetje lucht.

0: Het chanson Matin du Café gaat over iemand die nageniet van een onwerkelijke droom en zijn neus spiegelt in de ochtendkoffie.
1: Elle exprime bien un peu notre dualité. C'est une des chansons de l'album qui l'exprime le mieux en fait.
0: In dit liedje komt ons duo het beste tot zijn recht. Laat Charlotte weten. Matin du Café.

0: Mooi nummer. Matin du Café, een ochtend van de koffie, zou ik bijna kunnen vertalen. Philippe Pécha, en dankzij Paul Boerboom weten we van het bestaan van dit nummer. Maar misschien kende je het al, je weet het maar niet. Er bereikte ons maandagavond, ik denk dinsdagochtend, pas het bericht dat Sonny Rollins was gestorven. Wat weet je daarvan, Leon?
1: Nou, ik kan het ten eerste bevestigen. Hij is overleden op zijn 95ste. Maar hij trad al een tijd niet op, hoor. In 2012 gaf hij zijn laatste concert. Wegens gezondheidsomstandigheden ging dat niet meer. Maar bijvoorbeeld, hij maakte zijn eerste plaat in de jaren 40. En ja, dat krijg je dan 75 jaar geleden. En hij werkte met grote namen, hoor. Ik bedoel, hij was zelf een grote naam, maar Miles Davis, Thelonious Monk. En ook de mensen die we nu hier op de achtergrond horen. Daar heeft hij ook mee samengewerkt, op de plaat Tattoo You.
0: Van de Stones dus.
1: De Rollins Stones.
0: Alsjeblieft. Je hoort hem straks ook toeteren. Oh, heerlijk.
1: Nou, daar was hij goed in.
0: Hij staat niet

0: Oh, heerlijk op die alt-sax. Sonny Rollins, hij is niet meer. Het is weinig aandacht besteed op NPO Radio 5. En dat komt natuurlijk omdat wij een popzender zijn met de mensen die echt van jazz hielden. Die waren waanzinnig geïmponeerd door Sonny Rollins. Zeker degene die een concert van hem hebben bijgewoond. Helaas heb ik dat nooit mogen doen. Maar ik hoorde Wilfried de Jong de afgelopen, wanneer was het, dinsdag geloof ik, echt lyrisch over vertellen. En dan nu wat anders. Ook zo'n af. Zo'n dooddoener. Zo'n afgegraven opmerking.
1: 7-4.
0: En dat waren de laatste twee nummers die je nodig had voor de Choco Radio.

0: Kenneth Fly, Tielsen de Lange, ja. Wat mij betreft had dat een wereldhit mogen worden.
1: De Flixfoon.
0: Margreet Zwager heeft contact opgenomen met ons via de Flixfoon. Margreet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt hem binnen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En gaan we nog iets bijzonders doen? Is het weekend, Margreet?
2: Nee, rustig aan.
0: Oh, klinkt een beetje saai.
2: Nee, ik ben wel bij oma. Dat is dan wel gezellig.
0: Oké. Okay. En dan, wat doe je met oma?
2: Rummikuppen, puzzelen.
0: En dat doe je dan de hele dag?
2: Bijna wel, ja.
0: Echt waar? En wie wint er?
2: Oma meestal.
0: Omdat jij haar laat winnen?
2: Nee hoor, het is gewoon heel goed.
0: Ja? Oh, goed. Margreet, dankjewel en een goed weekend toegewenst. En we gaan even aan de dok of de B zitten. Ah, dat is heel bijzonder. Natuurlijk. Otis Redding.

0: En hij float. Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. En Margreet krijgt hem toegestuurd, Margreet Zwager. Een van de jongste telgen uit het NPO Radio 5 bestand. Hoe oud was ze ook alweer, Leon?
1: Ja, dat kan ik toch niet zeggen op de radio.
0: Oké, dan zeg je het niet, maar...
1: Nee, ik bedoel, iemand van 31 wil dat toch helemaal niet, dat je dat deelt?
0: Nou, weet ik niet, met oma zat ze, hè. Dat, ja. Je hebt een Australische groep. Ja? Python Lee Jackson. Wist jij dat ze uit Australië kwamen?
2: Ik wist niet dat het een groep was.
0: Je wist niet dat het een groep was? Oké. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze een zanger ingehuurd. En die kwam het de Verenigde Koninkrijken. Wat zeg je dat weer dom, Felix?

0: Dan is het nu tijd voor de aftiteling. Muziek samensteller Arjan de Ruiter.
1: Dank.
0: Jip Manders, extra producer bij dit programma. Hartelijk dank. En Leon Polman, elke week present en zaterdags achter de micro. Ook veel dank.
1: Veel graag gedaan.
0: Ja, dan sluit ik af met With or Without You.

0: En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nothing ever stays.
7: The Boys of Dungeon Lane.
6: Nothing comes to mind.
7: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
6: No one.
7: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 1,5 week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. De inwoners voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. Hij lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om hem terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. Het weer nog zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken met vooral in het oosten kans op een bui. En het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Angela Groothuizen.

0: hier bezig. Angela Groothuizen. Met weer prachtige muziek.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
2: Daar.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ster. De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7.

0: Ach, keep on running van de Spencer Davis Group. Nou, ik zou dat vandaag maar niet doen, want het is best warm weer.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. Nou, ik meen het hoor, doe het maar even rustig aan. Want het zweet breekt me al uit als ik van hier naar de auto loop. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik woon midden in de stad. Ik had echt voor het eerst een beetje last van de hitte. En ik vind het altijd wel lekker, maar het was zo heet. Maar laten we nou niet klagen. Hey, Felix en Leon, bedankt voor de leuke ochtend weer. Ja, met Nit. Met Henk, geweldig. En de jongens zitten nu een bammetje buiten te eten, hoop ik. En dan gaan wij verder hier, met jou thuis. En een geweldige muzikale middagshow beleven. Met Steve Miller Band, Dusty Springfield. We hebben een Amerikaanse oude knakker vandaag. En we gaan natuurlijk terug in de tijd, want het is Radio 5, hè. Naar jouw allereerste muzikale herinnering. Ja, ik merk altijd dat jullie daar helemaal los op gaan. En dat is zo leuk, want dat geeft me ook de kans om misschien een paar fragmenten te draaien. Even snel knippen en dan gaan we met z'n allen terug in de tijd. Misschien was je nog piepklein en onder de indruk van de muziek die je ouders draaiden. Of je grote broer of zusters. Of kwam het misschien pas later op gang toen je een puber was en je eerste singeltje kocht. Maar alles wat echt helemaal gaat naar het begin van jouw muziekliefhebberij, laat het me weten via de NPO Luister app. Want alles mag, behalve de Pointer Sisters met Happiness, want die ga ik nu draaien.

Ja, het is Limahl. Ken je die nog? Hij was de zanger van Kaja Gugu. En hij zag er altijd een beetje inheems uit. En dit is een titelsong volgens mij van de film Never Ending Story uit 1984. En hij schijnt nog op te treden, mensen. Nou, een knakker. Hé, we gaan even 2 minuten 5 dansen. Dus kom uit je stoel. Vooral als je wat ouder bent, kom uit je stoel. En dans even mee met Fats Domino. Met When I'm Walking.

Oh, wat vind ik dit toch een heerlijke band. Steve Miller Band, Fly Like an Eagle uit 76 jaar. Die man kwam uit een muzikaal familie en was er al vroeg bij, hoor. Begon al vroeg een bandje, samen met Bas Kerks. Die zat bij hem in de klas, ja. Oké, er komen al wat leuke muzikale herinneringen binnen. En het is natuurlijk hartstikke mooi weer buiten, dus ja, jullie zitten allemaal onder een boom of zijn lekker in de tuin aan het werk, hoop ik dan maar. Maar ik heb er nog wat meer nodig, dus laat me weten, wat is jouw eerste muzikale herinnering? Laat even weten via de NPO luister-app. En dan wellicht draait je plaatje zo. Hier is een Earth, Wind & Fire in the Emotions, Boogie Wonderland.

Springfield uit 64, Wishing and Hoping. En ik vertelde al eerder dat ze heeft in 1988 in Amsterdam gewoond. En zelfs bij mij om de hoek. Ja, ik ben er nooit tegengekomen. Ze woonde op de Keizersgracht, vlakbij het huis van Anne Frank. En ze was natuurlijk, net zoals de rest van de wereld, enorm geïntrigeerd door dat verhaal van familie Frank. Dus de huiseigenaar van waar ze woonde heeft toen eens een avondje georganiseerd waar Miep Gies ook was. Dan konden ze elkaar leren kennen. Ja, dat was heel mooi. Nou, in die tijd waren er wel meer beroemdheden die bij ons op de grachten woonden. Want die kwam ik 's nachts wel eens tegen als ik aan het wandelen was. Als oud dollydotje. Ja, hartstikke leuk. Goed, we zijn op zoek naar de eerste muzikale herinneringen. En ik krijg zoveel leuke dingen binnen. Een Joop, die appt mij. Hallo Angela, leuk om te horen. Wat je niet mag aanvragen, die zin begrijp ik niet, maar die van mij staat er vast niet bij. In mijn jonge jaren luisteren wij veel naar de Duitse zenders. En dan horen wij Greta Geller met een weemoedig lied met een fantastische tekst. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Ah, dat is zo mooi. Nou, kijk, Joop, een stukje.

Ach, hoop Joop, ik hoop dat ik je er een beetje blij mee maak. Ja, toch? Desiree Zuidhof zegt... Ah, nee, Shirley in Company, shame, shame, shame. Ben ik ook dol op Desiree. Maar die wordt morgen gedraaid. En nou, dankjewel voor de foto. Ik ga straks even kijken. Maar een klein stukje shame, shame, shame hebben we

0: Ja, dat is heel goed. Nou, we zijn dus op zoek naar een van de eerste muzikale herinneringen. En aan de lijn heb ik Kitty. Goedemiddag, Kitty.
1: Goedemiddag.
0: Ah,

0: je had zo'n leuk appje over een bietzolder in jullie ouderlijk huis in Eindhoven. Vertel.
1: Ja, wij waren eigenlijk net verhuisd en naar dat huis. Want daar hadden ze eindelijk 7 slaapkamers waar we onze waar mijn ouders de kinderen konden herbergen natuurlijk.
0: Ja, zo ging dat vroeger. Ja.
1: Ja, wij waren met z'n 12, dus er moest wat gebeuren.
0: Oh, dat is echt heel veel, ja.
1: Ja, maar goed. En uiteindelijk mochten mijn broers dus die ruimte gebruiken om een bietzolder van te maken.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, echt heel erg leuk.
0: Hoe zag die eruit, die bietzolder?
1: Maar van die uitgedrukte flessendoppen van de Campina. Ja. Want mijn oom werkte bij de Campina.
0: Ja.
1: Dus van allerhande kleuren en visnetten natuurlijk.
0: Ja,
1: van alles.
0: Ja, dus die visnetten heb ik ook nog meegemaakt.
1: Ja, dus dat was kei gaaf om te zien.
0: Ja, en dat ik zie... En jullie gingen op vrijdagavond dan, mochten jullie lekker muziek en dansen en zo. Vertel eens, neem eens mee naar zo'n avond. Hoeveel mensen kwamen er dan?
1: Ja, gewoon ons gezin. Gewoon wij met z'n allen.
0: Oh, dat was
1: en
0: al
1: misschien ook wat vrienden en een neef, geloof ik, die dat ook allemaal leuk vond. Dus
0: en dan een beetje...
1: van hunzelfde leeftijd.
0: En een bakje chips erbij en natuurlijk. Ja. Ranja, weet je nog?
1: En een beetje Ranja, natuurlijk.
0: Ja. En welk nummer hoort daarbij? Kitty.
1: In verband met de warmte nu, Sand in Your Shoes van de Greyhound.
0: Oh, we hebben hem opgezocht en ik kende hem niet, maar hij is heel erg zomers, dus ik dacht Kitty.
1: Ja, dus dat vond ik hartstikke leuk. Nou, ik denk, dat hoort hier echt bij.
0: Ik zou zeggen, doe je schoenen uit en ga lekker even dansen.
1: Veel te eten om te dansen.
0: Juist goed voor je. Goed, doe maar. En ik hoop dat jullie er allemaal van genieten. Een mooie, dankjewel voor je verhaal en hier komt Greyhound met Sand in Your Shoes. Doei.
1: Doei. Fijne dag.

0: Ken je ze nog? Wat een tijd geleden dat ik deze gehoord heb. De Honeybuzz. Eind jaren 60 hadden de Britten een paar hitjes. Waaronder deze Girl of Independent Means. En daarvoor R.E.M. with Shiny Happy People.
1: Oude knakkers on tour.
0: Ja, ze hebben het allemaal al een keer gezien of meegemaakt. Maar ze zijn het niet beu. Ja, het is ook verslavend. Toegejuicht worden. De oude knakkers zijn artiesten die maar rond blijven toeren. De een wat beter dan de ander. Maar eentje die het heel lang volhoudt. En waar ik ook echt wel heel veel van hou. Maar hij moet wel opgebracht worden door zijn zoons. Want hij is al 93 jaar oud. Ik heb het over de geweldige Willie Nelson. Hij toert gewoon nog rond alsof hij 20 is met zijn zoon erbij. In de jaren 70 werd hij een van de grondleggers van de outlaw country. Eigenzinnige country. Los van die strakke Nashville-regels. Echt hele pure muziek. Hij zong klassiekers als On the Road Again. En Always on My Mind is zo'n mooie versie van hem. En Blue Eyes Crying in the Rain. Wat hem zo bijzonder maakt is niet alleen die mooie lange vlechten van hem en zijn gitaarspel, maar ook zijn timing. Hij zingt en naarmate hij ouder wordt, wordt het steeds meer zo, echt zo laat getimed, zo achter in de tel. En dat Willy Alberti doet dat ook. En, je moet er echt goed voor zijn om het niet kwijt te raken. En nu doet hij dat nog steeds op een podium. Aankomende juli, 93 jaar, gaat hij weer op pad door Amerika. En ik denk niet dat die andere oude knakker Julio Iglesias er dan ook bij is. Dat durf ik niet te zeggen, want die zit een beetje onder vuur op het ogenblik. Maar dit waren ze samen in 1984. Dat prachtige liedje To All the Girls I've Loved Before.

Ah, lekker hè. Chic Le Freak uit 79. Hey, we gaan even naar het nieuws. Maar het is vandaag precies 39 jaar geleden dat David Bowie met zijn Glass Spider World Tour aftrapte in de Kuip. En daar was ik bij. Haha. Hier hebben we de Gin Ginny.

0: service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. Omwonenden van de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet meer welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. Het weer nog zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, met vooral in het oosten kans op een bui. En het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Angela Groothuizen.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor

Ja, je zou eens eventjes met de koptelefoon even moeten luisteren naar deze track van Curtis Mayfield. Move on up, dan hoor je hoe hard die percussionist werkt. Die zit me daar druk te trommelen op die bongo's en congo's. Echt conga's, het is echt geweldig. Goedemiddag en welkom. Welkom bij het tweede uur van Angela. Ik heb straks nog een overzichtje van wat concerten voor je. En Belinda Carlisle, Louis Armstrong en Jay Coltrane. Jay Coltrane komen nog voorbij. Ik heb denk ik plek voor een kus op je hart. Voor iemand die wel een ei over zijn bol kan gebruiken. Iemand die even niet zo lekker in zijn vel zit of weet ik veel, rotheid. Die gewoon pech heeft gehad, hoeft niet groot te zijn, mag wel. Of je mag het ook zelf zijn. Hè? Geef ze een kus op je hart of jezelf door een plaatje aan te vragen. Kom erop met je verhaal via de NPO Luister-app. En dan gaan wij even terug naar 1967 met Q65, je vel, met Anne.

0: Ah, 70 jaar oud is die alweer. Mac the Knife van Louis Armstrong. En daarvoor Belinda Carla. Ken je nog? Ze was van die leuke meidengroep. Leave a Light On uit 1989. Ja, en dan wordt het nu tijd voor...
1: Kus op je hartje.
0: Ja, ik vraag dan altijd een mooi verhaal met een mooie platen. En af en toe komt er toch ook wel een pittig verhaal binnen. En dan gaan we daar even de tijd voor nemen. Caroline, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Angela.
0: Ja, jij belt vanuit Slovenië, hè?
2: Ja.
0: En daar woon je?
2: Ja, daar wonen wij, ja.
0: Hoe is dat, om daar te wonen?
2: Ja, nou ja, ik zeg iedere dag, als ik mijn rolluikje opentrek en ik kijk van me af, dan denk ik van iedere dag is hier echt een cadeautje.
0: Oh, wat goed. Dat heb je in ieder geval.
2: Ja, de natuur, de rust.
0: Ja. En lieve mensen, hoop ik?
2: Nou, wij vinden de Sloveense mensen erg vriendelijk. Of in ieder geval de regio waar wij wonen zijn ontzettend aardige mensen. En hebben ons ook totaal opgenomen hier.
0: Nou, wat mooi.
2: Ja.
0: Oh, heel mooi.
2: Helemaal fijn.
0: Oh, dat is heel fijn, want je hebt me toch een verhaal over jouw broer Jan. Vertel eens.
2: Ja, nou, Jan woont op een boot.
0: Mm-hmm.
2: Een kleine boot, die was maar zo'n 2 tot 3 vierkante meter.
0: Oh, ja, echt klein.
2: Ja, echt klein, met zijn hondje, maar altijd wel tevreden. Hij is een paar weken geleden moest hij geopereerd worden aan zijn schouder. En kon dus even een paar dagen niet op zijn bootje zijn.
0: Mm-hmm.
2: En is bij vrienden opgenomen
0: mm-hmm.
2: in huis voor een paar dagen. En daar kwam een beetje het gesprek op gang van... Goh, Jan, zou je niet toch ergens een andere boot willen dat je iets meer ruimte hebt? Ook voor het hondje.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat was natuurlijk helemaal leuk. En er kwam ook weer een vriend van hem. Die had een boot liggen. En nou, dat was niet de hoofdprijs. Maar die was dan eventueel wel voor Jan beschikbaar.
0: Mm-hmm.
2: Met hulp van die vrienden konden die kopen.
0: Ja.
2: Nou, hij is met zijn geblesseerde arm... heeft hij samen met die vrienden... hebben ze zijn spulletje uit zijn oude boot verhuisd... naar zijn... andere boot, want die is natuurlijk ook, was ook wel oud.
0: Mm.
2: In het volste vertrouwen dat het goed zat. En 2 dagen later, toen hij dus echt opging op het bootje... en 's middags dus een kopje thee wilde zetten... is er een gasexplosie gevolgd.
0: Oeh, boot kapot. En ja. hoe is het met Jan?
2: Nou, hij heeft gelukkig help geroepen. En toen heeft een buurman heeft hem eruit gehaald. Want hij had als reactie hem bevroor.
0: Oh.
2: Dus de buurman heeft hem eruit gehaald. En ze staan net op de kade. En de volgende explosie volgde.
0: En de hond?
2: Dus de hond was gelukkig niet bij hem. Omdat hij aan die schouder geopereerd was.
0: Oh.
2: En dat zegt hij nu ook wel. Van, dan had hij waarschijnlijk eerst dat hondje gepakt.
0: Ja, ja. Oh,
2: en nu was hij...
0: En waar is Jan nu dan?
2: Jan is in Beverwijk, een brandwondencentrum.
0: Oh, zo erg dus ook.
2: Jeetje, ja,
0: wat
2: erg. Ja.
0: Oh, en je maakt je natuurlijk enorme zorgen over hem. Natuurlijk.
2: Nou, gelukkig heb ik nog een broer. En die woont gelukkig in Nederland. En die doet heel veel voor hem. En hij heeft toch een heel fijn kringetje mensen om hem heen. Die hem bezoeken en die hem ook door deze tijd heen helpen.
0: Want
2: heel, heel heftig.
0: Dit is heel heftig en echt een kus op zijn hart waard. Ook voor jou. Want dat valt allemaal niet mee natuurlijk. Jullie hadden Ede Staal aangevraagd. En ik her is nog nooit zo donker geweest. Waarom Ede Staal?
2: Nou, dat heeft 2 redenen. Ik heb in de 24-uurzorg gewerkt bij mensen die al snel gingen overlijden. En toen was ik een keer bij een mevrouw. En oudere mensen vinden een iPad waar van alles mee kan bijzonder interessant. En toen hadden we het over muziek. En zij kwam uit Groningen. Toen zegt ze, ken jij Ede Staal? Ik zeg, dat zegt me even niks. En toen noemde ze dat nummer. Toen heeft ze met haar handjes waar bijna geen kracht meer in zit... heeft ze dat liedje op mijn iPad zitten luisteren.
0: Oh.
2: Dus dat was al heel ontroerend. En mijn broer, die dus nu heel veel voor Jan doet... die stuurde mij een paar weken geleden... had hij even een stukje opgenomen van het lied. Hij zegt, kijk, voor ons en voor Jan.
0: Oh,
2: ik zeg,
0: mooi.
2: Nou, echt heel mooi. En ja, ik denk ook dat we dit vast moeten houden. Dat er toch weer ergens licht komt. Want hij heeft nu echt niks meer.
0: Oh,
2: geen dak
0: op zijn hoofd. Nee, zeg.
2: Geen kleding, geen telefoon, geen... Nee, echt niks meer.
0: Maar hij heeft vrienden om zich heen. Hij heeft jou en je broer. En, en dat is in ieder geval het belangrijkste. We gaan Ede Staal draaien voor Jan. En ook wel voor jou en je andere broer.
2: Dankjewel.
0: En dankjewel voor je mooie verhaal. Blijf aan de telefoon. Want dan schrijven we even je adres op. En dan krijg jij de kus op je hartjes toegestuurd.
2: Dankjewel. Ja? Echt heel top.
0: Dankjewel voor je mooie verhaal. En heel veel sterkte voor je broer.
2: Dankjewel, Angela.
0: Dag.
2: Dag.

Ah, wat een lekker nummer. De Commodores. Night Shift uit de 85. Ik heb ze live gezien. Het was echt fantastisch. We gaan even luisteren naar Chai Coltrane. Want ze brachten in 1973 haar enige nummer 1 hit in Nederland uit. Dat is Go Like Elijah. En zo'n vurige vrouw achter een vleugel. Echt helemaal te gek. En dan bezingt ze het heengaan van de Bijbelse profeet Elia. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden in de hemel opgenomen. Beter dan in de grond stoppen, schijnt ze ooit in een interview te hebben gezegd. We gaan ervan genieten. Chai Coltrane.

Ja, van Elijah gingen we naar Sainte-Catherine, Complainte pour Sainte-Catherine van de zusjes Kate en Anna McCarrell, denk ik, Rael. Wat klinkt dat altijd bijzonder, hè, als familieleden tweestemmig zingen. Heel mooi. Goed, we gaan even over live muziek hebben, want er zijn ontzettend veel concerten op dit moment. Natuurlijk, Harry Styles is vanavond, donderdag en vrijdag nog steeds in het land. Hij loopt gewoon in het wild rond in Amsterdam. Vriendelijke man, vriendelijke jongen eigenlijk. Hij treedt op in de Ziggo Dome en er zijn kaarten, echt hele goedkope kaarten te koop. Want er zijn er veel, daar is iets aan de hand, maar hij is steengoed.

en als dat niks voor jou is, nou, misschien maak je wel je kinderen of je kleinkinderen ontzettend blij mee. Je kan ook nog naar de Spot, de Oosterpoort in Groningen, voor Tribute to the Cats. Ja, yeah! Voor al die Cats-fans. Sure is a Cat. En een project van onder andere Tim Knobbel. Leef. Oh, dat is de verkeerde, jongens. Hup, deze.

0: Ja, ik hou ervan dat je wel het repertoire speelt, maar toch iets van jezelf meeneemt. Hartstikke mooi. Dit was Sure is a Cat, a tribute to the Cats. Voor de Beatles-fans, maandag de Young Analogs in de Melkweg. En donderdag speelt hij in het Zuiderpark, live in het Zuiderpark Theater in Den Haag. Hier is André Haas, te zien.
1: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat.
0: Ach, het is al een lieverd zo'n heel leuk liedje. Vrijdag Candy Dulfer in de Pul in Uden.

En dit is dan Lily Was Here, haar wereldhit, samen met Stuart. Maar ze speelt natuurlijk fantastische funk en jazz. En neem wel oordoppen mee, want het is lekker hard. Steve Hackett, de gitarist van Genesis, is zaterdag en zondag in de boerderij in Zoetermeer te zien. En maandag in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Maar ik ben benieuwd of hij deze doet, A Trick of the Tail. We gaan er naar luisteren, Genesis.

Wat een goede plaat. Die had ik lang niet gehoord. The Small Faces, Tin Soldiers uit 68. Wat een goede plaat, zeg. En ze, het is geschreven voor Steve Marriott's liefde. Het model Jenny Rylance. Toen ze elkaar ontmoetten was Jenny nog de vriendin van Rod Stewart. Maar ja, ze werd verliefd op Steve en uiteindelijk zijn ze getrouwd. Maar ze gingen 5 jaar later alweer uit elkaar. Het heeft niet zo heel lang geduurd. En daarvoor was het Genesis en Antoinette Edmonette. Hoi Angela, ik heb vorige week vrijdag Steve Hackett gezien in Agen. Het was een prachtig concert. Nieuw werk van hem, een hele oude. En het hele oude Selling England by the Pound heb ik van genoten. Een erge, vriendelijke, bescheiden man. Wel goed om te horen. Dankjewel, Antoinette. En in 1968 bracht de Blood, Sweat and Tears Spinning Wheel uit. Oh, dat vind ik zo'n goed liedje. Staat natuurlijk voor de Circle of Life, het cirkel van het leven. Laten we even van genieten. Blood, Sweat and Tears Spinning Wheel.

Blood, Sweat and Tears. En wat een geweldige stem heeft die zanger toch. We zijn er alweer doorheen. Dit was Angela op NPO Radio 5 deze week. Dankjewel Rosemarijn en Rijmer voor je fijne lijst aan muziek. En straks Stefan Stassen en de Magical Mystery Tour. Nou, dan gaan we eruit met Rob de Nijs. Bij Beeld en Geluid is de schatkamer geopend. Kan je oebelen en kunt u mij de weg naar Hamelen bekijken. Ik hoor je vaak graag.

Filipijnenlijst aan muziek. En straks Stefans Tassen en de Magical Mystery Tour. Nou, dan gaan we eruit met Rob de Nijs. Bij Beeld en Geluid is de schatkamer geopend. Kan je oebelen en kunt u mij de weg naar Hamelen bekijken. Ik hoor je vaak graag.

0: Samen Max.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of

0: is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ontdek meesterwerken uit de haven. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 2:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijk besluit was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9:00 meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. De rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. In Middelburg heeft een politieagent afgelopen nacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van geluidsoverlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn zak had, meldde Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens in beslag genomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten dan kans op een bui. Het wordt 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
8: All aboard!
5: The Magical Mystery Tour. Steven Stone.

0: geestverruimende muziek uit 1968 op 45 door White Room van Cream. We gaan vertrekken.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour,

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, we zwaaien uitgebreid Angela Groothuizen uit. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis. Op deze schitterende zender NPO Radio 5. En dit weekend is onze vaste buschauffeur Cor afwezig. Maar gelukkig wordt hij vervangen door een vrouw met een ongelooflijk toegankelijk karakter. En een fijnmazig gevoel voor richting. Sterrenwind, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En natuurlijk ook een hartelijk welkom voor iedereen die is ingecheckt. Ik denk bijvoorbeeld even aan de familie Somers uit Amsterdam. Van harte welkom. Geke Klingenberg is opgestapt in het prachtige Rolde. Arnold en Kiki Bartman zijn ingecheckt met hun buurman Tom. Voor het eerst dat hij meereist, dus dat is ook wel geweldig. En zometeen gaan we kennis maken met Tim Dame, uw reismissionaris. En die heeft een prachtig reisschema klaarstaan.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Ja hoor, beste reizigers. Van harte welkom, ook namens mij. Ik ben Tim, uw tour-animator. En ik heb samen met de reisleiding een heel verrassend animatieprogramma voor u voorbereid. Ja, gisteren hebben we uitgebreid vooruitgekeken naar alles wat ging komen. En vandaag draaien we de bus wat dat betreft om. We gaan naar achteruit kijken. Ja. We gaan gewoon terugkijken naar gisteren. En dan poppen er gelijk een aantal vragen bij ons op. Hoe verliep de grote dag van Laura en Bart, die trouwden gisteren? Dat was de dochter van Johan. Heeft Sugero de verwachtingen waargemaakt? Dat horen we ook straks. Was de Sangria-avond van Els een succes? Zijn de grasmatten van Aad daadwerkelijk uitgerold? En heeft Reinder een verjaardag beleefd die de moeite van het terugblikken waard is? We gaan het horen. We spelen ook een potje Pim Pam Pam zometeen. En we gaan ook naar het Noord-Hollandse Schermerhorn voor een ontmoeting. En dat is wel even bijzonder met ICT'er en vaste reiziger Tom van Engelen. Leun achterover, beste reizigers. Kijk uit het raam van je verbeelding en laat je verrassen door het geluid. Dan nog het weer. Ja, het kwik is heerlijk en het wordt van noordwest naar zuidoost 21 tot 28.
1: En dat was het weer.
5: Tot zover.
1: Tot zover.

beste reizigers. Ik hoop dat alles naar wens is. En als dat niet het geval is, dan kan ik er ook niks aan doen. Goed, hier staat er iemand naast mij en die wil iets tegen u zeggen. Ga je gang.

0: Ja. Heerlijk, de Carpenters, Jambalaya on the Bayo uit 1974. Het is echt een busnummer, hè?
1: Heerlijk nummer, ja.
0: Er zit altijd een busnummer in waar je de mensen mee kunnen doen. En het is meteen, zit je er meteen.
1: Ja,
0: een soort,
1: verbindt.
0: Ja, verbindt. Het is een soort inzing eigenlijk. Ja. Zo moet je het zien. Ja, lieve mensen, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte hier. Jouw frequentie, NPO Radio 5. Inmiddels, zijn er heel veel mensen in gecheckt, mag ik wel zeggen. Steven en collega, ik ben er weer bij. Egbert uit Den Haag, net mijn Midsummer Murder gezien op mijn BBC First. Henk is ingestapt in Lelystad en eens even kijken. Radiomaat laat weten, Harry van der Maat laat weten dat hij bij het Rode Kruis is in Den Haag. Wie weet komt de bus later langs, zegt hij.
1: Hopelijk wel. Peter die zegt weer ingestapt in Nissen. Ik rij waarschijnlijk mee tot Sint... Sint Herenhoek.
0: Ja.
1: Voor een biertje bij Dries. Dus dan stapt hij lekker uit. Taco is erbij, stapt leuk. In Amersfoort. En Marijke is lekker vanuit het zonnige Schijndel ingestapt.
0: En hij nog eventjes. Harm natuurlijk. Het is altijd Harm en Hein of Hein en Harm, wat je
1: zo
0: wil.
1: Is het, ja.
0: Zitten er weer, zijn weer lekker ingestapt in Frankrijk, Bourgogne. Het is warm hier, 29 graden. Terras aan vandaag. Terras ons maar, zou ik zeggen. Maar het is verras ons maar vandaag weer met mooie muziek en boeiende interviews.
1: Zo, nou, dat legt de lat hoog.
0: Dat legt de lat heel erg hoog. Inmiddels zijn wij aangekomen, lieve reizigers, in het historische dorp Schermerhorn. Prachtig gelegen in het polderlandschap heeft Schermerhorn zo'n 1250 inwoners. En het wapen, daar wil ik het even over hebben, het wapen van het dorp is een zwarte mol. Dat is best vreemd. Want vaak zijn het roofdieren, leeuwen, beren.
1: Ja, heftige wezens.
0: Moeilijke vogels, of zoals een adelaar zie je vaak. Hè? Ja. Een zwaan, of noem maar een dier en je ziet het. En in sommige gevallen is het natuurlijk gewoon een jachthoren. Hè?
1: Ja.
0: Een jachthoren. Maar deze stad heeft dus geen jachthoren. Maar in Schermerhorn is dus gekozen voor een mol. En jij bent daar ingedoken waarom de mol daar zo belangrijk is.
1: Kun je wel zeggen, inderdaad.
0: Het een en ander uitgezocht, heb je op papier gezet en dan ga je nu voorlezen.
1: Zou ik graag ook andere muziek bij...
0: Wat?
1: Zou daar andere muziek bij kunnen?
0: Tuurlijk.
1: Nou, volgens diverse bronnen hadden de inwoners van Schermerhorn ruzie met mensen uit Oosthuizen. Het is een dorp nog geen 10 kilometer ten westen van Schermerhorn.
0: Mm-hmm.
1: Waar die ruzie precies over ging, dat is niet helemaal meer te reconstrueren. Daarvoor is het simpelweg te lang geleden. Maar neem van mij aan, land- en visrechten. Dat waren toen wel de gevoelige thema's. Zeker gezien de gunstige ligging van Oosthuizen ten opzichte van de Zuiderzee.
0: Ik moet het even goed voor me zien.
1: Hou het even, ja. Dus Oosthuizen ligt aan de voormalige Zuiderzee.
0: Ja.
1: Schermerhorn ligt iets meer landinwaarts.
0: Akkoord.
1: Nou, dat conflict zat in een padstelling. En toen is er een plaatselijke heer opgestaan. En die heeft de Schermerhorns aangespoord om niet in te gaan op de provocaties van de buren.
0: Slim.
1: Geen modder gooien, maar juist het hoofd koel te houden.
0: Ja.
1: En hij zou daarbij gezegd hebben, vroet uzelf in.
0: Nog één keertje.
1: Vroet uzelf in.
0: Ja.
1: Met andere woorden, versterk uw positie. Graaf je in net als een mol onder de grond.
0: Ja.
1: En daardoor kregen de inwoners van Schermerhorn de bijnaam vroeters. En daarom is het wapen een mol.

0: ze weer ontdekt.
1: Oh, heerlijk.
0: Ik heb ze niet ontdekt, maar...
1: Je hebt ze herontdekt.
0: Ik heb ze herontdekt.
1: Ja.
0: En dit is een nieuwe single en heet Join. En daar zit ook heel veel muziek in, waaronder muziek van Stevie Wonder, dat vind ik. Krijg je Stevie Wonder...
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Heel even, want we zijn natuurlijk nog steeds in het prachtige Schermerhoorn met zijn 1250 inwoners. En een van die 1250 gaan we zo meteen spreken. Gaan we even uitstappen. Gaan we luisteren naar een zelfportret van hem, van Ton. Ton van Engelen.
1: Nee, Ton van Engen.
0: Ton van Engen. Maar we kregen net een ingesproken appje. Hebben we even afgeluisterd. En dacht, ja, die moeten we even ertussendoor doen.
1: Ja, voorrang.
0: Ja.
1: Van Hanna.
0: Van Hanna.
2: Hi Stefan, daar ben ik weer. Vandaag heb ik weer de parel van de week. Want ik heb weer een leuk liedje dat ik, waar ik altijd heel vrolijk van weer word. En het gewoon een heel leuk liedje is. En ik zou het graag weer willen horen. Het liedje is namelijk Jenny Take a Ride van Miss Rider en het

0: wat is dit lekker. Jenny, Take a Ride, Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Het 19 was het ergens, 1962, 65, 66. Aangevraagd door Hanna. Ja. En die komt gewoon heel vrijblijvend. Daar hebben wij niet om gevraagd. Heeft ze weer een pareltje.
1: Parel van de week. Ja. Ja, ik verheug me nu al op de volgende.
0: En het is allemaal muziek uit de jaren 60, 70. Hè? Ja. Terwijl wij denken zelf dat ze...
1: Sowieso niet uit de jaren 60 komt.
0: Nee, ze is nog geen 12, denk ik. Ze klinkt 8, denken wij hoor. Goed, lieve mensen. We gaan ons opmaken natuurlijk voor het prachtige portret van Schermer Horner Vroeter. Zo moeten we het zeggen. Ton van Engen. Maar we krijgen ook zoveel berichtjes binnen. Eens even kijken. Gerda, kun je die even meepakken, Tim?
1: Gerda die zegt, vorige week zijn we te laat uitgestapt. Nu dus in onze pensionado Casa Royales. Rojales. Groetjes uit Spanje van Henk en Gerda.
0: Ja. Wat leuk zeg. Als jullie in de buurt zijn, gaan we mee terug. Dat is toch wel leuk. Stel is dat, hè?
1: Heel fijn, ja.
0: Dan, Paul is ingestapt in Silvolde. Maar deze, die kon nu in één keer opploppen. Dat is toch leuk, want die ken ik. Die ken ik gewoon goed.
1: Wie?
0: Dat zijn vrienden van mij. Die zijn nu ingestapt in Gent, onderweg naar Frankrijk. En dan heb ik het over Menno. Ja, dat is een hele grote. Ja. Dan heb ik het over Imme.
1: Ja.
0: Zeker zo groot, maar de allergrootste is natuurlijk Huip. Ja. Goed, nou, we gaan eventjes pas op de plaats maken. Hè? Ja. We gaan luisteren naar het zelfportret van Ton van Engen.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Ton van Engen.
3: Goedemiddag, ik spreek bij de knapste. Wat kan ik voor u doen? Nou, mijn naam is Ton van Engen. Ik ben bijna 65 jaar oud. We zitten in de ICT. We repareren laptops, computers, telefoons, tablets, televisie. Op het moment dat er een chipje in zit, dan kunnen wij dat repareren. Ik heb altijd één of twee stagelopers. Dat zijn mbo'ers die heel graag het vak willen leren en een beetje plus. Dus niet alleen het vak zelf, maar ook van, en wat doe je nou met de rest? Wanneer ga je sparen voor een huis? Hoe ga je ermee om? Hoe vang je klanten op? Hoe ga je om met kritiek? En dat soort dingen leer ik zo ook allemaal. Dat klinkt een beetje flauw wat ik leuk vind aan dit werk. Maar dat is mensen die met de glimlach naar buiten gaan, omdat alles weer werkt. Dat vind ik zo mooi. Mensen kunnen helpen die binnenkomen van, oh, al mijn foto's zijn weg. Oh, mijn backup is verloren. En dan twee dagen later komen ze fluitend weer hier de deur uit van, en alles doet het en alles is gered. Kijk, we zeggen ook heel vaak, magie is mogelijk, maar toveren doen we op verzoek. Heel vaak lukt dat ook. En dat komt omdat ik eigenlijk al 44 jaar met een computer bezig ben. Ik ben een van de eerste in Nederland die een computer kocht voor thuis. Toen zei ik al, die gaat de toekomst worden. Nou, dat is het inderdaad. Ik heb er nu een heel bedrijf mee gebouwd. Ik neem de telefoon op, altijd met goeiedag, u spreekt met de knapste. Mensen schieten in de lach. En ik krijg ook de leukste dingen krijg ik terug. Je spreekt met de handigste, je spreekt met de liefste, je spreekt met de leukste. Nou, dat vind ik top. De 5 handshakes, hè. Ik hoop dat de glimlach die ik eens een keer bij iemand kan brengen, dat hij ook bij meneer Trump terechtkomt of bij meneer Poetin. Die misschien een schaterlach geeft en zegt van, jongens, laten wij het eens wat milder aanpakken in de wereld. Hoop ik. Ik denk het niet hoor, maar daar hoop ik wel op. Ik wil graag horen Lisbeth List, Ramzi Shafi en dan natuurlijk de pastorale, omdat het zoveel muziekstijlen door elkaar heen met een heel mooi verhaal is. Daarom vind ik die mooi. Het gaat er bij mij over dat er iets schijnt wat vele mensen blij maakt. Daar zingt Ramses over het stralen van de schelpen in het zand. En de vrolijkheid die een zonnestraal meeneemt. Nou hoeft het voor mij niet boven de 30 graden hoor, maar het zonnetje maakt mensen altijd vrolijk. En dan ben ik ook al blij. Ja, glimlach is voldoende. Ja, dat klopt. Was getekend Ton van Engen uit Schermerhorn. Doei doei.

0: Maar kijk, dit nummer duurt 4 minuten, hè? Maar voor mij had het ook 5 minuten mogen duren.
1: Oh, dus 28.
0: Ja, dus bij sommige nummers vind je gewoon jammer dat je er afscheid van moet nemen. Maar dat is nou eenmaal zo. Er komt ook een einde aan een nummer. En een prachtig zelfportret, zeg, van Vroeter en ICT'er. En natuurlijk ook belangrijk, heet hij ook inwoner van Schermerhorn.
2: Absoluut.
0: Want het wapen is natuurlijk een mol. Ze worden Vroeters genoemd, maar hij is ook inwoner van Schermerhorn.
2: Zo is het wel.
0: En zo is het wel. En zometeen gaan we Pim Pam Pen spelen. En mensen vragen zich af, waarom is dat hetzelfde als Pim Pam Pet?
2: Ja, het lijkt er een klein beetje op. Ja. Maar het heeft toch wel wat unieke waardes die Pim Pam Pen niet heeft.
0: Pim Pam Pet.
2: Pet. Ja, dan haal ik het zelf ook door elkaar.
0: Pim Pam Pet is natuurlijk eindigt op een pet. En wij eindigen op een pen. En dat heeft alles te maken met het cadeau dat wij weg gaan geven aan degene die heeft gewonnen.
2: Ja.
0: En dat is namelijk een floating pen.
2: Ja.
0: Toch?

0: Ja, en het zit ook nog eens een perfect einde aan ook. Dat vind ik zo fijn. Dat het, en Donna Summer, ik wou bijna afkondigen met wat een stem. Maar ja, dat is totaal overbodig, hè?
1: Zeker.
0: Dat hoef ik echt niet te zeggen. Zelf, het is misschien wel toch nog even goed om te weten dat dit niet haar nummer was, natuurlijk. MacArthur Park, het was natuurlijk de eerste versie was van Richard Harris.
1: Ja, maar dat hoor je niet van.
0: Dat hoor je ook niet in het nummer, dus dat maakt allemaal helemaal niet zo heel veel uit. Eens even kijken. Er wordt zoveel mensen checken op dit moment in met dit weer ook. Vind ik dat heel mooi. De raampjes staan natuurlijk allemaal open. Het is ook lekker in de bus, dat moet ik zeggen.
1: Ik vind het ook lekker. Els, die mag ik Els heel even meenemen, want die komt nu al een paar keer binnen.
0: Apart wil je haar?
1: Nee, die wil ik wel even meenemen.
0: Oh, je wilt haar even meenemen
1: in vocaal gezien dan. Ja. Even met stem. Els, die komt binnen en die zegt, waar in Schermerhorn in godsnaam zijn jullie? Mogen bewoners ook kijken? Waar staat de bus? Komt nu net weer binnen. Ja. Ik kan het niet vinden.
0: We zijn al weg. We zijn alweer verder.
1: Ja, we zijn alweer verder. Els, we zijn nu onderweg naar Rio.
0: Ja.
1: Dus volgende keer beter. Maar als we een keer bij haar langs mogen komen voor een zelfportret.
0: Ja, sowieso. Schermerhorn doet het goed ook in de reacties. Tony Peroni zegt ook, wat een topkerel die Tom uit Schermerhorn.
1: Ton van Engen, ja.
0: Jan, laat nog even weten. Hallo bus. Ik luister met heel veel plezier naar jullie altijd. Maar nu naar het leggen van de PVC-vloer door Ricardo, ben ik met dit warme weer alles weer aan het terugzetten van het huisraad Ricardo. Bedankt, Jan.
1: Nou, wat heerlijk.
0: Leuk om te weten allemaal. Goed, dan Tim. Jij die luistert, je reis met de Magical Mystic Tour. Dat is een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Wat gaan we doen, Tim?
1: Ja, het is tijd voor een nieuwe ronde van ons gloednieuwe spel Pim Pam Pen.
0: Ja.
1: Ja. Heeft allemaal te maken met die floating pen, is nu al een paar keer genoemd, maar dat verdient die pen ook. Het is een prachtig exemplaar en je kunt hem winnen tijdens dit spelletje. Lijkt een beetje op Pim Pam Pet.
0: Ja.
1: Natuurlijk bekend van NH Radio.
0: Ja.
1: Maar het is net iets anders.
0: Ja.
1: Het zit hem in de naam en de details.
0: Eerste kandidaat, kan jij die voorstellen?
1: Zeker weten. Ik wil graag aan je voorstellen, de eerste kandidaat van vandaag. Ze is de meest multi-inzetbare radio-dj van Nederland en ver daarbuiten. Ze is nachtzuster, voice-over en hondenliefhebber. Ze is hoorspelactrice, spelleider van Pim Pam Pen op NH Radio. En sinds kort ook nog eigenaar van een bioscoop in Kampen, Astrid de Jong.
2: Astrid? Hallo, ja. Hallo, nou, dit, hallo allemaal.
0: Wat is dit heerlijk dat jij er bent.
2: Dat vind ik ook. Ik ben wel heel druk even met het voorproeven van de hondenbrokjes.
0: Oké, vertel eventjes. Want,

0: Dan blikken we even naar voren, dan blikken we vooruit naar morgen. Want morgen is een belangrijke dag. Je bent eigenaar van een bioscoop. Dat staat er maar, jij doet zoveel. Je zit op vrijwel elke zender van Nederland. Maar dan ben je ook nog eigenaar van een bioscoop. Vertel wat er morgen gaat draaien in de bioscoop.
1: Morgen draait in onze bioscoop, de City Bioscoop, draait de nieuwe film van Thomas Rutger en Paco. Dat is super populair bij kinderen op het moment. En dan hebben wij in de bioscoop Mag je hond meenemen.
0: Ja, dat is, dat is geweldig. De blafbios.
1: Ja, en ik krijg een eigen stoel in de blafbios.
0: Dus als je komt met de hond hoeft niet te betalen, die krijgt echt de beste stoel, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en dan moet je ernaast zitten.
0: Je hebt het al eerder gedaan, hè? Hoe reageren die honden en hun baasjes?
1: Ja, je zou denken dat ze niet allemaal met elkaar overweg kunnen, maar dat valt heel erg mee. De honden blijken anders dan katten heel goed met elkaar overweg te kunnen en het is één groot feest, de blafbios.
0: Wat leuk zeg. Hoe laat begint de film morgen?
1: Morgen is het een vroege blafbios, dus moet je met je hond 10:30 binnen zijn. Anders zijn de lekkerste brokjes op en ik heb hier brokjes met kattensmaak.
0: Maar dat zijn honden gek op, hoor. Ik heb een hond en die eet graag kattenvoer. Nee, maar het is superleuk, de blafbios. Dus 10:30 en er zijn nog kaartjes.
1: Maar die pen.
0: Ja, die pen. Laten we even op die pen, want dat is dus de hoofdprijs, die floating pen. Ja. Je weet wat het is, een floating pen?
1: Ja.
0: Goed, dan we gaan dat spelen. Daar hebben we een spelformat voor bedacht. Dat is eigenlijk een beetje... Tim, jij moet het maar zeggen, want jij bent de spelletjesredacteur.
2: Ja, het lijkt een beetje op Pimpampet.
0: Ja, het lijkt op Pimpampet. Ja. En dat speel jij wel eens als je invalt bij NH Radio. Dus je bent wel een ervaringsdeskundige op dit gebied. Maar Pimpampet is net even anders.
2: Ja.
1: Ja, en ik heb nog nooit de pen gewonnen, dus ik ben er helemaal klaar voor.
0: We gaan even...
2: Tweede kandidaat?
0: Ja, ga maar naar de tweede kandidaat.
2: Ja, onze tweede kandidaat vandaag zoekt in elk souvenirwinkeltje naar een nieuwe floatingpen. Voor haar 65e verjaardag kreeg ze van haar 3 kinderen een eigen floatingpen met haar hoofd erin, denk ik zomaar. Ze is eigenaar van haar eigen Bertie's weblog en ze opereert onder de naam Bertie Smit.
0: Hallo Bertie. Hi Bertie.
3: Hallo allemaal.
0: Astrid, daar speel je tegen?
3: Ja, ik heb Rood, een zeer ervaren spelletjeskandidaat.
0: Ja, dat wordt niet...
1: En fanatiek.
3: En fanatiek ook nog. Ja. Oh, jee, gaat heel moeilijk worden vandaag.
2: Nou, vlak jezelf niet uit, Bertie.
3: Sorry?
2: Vlak jezelf niet uit, zou ik willen zeggen.
3: Nou, we zullen zien, hè?
0: Ja, zullen we gaan beginnen? Want ik heb er echt wel zin in. Puntentelling is overigens in handen van de jury. En dat is de jury is onder leiding van Arthur Droog. En die heeft ook de vormgeving ingesproken van het spel. Want het is allemaal nieuw.
2: Ja, het is allemaal
0: dus laten we beginnen, denk ik, hè, Tim?
2: Zeker weten.
4: Pim, pam, pen.
0: Ja, Tim, jouw het woord.
2: Ja, categorie 1.
0: Categorie 1.
4: Ja. Categorie 1.
2: Dingen op de steengril. Ik loop naar het rad.
1: Ja.
2: Een D van Dirk. Dingen op de steen.
1: Biefstuk.
2: Een D.
1: Shit.
3: Een D. Duitse worst.
2: Duitse worst hoorde ik.
0: Wie zei dat?
2: Ik dacht Bertie.
0: We dachten Duitse worst van Bertie was. We gaan het even checken bij de jury.
2: Ja.
4: 0-1.
2: Ja, 0-1.
0: Dat is 1-0 voor Bertie.
3: Oh,
0: okay. Ik denk dat wij naar de volgende categorie gaan.
4: Categorie 2.
2: Categorie 2, dingen waar je buitensporig gelukkig van wordt.
1: Oh.
2: Ja. Lang rad. K.
1: Kaas.
0: Kaas.
1: Ja, kaas.
2: Was dat Bertie?
4: Nee,
0: dat was Astrid. Oh, jeetje. Oh, jeetje. 1. 1. Ja, dan gaan we naar de laatste categorie en die hebben we genoemd categorie 3.
4: Categorie 3.
2: Meest onredelijke irritaties. Ja, daar komt. Ja.
0: Nou, ben
2: ik
0: maar.
2: Een T.
0: Een T.
1: Theo.
2: Wie is Theo?
1: Theo is een vrij regelmatige gast hier in de bioscoop. En dit is heel onverstandig te zeggen op dit moment.
0: Ja, maar het is de thee van Theo.
2: Ik geloof het.
0: We gaan even checken. Ja?
1: Oh ja, want het is heel onredelijk, want hij is heel lief.
0: Oké, dat heb je mooi
1: dus
0: even.
1: Dus het is onredelijk. Poeh, ja.
0: Ja.
2: Kleine irritatie. Nou ja, we gaan eens even
0: kijken. We gaan het checken bij de jury.
4: 1, 2.
2: Ja.
0: Ja hoor. Ja.
1: Oh, sorry Bertie, maar ik wil echt heel graag die pen.
2: Ja, ja, hij is voor jou, Astrid.
3: Ja. Dan gaat hij nu aan mijn neus voorbij.
0: Ja, maar
1: sorry.
0: Je kunt altijd gewoon nog een keer meedoen, hè, Bertie.

0: Slipido. Adios, Slipido, Juanes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van deze bushuis. We gaan zo meteen eventjes luchtje scheppen, eventjes eruit, even de benen strekken.
1: Ja.
0: Wat ik altijd heb, want ik las natuurlijk net, dat zijn mijn vrienden natuurlijk, maar die zijn dus op weg naar Frankrijk. En die lieten net weten, dat is Menno, Imme en Huip.
1: Ja.
0: En die waren een half uurtje geleden waren ze in Gent. Ja. Heb jij dat dan ook, dat je dan eigenlijk op de kaart wil kijken, waar zullen ze nu ongeveer zitten?
1: Ja, precies.
0: Dat je ze helemaal gaat volgen eigenlijk.
1: Dat zou leuk zijn om ze echt...
0: Maar ja, ik weet dus niet waar ze
1: waar
0: nu
1: gaan
0: zitten.
1: Waar gaan ze nou naartoe ook?
0: In Noord-Frankrijk.
1: Noord-Frankrijk.
0: Ja, dus...

0: Lepido. Adios, Lepido, Juanes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van deze bushuis. We gaan zo meteen eventjes luchtje scheppen, eventjes eruit, even de benen strekken.
1: Ja.
0: Wat ik altijd heb, want ik las natuurlijk net, dat zijn mijn vrienden natuurlijk, maar die zijn dus op weg naar Frankrijk. En die lieten net weten, dat is Menno, Imme en Huip.
1: Ja.
0: En die waren een half uurtje geleden waren ze in Gent. Ja. Heb jij dat dan ook, dat je dan eigenlijk op de kaart wil kijken, waar zullen ze nu ongeveer zitten?
1: Ja, precies.
0: Dat je ze helemaal gaat volgen eigenlijk.
1: Dat zou leuk zijn om ze het echt...
0: Maar ja, ik weet dus niet waar ze
1: waar
0: nu zitten.
1: Waar gaan ze nou naartoe ook?
0: In Noord-Frankrijk.
1: Noord-Frankrijk.
0: Ja, dus ik ben gewoon benieuwd waar ze zitten nu op dit moment. Maar wil jij nog iets zeggen eigenlijk?
1: Nou, tot zo.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Nothing ever stays.
4: The Boys of Dungeon Lane.
3: Nothing comes to mind.
4: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
3: No one can
4: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
3: The days we left behind.
4: Is nu overal verkrijgbaar.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.

0: www.bij.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, 2,99. Mooi toch?
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 3 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit hun inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer zonnig en in het zuidoosten mogelijk een enkele bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten kans op een bui. Dan is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.
7: KRO NCRV.

0: Die laat me net weten dat hij het grappig vindt. Want hij heeft dit nummer namelijk gisteren bij een andere zender aangevraagd. En hij zei toen, dit is een nummer dat moet je minimaal één keer in je leven hebben gehoord.
1: Nou.
0: En dat is precies wat ik ook graag wilde horen eigenlijk. Lieve mensen, lieve reizigers, van harte welkom bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde busreis op deze schitterende zender. NPO Radio 5, jouw frequentie. En hier in de bus nog steeds aanwezig, buschauffeur Sterrenwind.
2: Ja, goedemiddag.
0: En natuurlijk ook hier aanwezig, tour operator, geluksanimator, radiomissionaris Tim Dame. Ja. Het asfalt fluistert zijn naam.
1: Nou. Ja, goedemiddag. Ja. Goedemiddag, ik heb nieuws over Menno, Imme en Huip.
0: Oh, wacht, want ik heb de kaart bij me nu.
1: Ja, die zijn onderweg naar Noord-Frankrijk. En zojuist waren ze bij Gent.
0: Ja.
1: Maar het laatste update is dat ze nu Frankrijk binnenrijden en bijna zijn gearriveerd in Lille.
0: Ja, het zou leuk zijn, want ik zie nu meerdere reizigers. Die zitten op hun mobiele phone zitten ze eventjes te kijken waar ze zitten. Ja. Dus Lille, daar zit je al snel als je de grens overgaat.
1: Rijssel, ja.
0: Maar ja, waar gaan ze dan heen? Dan kun je alle kanten op.
1: Ja, want dan ben je in principe al in Noord-Frankrijk.
0: Ja, ja. Dus mochten zij dit horen, willen we ook wat graag. Hoeveel kilometers nog? Want dan moet je natuurlijk ook nog ergens een keertje stoppen ook nog eens, hè?
1: Ja. Ja. Ja. Precies, en dat wil je daar doen, want daar hebben ze lekkere broodjes, weet ik uit ervaring.
0: Heerlijke broodjes.
1: Ja, baguettes, hè.
0: Heerlijk. Ik zie, jij zit nu ook in het verhaal.
1: Ik wil ook weten hoe dit afloopt.
0: Wat wil je nog zeggen, Tim?
1: Nou, dat we het komende uur echt flink gaan terugblikken. Dat is vorige uur beloofd, maar we gaan nu echt terug in de tijd naar gisteren en naar deze ochtend.
0: Ja, en dan hebben we het over een huwelijk.
1: Ja, een huwelijk, het concert van Zucchero.
0: Ja, fantastische bijdrage van Maud Scheurs.
1: Zeker.
0: Ja, heel veel.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
4: Papa Pipo?
5: Ja, lieve Petra?
4: Hoe groot is de wereld?
5: Nu, zat met je flapje.

lieve reizigers, ik hoop dat alles naar wens is. En als dat niet het geval is, dan kan ik er ook niks aan doen. Goed, hier staat er iemand naast mij en die wil iets tegen u zeggen. Ga je gang.

0: Dylan-liefhebbers is het natuurlijk het neusje van de zalm. Queen Jane Approximately uit 1965. Ja, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Wij zeggen altijd, je reist met de Magical Mystery Tour. En dat gaat allemaal op jouw frequentie hier op NPO Radio 5. Winnie laat weten, wat later ingecheckt dan normaal in Rode. Wedstrijd korfbal van onze kleindochters. Ze moesten tegen elkaar spelen. De oudste kleindochter en haar team hebben gewonnen. En ze zijn kampioen. Nou, gefeliciteerd.
1: Ja. Dan ben je trots.
0: Als het ook een mooie wedstrijd is geweest, dan zijn we helemaal blij natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan, laatste nieuws over de reis van Imme. En Menno en Huip.
1: Ja, komt zojuist binnen. Nog zo'n 350 kilometer te gaan. Ze waren net bij Lille, hè?
0: Ja.
1: En nu zeggen ze, we zijn onderweg. Nog 350 kilometer te gaan naar Ulgat.
0: Spreek je het zo uit?
1: Ulgat.
0: Ulgat. Ulgat, ja.
1: Ja, dat is volgens mij Normandië.
0: Ja, dus volgens mij de Calvados-streek, denk ik.
1: Is dat de Calvados-streek?
0: Calvados-streek.
1: Oh, dat is een mooie streek.
0: Of het Calvados-district, ik zou het ook zeggen. Dat is toch fantastisch.
1: Ulgat.
0: We houden ze in de gaten, dus nog 350 kilometer te gaan naar Ulgat. Dus als je op de kaart kijkt, kun je ongeveer zitten. Ze zitten dus nu iets voorbij Lille, denk ik. En dan gaan ze dus nog 350 kilometer. Dan zijn ze op de plaats van bestemming.
1: Als zij mogelijk nog in de staat zijn om een wegnummer te sturen, dat is van mij, vind ik altijd leuk. Om dan ook te zien welke weg.
0: Ja, welke weg, oké. Okay. Ja, vraag ze het maar, want ze luisteren nu.
1: Ja, die is
0: nee, zeg jij maar.
1: Nou, oké, okay, Menno in mijn Huip. Misschien een wegnummer, als dat kan.
0: Ja.
1: Dus kom voor mij persoonlijk.
0: Ja, misschien dat Huip dat even kan doorgeven. Want Huip is wel de slimste van de drie.
1: Okay.
0: Dat is zo. Dat weet ik toevallig. Goed, dan terugblikken op gisteren. En dat was gisteren vooruitblikken.
1: Ja, gisteren hebben we vooruitgeblikt.
0: Ja.
1: Naar, eigenlijk dus gisteravond en vanochtend.
0: Ja.
1: Omdat we ook wel eens wilden weten van wat gebeurt er nou eigenlijk tussen twee tours in.
0: Ja.
1: Waar de vrijdagse tour eindigt en de zaterdagse begint.
0: Ja.
1: Hebben we alle reizigers gevraagd om dat even door te geven.
0: Ja, en daar zat ook nog een kleine filosofie achter. Want hier in de bus is het vaak het credo van je moet in het nu leven. Hè?
1: Ja.
0: En alles wat je morgen krijgt is een cadeautje. Maar je kunt in het nu natuurlijk ook even terugblikken. En vooruitblikken.
1: En dat reflecteren, dat is ook alleen maar goed voor geest. Geest
0: precies.
1: En ziel, ja.
0: Ja, dat heb jij gisteren ook mooi uitgelegd.
1: Ja.
0: Nou, laten we maar eens beginnen met een huwelijk.
1: Ja, dat was het huwelijk niet van Johan, maar wel vader Johan.
0: Ja.
1: Die zijn dochter Laura en Bart zag trouwen.
0: Ja.
1: En we belden met hem.
0: Ja.
1: 30 minuten denk ik na de ceremonie.
0: Ja, mooi gesprek. Ja.
1: Heel mooi gesprek. En hij heeft voor ons een radiovlog opgenomen. Een korte reportage.
0: Ja, we hadden gevraagd bijdragers van ongeveer 20 seconden.
1: Ja.
0: Nou, dat is perfect. Bijna allemaal 20 seconden.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Oké, nou, we gaan genieten denk ik.
2: Goedemiddag. Het is vandaag 29 mei en onze dochter gaat vandaag trouwen. En dat is natuurlijk een prachtig moment. Je komt net aan bij de trouwlocatie in Goorle, een oud klooster. Hartstikke mooi hier. Het weer is goed, wel een beetje te warm en we hopen dat het droog blijft. Ik ga zo zien hoe mijn dochter eruit ziet, want ik mocht natuurlijk niet zien hoe ze eruit ziet voor de bruiloft. Op naar de ceremonie vanmiddag.
0: Zit er nu ook al in, hoor, in dit verhaal.
1: Nou, absoluut.
0: Deel 2?
1: Deel 2, ja.
2: De ceremonie is zojuist geweest en het was heerlijk om het buiten te kunnen doen. Mijn dochter zag er prachtig uit en had voor alle aanwezigen een waaier aangeschaft tegen de toch wel hoge hitte.
0: Hmm.
2: Het was een hele mooie ceremonie waarbij de babs heel erg leuk alles heel persoonlijk aan elkaar praten. En dat was met heel veel mooie feitjes over het bruidspaar. Hoogtepunt was natuurlijk naast het jawoord het brengen van de ringen door hun de hond van het bruidspaar. En dat deed hij heel sierlijk.
0: Ja, het is misschien even leuk hoor, even tussendoor. Want we hebben nog een derde deel natuurlijk. Dat we hem gisteren aan de lijn hadden. En toen was de ceremonie al geweest. En toen vroegen we aan hem, wat deed het je? En toen zei hij, dat zei hij heel mooi op zijn eigen manier. Zoals Johan dat alleen kan zeggen. Ik heb hier en daar gehaald.
1: Ja, emoties horen erbij.
0: Ja.
1: Ja. Deel toen 3. Was hij eigenlijk sprakeloos, hè, gisteren?
0: Hij was sprakeloos. En nu, het is een prachtige reportage. We gaan luisteren naar het derde en tevens laatste gedeelte.
2: Het is nu 19:30 en het diner is bijna voorbij. We hebben heerlijk gegeten. Een leuk voorafje met vis. Daarna asperges met ook nog een stukje vis. Een runderbavet, frietjes en wat groenten. En een toetje. En nu gaan we op naar het feest. Ik heb tijdens het diner nog een speech gehouden. En straks gaan we een fotoreportage doen. En we maken er een mooie avond van.
0: Ja, en dat zal nog heel laat geworden zijn, denk ik. En gezellig, want het voelt als een perfecte bruiloft.
1: Nou, en kleurrijk beschreven.
0: Ja, wil jij nog even het bruidspaar bedanken ook? Want die heeft natuurlijk op de achtergrond ook meegewerkt in deze vlog. Want die hebben hun toestemming gegeven ervoor en alles.
1: Dat Johan, ja, zeker. Johan, jij bedankt natuurlijk, maar ook namens de hele bus. En dan spreek ik namens ons allemaal, ja. Laura en Bart, heel veel plezier.
0: Ja.
1: En bedankt ook natuurlijk. En absoluut. Plezier op jullie huwelijksreis. Ja.
0: En wij weten inmiddels waar die huwelijksreis naartoe gaat. Naar Rio.

0: Hij is ver weg, hoor, Rio.
1: Nou.
0: I go to Rio, Pieter Allen, lieve mensen. Even kijken hoor, Frank die zegt goedemiddag. Wij rijden ook een stukje mee vanuit Picafor Mallorca. Even kijken, Alfred zegt we staan bij de bushalte in Denemsvaart. Mogen wij nog instappen, halverwege de rit. Goed, Aida, Alfred, geweldig programma, fijn weekend. Dan hebben we nieuws, hè. We hebben nieuws van Menno, Imme en Huip.
2: Ja, ja.
0: Ja, want mag ik het zeggen?
2: Ja, zeg jij het maar.
0: Want daarnet zeiden ze dus dat ze nog zo'n 350 kilometer te gaan hebben naar Ulgat.
2: Ulgat?
0: Ulgat, ja, dat is in het Calvados district. Pas er maar op, zou ik zeggen. Normandië. Maar nu krijgen we dus bericht van Huip. Huip zegt, wij rijden op dit moment op de E17.
2: Oké, rijdt Huip?
0: Huip rijdt, ja. Tuurlijk. Rijdt Huip. Goed, dan, dame, normaal starten we altijd even door, hè. Nou, als we een item hebben gehad, doen we altijd twee platen. Even om tot rust te komen, niet te veel praten, want het is nergens voor nodig met dit weer. Maar ja, we hebben toch wel even een belangrijke melding te doen. En jij hebt wat informatie bij elkaar gescharreld. En dat heb je allemaal te danken aan Omroep Zeeland.
2: Ja, het is persinformatie van Omroep Zeeland.
0: Ja, dat wil je graag hebben.
2: Ja.
0: Hey, ga.
2: Ik zou willen beginnen met een uitspraak van Raccoon. Die zegt, die meid is gewoon vet.
0: Ja.
2: En die meid, dat gaat allemaal over de zangeres Faela. Raccoon is de studio ingedoken met Faela. En ze maakte een duetversie van Daffodils. Een track uit het album It Is What It Is. Ja. Uit 2024. En de 18-jarige zangeres uit Brabant was eerder al support act van Raccoon. Tijdens de theatertour. En zanger Bart van der Weijden is aardig onder de indruk van haar. Bart maakte voor het eerst kennis met Faela toen hij een fragment op TikTok kreeg doorgestuurd. Hij zegt daar zelf over, dat was per ongeluk. Ik kreeg het doorgestuurd van mijn dochter. Ze had een stukje Daffodils op TikTok gezet. Zomaar een stukje in haar eigen toonsoort. En toen was ik helemaal flabbergasted.
0: Wat?
2: Flabbergasted was die. Nou, de bandleden zijn onder de indruk van Faela. Dat mogen duidelijk zijn. Die stem die is niet normaal. En ze heeft een prachtige uitspraak. Ze heeft een Engelse moeder. En dat merk je. Ze is tweetalig opgevoed. En ze is nog heel jong. En ze kan nog heel veel groeien. Maar ze heeft ook al heel veel te pakken. Dat zijn de woorden van Bart.
0: Hou je hart vast. Dit is heel mooi.

0: persinformatie van Omroep Zeeland was fantastisch. Ja. Want er is geen woord gelogen. Wat is dit een prachtig nummer, zeg.
1: Daar sluit ik me bij aan.
0: Ik ben benieuwd hoe andere mensen dit ervaren. Rafaella, dus samen met Raccoon Daffodils, het nummer dat ze al eerder opnamen in 2024 voor een album, is nu dus opnieuw uitgekomen en ja, prachtig. Ja, één woord, prachtig.
1: Anneke Berrevoets komt binnen, die vindt het ook prachtig.
0: Oh, gelukkig, want ja. Die kan nog wel eens die pittige reacties.
1: Nou ja,
0: eerlijk
1: ja,
0: altijd.
1: Eerlijk
0: is altijd Anneke Berrevoets.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dan, Tim, gisteren moeten we even over hebben. Gisteren gingen we dus vooruitblikken, hè, wouden we een keertje doen. Gewoon eens een keer lekker vooruitblikken.
1: Ja.
0: Omdat we dat nooit doen. En toen was daar Maud Scheurs. We hadden gevraagd aan haar van wat ga je eigenlijk doen vanavond. Ze zei, nou, dat is misschien wel heel leuk. Ja. Ik ga naar de Sukero.
1: Ja, dat is een collega van ons. Dus,
0: collega van ons en niet de eerste de beste. Hè. Is voice-over, spreker, nieuwslezer geweest, tekstschrijver, journalist. Noem het allemaal maar op.
1: Ja.
0: Maud Scheurs, zo heet ze. Onthoud die naam of schrijf het ergens op. Want zij kan dit fantastisch. Ze is in de Sukero geweest en heeft toen daar opname gemaakt. Hè?
1: Ja, ze is gewoon direct vlak na het optreden heeft ze de recorder aangezet en is ze met fans en zichzelf gaan terugblikken.
0: Ja. En let even op het begin, want je hebt reportages. En deze reportages begint zo mooi. Dat is zo dat je denkt, god, wat is dit? Wat een enthousiasme. Was ik er maar bij geweest.
1: Maar tone of voice bedoel je dan?
0: Tone of voice.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, ja. Luister en geniet.
2: Wat een geweldig concert heb ik bezocht. Sukero Fornaciari in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij heeft 2,5 uur gespeeld. Non-stop, niet te geloven. Geweldige band. Hij had 12 muzikanten bij zich uit alle windstreken. Geweldige achtergrondzangeressen die er ook een hele show van maakten. Het onbekendere werk, maar ook de bekende hits.

0: is dat er heel veel Italianen in de zaal zaten. Overal zaten ze. En ik sprak ook een van die Italianen. Ja, hij was natuurlijk enorm enthousiast.
1: Oh, Zucchero, sono stato al concerto di Zucchero. È stato fantastico. Io lo adoro. È il migliore cantante italiano, internazionale. Sa mescolare il blues americano con la musica melodica italiana. Viva Zucchero!
0: Heel veel mensen die naar het concert van Zucchero zijn geweest. Dus ja, we zijn allemaal aan het napraten. En naast mij staat...
2: Lucienne.
0: Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het geweldig. Ja, het is gewoon het totaalplaatje, denk ik. Het type hoe Zucchero is. Hoe hij ook met... hij is ook echt, hij denkt ook over de wereldvrede na. Hij heeft altijd een boodschap in de show. Dus ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Ja. Ja,
0: was het ook. Het was ook een bijzonder concert.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dank voor je reactie en nog lekker nagenieten.
2: Ja.

0: eerlijk, en het kan ook gewoon in 1 minuut en 59 seconden. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour op jouw frequentie, NPO Radio 5. En gisteren hebben wij vooruitgeblikt naar morgen.
1: Ja, vandaag dus eigenlijk.
0: En naar vandaag. En vandaag blikken we weer terug naar de vooruitblikken van gisteren. Zo moet je het zien. Klopt dat?
1: Ja.
0: Dus vandaag blikken we terug naar de vooruitblikken van gisteren.
1: Ja, zo kun je het zeggen. Ja.
0: Ja, nou, we hebben nog een heel lijstje hoor, maar we hebben dus niks voor geproduceerd, dus we gaan gewoon maar even bellen. We hadden bijvoorbeeld gisteren aan de lijn Ad, en die zou gisteravond grasmatten gaan leggen bij zijn buurvrouw.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd, dat is afgelopen, dat is slecht weer eventjes, hè?
1: Ja, nou, behoorlijk ja.
0: Dus we gaan Ad even bellen.
1: Heel benieuwd.
0: We bellen met Ad, die ging gisteravond grasmatten leggen bij zijn buurvrouw.
2: Ad Nederlof.
0: Hallo Ad, met Stefan spreek je.
2: Dag Stefan.
0: Ja, nou, ik zeg net, jij zag gisteravond grasmatten gaan leggen bij de buurvrouw. Hoe is dat allemaal afgelopen?
2: Nou, we hebben het vanmorgen gedaan. Gisteravond was het wat geen weer om het te doen.
0: Nee, dat dacht ik al. Ik zeg net tegen Tim, dat is niet het beste weer voor het leggen van grasmatten bij je buurvrouw. Maar hoe is het vanochtend gegaan?
2: Ja, perfect. Ja, nee, de buurvrouw van 85, altijd leuk om bij te vermelden.
0: Ja.
2: Maar had het al keurig netjes het stuk wat moest gebeuren geëgaliseerd.
0: Ja.
2: Het was al een paadje met een ronding, dus ze moesten netjes gelegd worden en goed gesneden worden. Maar het ligt en veel sproeien dan de komende week, hè?
0: Nou, dat goed zeg, hè. Ja, goed bijhouden, maar dat weet de buurvrouw natuurlijk ook.
2: Precies. Ze was zo blij dat we een fles wijn meekreeg. Dus
0: Hoe heet de buurvrouw?
2: Paulien. Ja.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja, hè?
0: Nou, fijn dat het allemaal goed is afgelopen, Ad. En dankjewel.
2: Ja, en dank voor het terugbellen. En een hele fijne uitzending.
0: Nou, jij bedankt voor het vooruitblikken. En dat je wilde meewerken aan de terugblik.
2: Precies, ja, oké.
1: Een hele mooie terugblik.
0: Oké, dag Ad.
2: Hey, groetjes. Doei.
0: Het werkt toch gezellig, dit?
1: Nou, inderdaad.
0: Dan gaan we eens even bellen met... Wie was het?
1: El Snoeken. Die had een tapasavond.
0: Ja, maar ik had ook nog een Grieksavond.
1: Oh, de Grieksavond. Ja, de Grieksavond. Dat was Maria en Marcus.
0: Ja?
1: Die hadden een Griekse spinazietaart in de oven gezet.
0: Ja.
1: En die leefde toen naar een Grieksavond met ouzo en olijven.
0: Met ouzo en olijven. En dat kan wel eens uit de hand lopen, hè, ouzo. Gevaarlijk drankje, hoor. Heerlijk, maar gevaarlijk.
1: Zeker.
0: Nog iets minder sterk dan raki, maar daar ben ik wel eens een keertje van gaan hallucineren van te veel raki.
1: Ja,
0: was zelfgemaakte raki.
1: Zelf gestookt. Oh, dat
0: was toen op een korte vakantie in Kreta met amateurseksuoloog Maarten Vermee.
1: Ja.
0: En die zijn vriend stookte het zelf en toen hadden we iets van 4 of 5 glaasjes op.
1: Zo, dat is behoorlijk, hè?
0: Toen zag ik dingen die ik liever niet had gezien.
1: Ik ben benieuwd of dat anders is bij Maria Marcus. Kijk.
0: Hallo? Nee, die neemt niet op, denk ik.
1: Nee.
0: Nou, dan hebben we tot slot nog, ik hoop dat die dan wel opneemt. Dat is El Snoeken.
1: El Snoeken?
0: Die had een tapasavond, toch?
1: Ja, die had een tapasavond.
0: Ja, El Snoeken had een tapasavond. Ja, tapas, kan ook van alles zijn. Er wordt ook altijd weer bij gedronken.
1: Ja, sangria had ze volgens mij.
3: Dit is mijn
0: voicemail. Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Els.
0: El Snoeken. Ik geef je het woord even aan Tim Dame.
1: Els, heel even terug.
3: Ja,
1: hi. Hi Els. Even terugblikkend op gisteren, want je had een sangriaavond. Vertel even hoe dat is verlopen.
3: Heerlijk rustig met mijn man samen. Lekker een goed glas sangria. En achteraf een kater natuurlijk.
1: Een kater, nu nog steeds?
3: Ja, nog steeds.
0: Oh, kaas, maar een kater.
3: Nee. Ja. Nee, hij was toch een beetje te strak.
0: Ja.
1: Ja.
3: Maar de tappers waren heerlijk.
0: Ja. Ja,
1: zelf gemixt.
0: Ja, sangria is de verhouding heel belangrijk, hè?
3: Ja. En als je een beetje te veel sterke drank erin gooit, dan krijg je dat.
0: Ja, maar dan denk je nog aan die sangria die wel goed gemixt was. En daar kon je best wel een paar glazen van op. Maar ja, snap het.
3: Ja, deze niet.
1: Wat lag er zoal op de bordjes?
3: Nou, wat olijfjes, wat sandwiches met tapenade, gerookte kip, kleine gehaktballetjes, stukjes kaas, meloen met rauwe ham. Oh. Nou, dat.
0: Kip op kleine stokjes, kip op stokjes.
3: Ja, dat.
0: Och,
3: heerlijk.
0: Oh, heerlijk. Nou, fijn dat we even mochten terugblikken.
3: Geen probleem. Altijd gezellig.
0: En ik hoop dat we dat ongetwijfeld wel eens vaker gaan doen, hoor. Terugblikken en
1: ja,
0: vooruitblikken.
1: Het bevalt heel goed.
0: Het bevalt echt heel goed. Wij moeten nog even iemand afhandelen. Die was gisteren jarig. En die, wij zijn even benieuwd hoe laat dat is geworden.
1: Els?
3: Ja?
0: Dus dat wil ik even zeggen.
3: Oké, tot morgen.
0: Tot morgen, Els. Leuk dat je er dan ook weer bij bent. Dag.
3: Dag.
0: Dag.
1: Je doelt op Reinder.
0: Reinder, ja. Maar Els is morgen weer in de bus, dus vind ik altijd leuk om te horen.
1: Nee, dat is ook fijn.
0: Ja, Reinder was gisteren jarig. Ja. Dat heeft hij zelf laten weten. We hebben uitgebreid gezongen hier in de bus met z'n allen. En hij zou een hele mooie avond gaan beleven met vrienden.
1: Met zijn vrouw of vriendin, volgens mij.
0: Met zijn vrouw of vriendin, dat willen we
1: uit
0: even
1: uit eten, dacht ik.
0: Misschien zelfs uit eten.
1: Ja.
0: Zullen we even bellen?
1: Ja, ik ben bezig.
0: Lekker, hè, die Spaanse muziek.
1: Nou.
4: Maar de persoon die je belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ach, Reinder hier met Tim Dame en Stefan Stassen Medical Institute. Hi, wat zeg je?
1: Ik zeg ook hi.
0: Ja, hoi Reinder, ook namens Tim. Wij wouden even melden dat Menno, Imme en Huip zijn nu op weg naar Eugat. Dat ligt in die streek van de Calvados.
1: Calvados-streek.
0: Ja. En dan hebben we nog zo'n kleine 300 kilometer te gaan. Maar goed, dat zegt jou verder niks. Wij wouden jou nogmaals feliciteren met gisteren. En ik hoop dat het een hele leuke avond is geworden. En we willen een klein stukje Birthday van de Beatles voor je draaien. Reinder, hier komt ie. Nee, dat is niet goed. Wacht even.
1: Het is ook Birthday, maar een andere versie.
0: Ja. Hier komt ie, Reinder. Sorry hoor.

0: zuiverste water, Pearls als singer Elkie Brooks. Ja, ik zou nu eigenlijk Under Pressure van Queen en David Bowie gaan draaien, maar die bewaren we dan nog eventjes. Want we hebben een ingelaste mededeling, die komt van Leon Polman. Dat is ja, een van de beste producers van Nederland. Rechter en linkerhand van Felix Murders. Elke zaterdagochtend natuurlijk kun je hier op deze prachtige zender, vandaag ook weer. Maar hij had een mededeling, hè?
1: Ja, zij hebben dat hele fijne item van Jacqueline, bekend van Ton en Jacqueline Fabert uit Loon op Zand. En zij blikt altijd vooruit op het tv, op de programma's. Ja. En zij is één klein dingetje vergeten, of zij willen er nog iets aan toevoegen.
0: Ja.
1: Dat is de film van de Blues Brothers. Zo, ik krijg de pik bijna niet uit,
0: maar het is
1: de,
0: die is geweldige... Is een klasse blues, maar er zitten veel bezig.
1: Blues Brothers, kijk, nou gaat hij lekker. Ja. Het is morgen te zien op BBC 2, op zondag dus, om 11:45 s'avonds.
0: En Felix, ook nog misschien leuk om iets van de Blues Brothers te draaien. Nou, dat doen we heel graag. Welk nummer heb jij gekozen?
1: Shake a Teal Feather.
0: Shake a Teal Feather?
1: Ja, Shake the Teal Feather.
0: Het is Shake a Teal Feather. En een Teal Feather is een...
1: Je weet wat is dat eigenlijk?
0: Je weet toch een Teal Feather? Dat is een
1: veertje op de staart?
0: Een veer.

0: Heel laat op de avond.
1: Kwart voor twaalf.
0: Ze zijn weer bijna aan het einde gekomen van deze... busrit. En jij wil graag de afkondiging doen, Tim. Veel succes.
1: Ja, tot zover deze twee uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de hele reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Sterrenwind, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer en mijzelf natuurlijk. Bedankt voor uw komst.
0: Ja, lieve reizigers.

0: Heel laat op de avond.
1: Kwart voor twaalf.
0: Ze zijn weer bijna aan het einde gekomen van deze... busrit. En jij wil graag de afkondiging doen, Tim. Veel succes.
1: Ja, tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de hele reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Sterrenwind, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer en mijzelf natuurlijk. Bedankt voor uw komst.
0: Ja, lieve reizigers, dit is de eindbestemming en vanmorgen ook de plek van vertrek. Zometeen op jouw golflengte een radiodrama in twee bedrijven over het jaar 1973 in het Theater van het Sentiment. En de rol van presentator wordt gespeeld door Antje Monteiro.
1: 1980.
0: Wat?
1: Ja, sorry.
0: Ik heb 73. 1980 ook mooi.
1: Ja, dat is toch ook een mooi jaar.
0: Ja, en hebben we nog een bericht van Menno en Huip?
1: Nee, niet meer. Nee. Ja, die zijn nu gewoon, die hebben koers gezet.
0: Die hebben koers gezet. Hele fijne vakantie.
1: Ja. Doei.
0: Doei.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Nothing ever stays.
14: The Boys of Dungeon Lane.
13: Nothing.
14: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. Is nu overal verkrijgbaar.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.

0: Beleef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202... Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege een drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege een drone-alarm met gevolgen voor 1000 passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui, is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten kans op een bui, dan is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
6: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag vrijdag 30 mei 1980. Een heerlijk jaar met heerlijke muziek. Ja, en we openen deze voorstelling dan ook meteen goed met een knoert van een hit. 3 weken lang op nummer 1 in de top 40. Spargo met You and Me. En als 11-jarig meisje was ik dol op dansen. En samen met mijn beste vriendin van de lagere school, Sandy, playbackten we altijd dit nummer. Sandy had kort haar en dus vonden wij het logisch dat zij dan Ellert Driessen was. En ik met mijn lange haar Lillian Day Jackson. Ja, kinderlogica. Altijd als ik dit nummer hoor, dan maakt mijn hart een sprongetje van geluk. En begin ik te dansen en te zingen. Jij ook?

We verstaan de kunst van het pizza maken. Toch kunt u thuis uw eigen echte pizza bakken. Buitoni Pizza Minute. De Italianen maken de pizzabodem voor u. En de saus. Apart verpakt in een doos. Geen diepvries. Dus u kunt het zo lekker afmaken als u maar wilt. In 8 minuten oververs. Nieuw uit Italië. Pizza Minute van...

0: Carole King met One Fine Day. Carole King schreef dit nummer in de jaren 60 voor de Chiffons. En in 1980 zet zij het zelf op de plaat. En op onze kroondag 30 mei is het een grote hit in Amerika. Wat schrijven de kranten vandaag, vrijdag 30 mei 1980? Nou, het regent weer niet vandaag en dat is typerend. Want deze meimaand hoort bij de drie droogste meimaanden van de laatste 130 jaar. En goed nieuws, de benzine wordt weer voor het eerst in 2,5 jaar iets goedkoper. Vanaf komende zondag gaat de prijs voor 1 liter met 3 cent omlaag. Er wordt druk gezet op Jozef Luns om zijn functie als secretaris-generaal van de NAVO na bijna 10 jaar op te geven. De Belg Henri Simonet wil hem namelijk opvolgen. Luns denkt echter niet aan opstappen, laat hij aan de Telegraaf koeltjes weten. Hij zegt dat zijn functie niet vakant is. Nou, de NAVO-baas die blijft dan ook gewoon zijn werk doen in alle talen die daarbij horen.
1: We hebben gehoopt echtens dat in die 10 jaren nog meerdere andere landen ook mitglied werden zouden. En tweitens, dat we politisch op supranationale basis nog etwas geschaffen hebben kunnen.
0: In de film Lieve Jongens zijn voor het eerst in een Nederlandse bioscoopfilm openlijk homoseksuele handelingen tussen mannen te zien. De opschudding valt mee. De recensenten zijn het erover eens dat het een belangrijke film is, maar zijn wel verdeeld over de kwaliteit. Lieve Jongens is gebaseerd op het gelijknamige boek van Gerard Reven.
2: Moet je horen, hoe dat? Zou je wel eens een jongen of een jonge man willen hebben waar ik vroeger iets mee had? Zal ik je vertellen over een jongen die echt bestaat? En die ik heel goed ken. Over een jongen die ik bedenk. Neem maar een verzinsel is. Ik zal je alles vertellen. Alles. Mooie rugbeest van me.
0: En Nederland raakt langzaam in de stemming voor het Europees kampioenschap dat over een kleine 2 weken begint. Morgenavond zendt de TROS het programma We gaan naar Rome uit. En daarin maakt André van Duin zijn opwachting als Henk Trekpleister, de verzorger van Oranje. Op de vraag wat hij gaat doen bij een blessure van een van de spelers zegt Henk Trekpleister dat hij zijn vrouw dan zal vragen om de dokter te bellen. Nou, het Nederlandse volk heeft meer vertrouwen in André van Duin zelf, die een grote hit scoort met dit EK-nummer.

Oscar Harris was dat met Song for the Children. Ja, en ook vandaag hebben we weer een echt wel een prachtige top 5, mag ik wel zeggen. Ja, ik vind ze eigenlijk alle 5 gewoon heerlijke nummers. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd welk een van deze 5 liedjes jouw nummer 1 is. We gaan even kijken. Nummer 5. An American Dream, The Dirt Band. Wow.

dapper met elkaar. Martine is overigens op vakantie, dus ik heb Teun hier bij me. Hey, en Aram. En we hebben het net over dat het wel echt een hele fijne top 5 is. En ik ga eens even kijken wat de tussenstand is. Want daar zijn we natuurlijk wel naar benieuwd met z'n allen. Dan zie ik dat op nummer 3 Funky Town staat. Op nummer 2 Working My Way Back To You. Oh, die is ook zo lekker inderdaad. En op nummer 1 kiezen jullie nu nog massaal voor Son of Jamaica van Goombay Dance Band. Maar goed, we zijn nog in het begin van onze voorstelling. Dus er kan nog van alles gebeuren. Blijf vooral stemmen. En je weet het, ik vind het vooral ook heel erg leuk om te horen waarom jij op dat nummer stemt. En ja, de plaat met de meeste stemmen, daar sluiten we natuurlijk straks deze voorstelling mee af. Dus op wie stem jij? Laat het weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En vertel het dus vooral bij waarom. Ja, het is moeilijk stilzitten hoor, deze voorstelling. Oh, met muziek uit 1980. We gaan naar de disco-funk met Leon Haywood. Don't push it, don't force it.

de top 5 stemmers die stromen binnen. En ik ga ze heel even kijken wat jullie met z'n allen zeggen tegen mij in de app en op Facebook. En dan zegt Jolanda, ik ben 13 jaar en ons eerste tantezeggertje is inmiddels bijna 2 maanden. Wat zeg je dat ontzettend mooi, Jolanda. En dat houdt ons maar bezig. Maar goed, ik zit op de HAVO, maar ik ben meer afwezig dan aanwezig. En ik heb gestemd op Detroit Spinners, Working My Way Back to You. Want ik vind het een lekker soundje. Kijk, dit soort herinneringen, daar zijn we altijd naar op zoek. Bij Theater van het Sentiment. En An American Dream krijgt ook een stem. Eens even kijken. Erik zegt, ja, dat gaat toch echt mijn stem naar deze band. Want ik vind het een te gekke band. En ik wens jullie nog een fijne uitzending. Nou, dankjewel Erik daarvoor. En Desiree zegt, ik ben 7 jaar oud. En ik vind het clipje van Son of Jamaica van Goombay Dance Band erg leuk als 7-jarige. En het past ook wel bij dit zonnetje van 2026. Ja, dat klopt. Maar volgens mij is het 30 mei 1980 ook aardig warm. Leuk dit soort herinneringen. Dus laat maar vooral komen.

0: Boudewijn de Groot hoorde je met een tip van de sluier. En dat staat vandaag in de Nederlandse album Top 50. En het komt van zijn album Van een Afstand. Goed, Utrecht mijn stadje. Ja, hoe moet dat nu verder? Het Utrechtse gemeentebestuur heeft het over de toekomst van de historische binnenstad. Het is er prachtig, ik weet het, ik ben er geboren en getogen. Maar de balans tussen wonen en werken komt in gevaar in 1980. De stad wil weten hoe de bewoners van de oude Utrechtse binnenstad er zelf over denken en hoe ze de toekomst zien. Dus worden er 60 geografiestudenten de stad ingestuurd om een enquête uit te voeren. Ze praten uitgebreid met bewoners en ondernemers over de leefbaarheid in die prachtige historische binnenstad van Utrecht. En ik ga erover praten met Michiel van Meteren. Hij is geograaf en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Hallo, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe is het nou om in 1980 dan, hoe is het dan gesteld met de Utrechtse binnenstad? Wat voor soort mensen wonen er?
1: Nou, ik denk dat als je de binnenstad van Utrecht in 1980 voor je wil zien, dan stond hij op een keerpunt. En we zeggen wel de mooie binnenstad, hè, maar deze enquête ging over de noordkant. Die moet je voor de Vredeburg, die was net af. De oude Vredeburg, dus nog voor de verbouwing. Het project Hoge Catharijnen was net af. Wijk C, wat erboven ligt, waarin ze ook gingen enquêteren, dat was grotendeels afgebroken. Daar had men een verkeersdoorbraak heen gemaakt. Met het hele idee van die auto, die moet die stad binnenkomen, want anders sterft die stad af. Mensen waren en masse aan het wegtrekken naar Nieuwegein, naar Maarsebroek, allemaal nieuwbouwwijken die net af waren. En er bleven nog wat mensen over in die

0: stad. En ja, wat willen die mensen? Waar gaan die mensen heen? Zijn de mensen weer geïnteresseerd in die binnenstad? Nadat die ja, heel erg lang een beetje aan het leeglopen geweest was. Samen voor te stellen nu.
1: Nee, ja, absoluut niet voor te stellen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, ik heb zelf niet in de binnenstad gewoond, maar echt aan de buitenkant. Ik kan me ook niet meer herinneren wat je me nu beschrijft. Ik was natuurlijk ook pas 11. Maar er was zelfs wel een keer een optie om de hele boel plat te gooien. Hè? Dat is ook bizar.
0: Ja, nou ja, daar ontstaat dus ook verzet tegen. Juist, juist je hebt die aanleg van Hoge Catharijnen, moet je je voorstellen. Dat was een heel stuk van die binnenstad wat eruit uitgesloopt was. Ook in de hoop om hem weer op te leven.
1: Ja.
0: En ja, een deel van de binnenstad wordt een beschermd stadsgezicht op dat moment. Dus dat kon niet meer. Maar ja, wat moest je dan met al die huizen? Hey, je moet je ook voorstellen, heel veel van die huizen waren nog niet gerenoveerd. Nou, misschien was er elektriciteit die in de jaren 20 was aangelegd. Er moest iets mee.
1: Ja, de voorzieningen waren ontzettend oud, hè? De wc's zaten zelfs soms nog buiten.
0: Nou, dat weet ik niet zeker of dat op die plek ook zo was. Maar dat zou je nog wel eens daar aan kunnen hebben treffen, ja.
1: Ja, precies. Nou ja, en nou werden dus die studenten op pad gestuurd. Met welke opdracht?
0: Nou, die studenten gingen enquêtes afnemen. En die gingen dus eigenlijk aan bewoners vragen van waarom ze nog in die stad woonden. Was dat omdat het er heel goedkoop was? Kun je ook niet meer voorstellen. Maar het was vaak de goedkoopste plek om in de stad te wonen. Waren in die... hele verouderde huizen, je zou bijna kunnen zeggen, in die krotten. Of hadden mensen daar toch, hadden ze daar ook iets mee? Wilden ze juist in die binnenstad, in het centrum, ja, van toch bij de winkels en bij de voorzieningen zijn? En dat is eigenlijk het andere keerpunt. Het soort, heel veel van de mensen uit de jaren 60 generatie die daar als student waren gekomen, die besloten toen hun gezin in de stad te krijgen. Dat was nog een heel klein fenomeen, wat je nu gentrification noemt met veel woord. Maar dat begon ook ongeveer op dat moment. Dus wat die studenten vonden, waren ook de eerste mensen die eigenlijk in die stad bleven uit keuze en niet uit armoede. En dat is natuurlijk wel iets wat daarna het hele denken over zo'n stad veranderd heeft.
1: Ja, precies. Dus het onderzoek heeft wel wat het een en ander opgeleverd.
0: Zeker weten. Nou, de studenten deden in die tijd heel veel onderzoek in de Utrechtse binnenstad. Want wat er ook nog speelde, kan je ook niet meer voorstellen. Er stonden nog een paar fabrieken in die binnenstad. En dat waren vaak de meest smerige fabrieken denkbaar. En die moesten naar een bedrijventerrein daarbuiten. Dus daar kwamen ook fabrieksterreinen vrij. Maar ja, er zat weer vervuilde grond onder. En wat moest je daarmee? Dus wat moesten die bedrijven hebben? Dus er moest ontzettend veel gevraagd worden aan die stadsbewoners, aan die bedrijven in die stad. Aan die winkels, hoe men eigenlijk die nieuwe samenleving, waarin iedereen opeens een auto had en je met die auto ook opeens in Nieuwegein kon gaan wonen, hoe die stad dan moest gaan werken.
1: Ja, precies.
0: En dat uitvogelen is wat die studenten deden, die op die manier ook leerden onderzoek te doen voor onderzoeksbureaus of voor de gemeente zelf, waar ze misschien daarna heel veel daarna kwamen te werken.
1: Ja, precies. Maar wel leuk, hè? Want tegenwoordig doen we natuurlijk ook wel enquêtes en onderzoeken. Dat gaat dan allemaal online. Maar dit klinkt dan wel veel leuker. Studenten die langs de deuren gaan.
0: Ja, dat was ook heel leuk. Ik bedoel, ik heb het zelf nog net mogen doen in Friesland. We doen het tegenwoordig weer. Wel op een andere manier. Maar echt deur aan deur bij de mensen open doen. En dan zo'n hele vragenlijst invullen. Soms werden we wel eens binnengevraagd voor een kopje koffie. Dat komt dan ook nog.
1: Ja, we hebben nu allemaal geen tijd meer voor, hè? Helaas.
0: Ja, precies.
1: Ja. En maar wat is nou jouw favoriete plekje in de binnenstad?
0: Mijn favoriete plekje in de binnenstad? Oh, dat is een grote gewetensvraag.
1: Moeilijk, hè?
0: Ik ga voor de Drift 21. Omdat dat het oude geografiegebouw was waar ze ooit zaten. Ja. Heel mooi oud pand. Tegenwoordig zitten de historici in. Toch een stukje van de universiteit dan.
1: Ja, precies. Ja, mooi. Ja, we hadden het er net over hier even met Teun en met Aram van wat is dan jullie favoriete plek? En ik woon natuurlijk mijn hele leven, ik ben geboren en getogen. En dan vind ik het ook wel lastig om een keuze te maken. Dus ja, de Dom is natuurlijk ook wel weer heel erg mooi met de Domkerk. De grachten zijn natuurlijk speciaal, hè, dat je bij ons lekker kan zitten aan de gracht. Maar ja, er zijn zoveel mooie plekjes. Gelukkig is de bulldozer in ieder geval niet rigoureus door Utrecht gegaan. Hè?
0: Nee.
1: Het zou toch goed zijn?
0: Het is wel in het kleine stukje waar ze die enquête aan het doen waren.
1: Ja.
0: En dat vond ik wel heel grappig toen ik dat stuk dat jullie me stuurden las. Dat eigenlijk zijn precies de plaatsen, je ziet het nu nog, hè, grote verkeersdoorbraak richting Oud, waar al die bussen nu doorheen scheuren. Dat was toen een open plek.
1: Ja, nou, mooi om even terug te gaan naar de tijd. Dankjewel, Michiel van Meteren, universitair docent geografie aan de Universiteit van Utrecht. Ik wens je nog een fijne middag.
0: Dankjewel, hoi.
1: Oké, dank je. Ja, en bij ons op het podium staat klaar Barbara Dixon met January, February.

0: in Frankrijk. We weten allemaal dat Paturijn, dat heerlijke Franse roomkaasje is, dat niet kruimelt en zo makkelijk uitspreekt. Maar hoe we Paturijn uitspreken, dat weten we niet. Dat weet het jochie niet.
1: Paturijn, dat is pas vin.
0: U hoort het. Paturijn, dat is pas vin.

0: Tom Petty en de Heartbreakers met Refugee. Ja, je luistert nog steeds naar Theater van het Sentiment. Het is vandaag 30 mei 1980. En bij mij op het podium mag ik Nettie welkom heten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo, welkom. Welkom bij ons in het theater op ons podium.
1: Dankjewel.
0: Het is 1980. Hoe oud ben jij, Nettie?
1: Ik ben 24 nog in mei.
0: Ja, in mei. 24. Ja. Prachtige leeftijd.
1: Ja,
0: en wat ben je aan het doen als 24-jarige Nettie?
1: Nou, hard aan het werk, ja.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik deed toen, was ik telefoniste bij een internationaal onderzoekscentrum in Petten.
0: Oké, heel goed.
1: Uh-huh.
0: En jouw stem gaat naar?
1: Ja, Son of Jamaica natuurlijk, hè?
0: Ja, Son of Jamaica. Nou, hij staat bovenaan, dus met jou nog heel veel mensen die dit toch een van de favorieten vindt. En wat is de reden?
1: Nou, ik was toen met een man, mijn vriend.
0: Ja.
1: En dat ging niet heel soepel, want wij waren, heel eerlijk gezegd, allebei nog getrouwd. Dus we hadden wel een beetje een hele ingewikkelde relatie.
0: Oh.
1: En om daar mooi bij aan te mogen denken, te kunnen denken, had hij voor mij een heel mooi bandje gemaakt met allemaal nummers waarvan hij dacht, dat vindt ze vast mooi. En dat klopte. En daar stond deze ook op. En daar heb ik nog gewoon geweldige herinneringen aan.
0: Ah, dus het heeft ook te maken met romantiek. Voor jou.
1: Heel erg. Maar mijn man leeft helaas niet meer. Dus dan denk je aan zo'n bandje natuurlijk, met zulke nummers. Dat is toch wel heel speciaal eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nou, dit zijn nou echt de mooie herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn hier bij Theater van het Sentiment. Dankjewel dat je dit mooie verhaal met mij wilde delen. En natuurlijk ook dankjewel voor je stem. Lieve Nettie, het kan zomaar gebeuren, want hij staat nog steeds bovenaan. Dus blijf vooral luisteren.
1: Ja, zeker. Ga ik zeker doen, Antje.
0: En ik blijf voor je duimen.
1: Ja, super. Dankjewel, Antje. Okay. Een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. Fijne dag.
1: Oké. Dankjewel. Dag.

0: Zie je het, hè? President van Gérard Lenormand. Het is een hele grote hit op onze kroondag. En dit lied is eigenlijk een lied voor kinderen. Hij zegt, als ik president was, dan koos ik Tarzan als minister van Ecologie. Zorro als minister van Justitie. En Kuifje als hoofd van de politie. Nou, wat lijkt me dat een heerlijke wereld. Ja, zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1980? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst eens even van wie deze stem is.
1: Eerst jullie concentratie voor de veiling. En de veiling, dames en heren, dat is dit seizoen anders dan vorig seizoen. U ziet nu 6 mannen in silhouet achter dit scherm.
0: Weet jij wie het is? Nou, laat het mij dan vooral weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Ja, en dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van 30 mei 1980. Wij nemen even een kleine pauze, maar we zijn zo weer terug. Voor jou nu Matchbox met Buzz Buzz A Little Bit.

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Nothing ever stays.
11: The Boys of Dungeon Lane
10: comes to mind.
11: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
10: No can
11: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor

0: Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekte Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig, in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. Dan is er kans op een bui in het oosten. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Old Dance Yourself Dizzy. En daarmee zijn we gelijk terug in de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vrijdag 30 mei 1980. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Eerst jullie concentratie voor de veiling. En de veiling, dames en heren, dat is dit seizoen anders dan vorig seizoen. U ziet nu 6 mannen in silhouet achter dit scherm.
0: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet maak jij dan kans op het autootje. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de Franse tennissensatie Yannick Noah. Maar eerst staat Paul McCartney klaar voor ons op het podium met Coming Up.

Je luistert naar Theater van het Sentiment en ik zie heel veel stemmen binnenkomen voor de top 5. En dit is de top 5. An American Dream, The Dirt Band.

0: Laten we eens even kijken wat nu de tussenstand is. En dan zie ik eigenlijk dat er weinig is veranderd. Want Funky Town staat nog steeds op 3. Working My Way Back to You van Detroit Spinners op nummer 2. En dit nummer, Son of Jamaica. Ja, dat is toch wel jullie favoriet tot nu toe. Hij staat nog steeds op nummer 1. En ik ga eens even kijken, want ik heb in de spotlight vandaag bij ons in het theater Jos staan. Een hele goede middag.
1: Hallo. Hi. Hallo Antje, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jos, hoe oud ben je in 1980 vandaag?
1: 23.
0: Mooie leeftijd. Ja. Wat ben je aan het doen?
1: In 1980? Ja, ik woonde op een flatje. En dan gingen we altijd vaak zaterdags naar een groot warenhuis. En dan vonden we in de bakken lagen dan LP's. En dan toen had ik dus ook een LP gevonden van de Nolan Sisters. Ja. Want ik vond dat nummer, daar heb ik ook op gestemd. Dat vond ik ook heel mooi, van I'm the Mood for Dancing. Ja. Maar en dat nummer stond er dus ook op. Dus die heb ik die LP gekocht en thuis gedraaid. En ik vond die hele LP mooi.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Miss You Nights, dat nummer van Cliff Richard, dat zingen zij ook. En dat doen ze heel mooi. Dus wat covers, ja, dat vind ik.
0: Goed. Echt een leuke fan van de Nolan Sisters aan de telefoon. Ja, dat is natuurlijk een goede reden om dan erop te stemmen. Ik moet eerlijk zeggen, hij staat nu op nummer 4. En dat vind ik zelf ook heel jammer, want ik vind dit misschien toch stiekem toch wel een beetje de leukste. Dus wat mij betreft mag hij wel wat hoger komen. Dus Jos, misschien moet je even een oproepje doen voor dit nummer, om de stem een beetje omhoog te krijgen.
1: Ja, stemmen op de Nolan Sisters. Het is een lekker vrolijk liedje. En het is ook een vrolijk en mooi weer. Dus waarom niet? Hè?
0: Waarom niet? En ook nog prachtig gezongen. Dus waarom niet inderdaad? Nou Jos, dankjewel voor jouw leuke reactie. Je stem staat genoteerd. En stiekem duim ik een beetje met je mee dat I'm in the Mood for Dancing in ieder geval iets hoger gaat eindigen dan dat hij nu staat.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, wens ik je nog een hele fijne middag.
1: Ja, dankjewel. Okay. Ik luister met plezier. Dag.
0: Fijn, dankjewel. Dag, dag.
1: Dag.
0: Ja, Bonnie Sinclair is een van de bekendste zangeressen van Nederland nu. En scoort met het nummer Pierrot weer een hit. 11 weken staat het in de top 40. Nummer 5 als hoogste notering.

0: En met Bonnie Sinclair gaan we eens even kijken naar de nieuwsberichten van vrijdag 30 mei 1980. In België, lees ik hier, geeft een zakenman die twee politiemensen gijzelde zich huilend over. En in Geleen voert een invalide man actie tegen automobilisten die hun wagen op parkeerplaatsen voor gehandicapten zetten. Hij maakt foto's van ze die hij dan vervolgens aan de politie doorspeelt. En in Frankrijk komt er een einde aan een opmerkelijke rechtszaak. Een tijdschrift mag niet langer beweren dat Amanda Leer transseksueel zou zijn. Het blad moet de zangeres een schadevergoeding van 5000 gulden betalen. De geruchten over Amanda Leer zijn er altijd geweest, vooral door haar opvallende zware stem.
1: D'après Paris Match, je sais pas si vous croyez Paris Match, Paris Match elle aurait dit elle est très bien, mais vous savez, on voit tout de suite que c'est un homme parce qu'elle a vraiment des très grands pieds comme la Joconde. Alors je savais que la Joconde avait des grands pieds. En tout cas, voilà mes pieds en exclusive.
0: In het Rotterdamse Ahoy wordt de mini voetbalfinale gehouden. Minivoetbal is een vorm van zaalvoetbal met één opmerkelijk verschil. Aan de achterkant van het doel zitten twee gaten in het net en daardoor kan er gescoord worden ook aan die kant. Het toernooi wordt georganiseerd door de NCRV en de wedstrijden zijn op televisie te zien met Dick Paschier als commentator.
2: Wij gaan kijken met u naar deze wedstrijd in een sportpaleis dat gevuld is met ruim 6000 mensen. En welke betaald voetbalorganisatie zou die niet gemiddeld op de tribune willen hebben? De bal is uit de koker en wij gaan onmiddellijk naar een inrol voor Rotterdam met Jan Bruijs. Maar dat wordt weer een inrol en u ziet, fanatiek wordt er gestart.
0: Vanavond wordt het 35-jarige bestaan van de Dutch Swing College Band gevierd. Het Dixieland Orkest werd opgericht op 5 mei 1945. De dag waarop de Tweede Wereldoorlog in Nederland tot een einde kwam. Tijdens het jubileumconcert in het Haagse Concertgebouw komen alle 13 bezettingen van het fameuze orkest langs. En ongetwijfeld is ook dit bekende nummer dan te horen.

0: van McCain.
1: Deze friet geeft geen baklucht en is niet vet. Kan ook niet, want er komt geen frituurvet aan te pas. Zo in de oven of grill.
0: 1, 2, 3, friet van McCain.
1: Gemakkelijker kan niet.
0: Pilot of the airways, here is my request.

0: Charlie Door hoorde je Pilot of the Airwaves. Je hoorde de albumversie. Het is een grote hit in Amerika op onze kroondag. En daarvoor het heerlijke nummer Rosie van Joan Armtrading. We gaan naar Parijs, naar Roland Garros. Het grote tennistoernooi is nu een paar dagen bezig en alle ogen zijn gericht op een opvallende nieuwkomer. Een lange Franse, vrolijke Fransman met dreadlocks die het publiek met zijn charme en zijn spel helemaal inpakt. Ik heb het over de 20-jarige Yannick Noah, een tennisser waar wij meer over willen weten. Marcel Meskers is tenniscommentator en oud-toptennister. Marcella, goedemiddag.
1: Wat fijn dat ik jou het een en ander mag vragen over Yannick Noah. Want wanneer hoorde jij voor het eerst zijn naam?
2: Nou, je kan beter vragen, wanneer zag je hem voor het eerst? Want, ik heb internationale jeugdtoernooien gespeeld in mijn eigen carrière. Ik ben rond dezelfde leeftijd als Yannick Noah. Hij is geboren in 1960, ik 1959. Dus wij speelden op een gegeven moment het internationale jeugdtoernooi onder 18 jaar Europese kampioenschappen in Berlijn op de Rot-Weiss Tennis Club. En daar waren allemaal grote namen. Ivan Lendl speelde daarmee.

0: En Yannick Noah ook. En ik zag hem daar voor het eerst. Atletische jongen. Ik geloof dat hij toen... Nou ja, hij speelde onder 18, 17. Ja, ik was ook zoiets.
1: Ja.
0: En nou ja, dat was toen al smullen. Naar hem kijken, maar ook zijn tennis. Van, wat een talent. Was ja. dat toen al. En ja, nu in 1980, een paar jaar later... ja, heeft hij dat talent voortgezet. En is hij een van de grote talenten van het Franse tennis. Dus ook ja. op Roland Garros.
1: Fantastisch. Ja, en wat maakt hem dan zo anders dan alle andere spelers van dat moment? Even los van zijn ongelooflijke prettige verschijning, zeg maar.
0: Ja, nou ja, zijn tennisspel, heel aanvallend. Hij ging graag naar het net. Hij had geweldige volleys. En omdat hij zo atletisch was, als er dan een smash kwam, dan sprong hij wel een meter de lucht in. Hij wist dat hele veld te belopen. En ja, hij is natuurlijk opgegroeid in Kameroen, in Afrika.
1: Ja.
0: Zijn vader was een man uit Kameroen, een hele goede profvoetballer. Die is getrouwd met een Française, dus ja, dan weet je al, een mooie mix, Yannick ja. Noah. En ja, hij is geboren in Frankrijk, maar toen zijn vader geblesseerd raakte, ging hij naar Kameroen en heeft daar leren tennissen. En hij was 11 jaar toen ja, nog een legendarische oud-tennisser Arthur Ashe hem daar ontdekte.
1: Oh.
0: En toen Yannick 11 jaar was, heeft Arthur Ashe ervoor gezorgd dat hij naar Frankrijk terugging en daar onder de vleugels van de Franse Tennisbond ging trainen in Parijs op Roland Garros en al die jeugdtoernooien ging spelen en ja, zo zijn hele carrière geweldige energie heeft kunnen inblazen. En ja, dus het sprookje van Yannick Noah, die jongen opgegroeid in Kameroen,
1: ja?
0: door Arthur Ashe, en dan een Franse tennisheld en later nog een muziekheld geworden. Dus ja, dat kan bijna niet mooier.
1: Wat een goed verhaal.
0: Ja.
1: Ja, en toch, het is een sprookje, je zegt het net, hè, maar Noah is in de pers niet altijd zo positief geweest over zijn mede-tennisprofs. Ik herhaal hier een citaat van hem. Het is niet bepaald een gezellig kringetje onder elkaar, meer een jungle. Dat heeft hij gezegd. Herken jij dat? Was dat zo in die tijd, in de tennissport?
0: Ja, het is natuurlijk een hele individualistische sport. En hij groeide ook met een Henri Leconte, groeide die op. En die kwam eigenlijk na hem. Maar ja, individualistisch, dat is het zeker. Hè. Je moest tegen elkaar battelen. Heel veel druk stond er op de schouders. Want ja, Frankrijk, een groot tennisland, die hadden in de 20er jaren de vier musketiers, Cochet, de Lacoste, de man van het grote tennismerk. Ja, die wonnen alles in de 20er jaren. Maar daarna won nooit meer iemand Roland Garros. Ja, tot ja, in de toekomst dan
1: ja.
0: Yannick Noah zijn mooie moment ging behalen in 1983. Dus
1: ja.
0: individualistisch was die. Eigen coaches. Hij was natuurlijk de best verdienende Franse tennisser. Ja, dat vergt natuurlijk ook in de omgeving een beetje jaloezie. Dus ik begrijp wel dat hij dat soms zei.
1: Ja, ja, en het was natuurlijk een hele knappe man. Speelde hij daar zelf ook een beetje mee, denk je?
0: Nou, dat weet ik niet. Ja, ik weet wel dat hij 6 kinderen inmiddels heeft. En ik geloof bij 4 verschillende vrouwen.
1: Ach,
0: dus dan
1: ja.
0: weet je wel.
1: Ach ja, waarom ook niet?
0: Hoe het gaat als je een celebrity bent,
1: ja,
0: een sportheld
1: ja.
0: en goed uitziet. En,
1: ja, er zijn ja. na hem ook nog wel wat anderen gekomen, zeg maar.
0: Zeker, ja.
1: Ja, met een soortgelijk verhaal. Ja, en in 1980, hè, dacht jij toen wel van, wow, toen je hem zag spelen, die Yannick Noah, die zou wel eens heel groot kunnen worden?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Hij had alles in zich. En ja, op een gegeven moment gaat het op niet alleen om het atletisch vermogen of om je tennisvaardigheden, maar gaat het om je mentaliteit. En ja, hij was natuurlijk toch anders. Hè. Hij speelde ook altijd met zweetbandje van Kameroen, de kleuren van Kameroen, terwijl die Fransman was. Ja, dat heeft hem toch ook wel extra inspiratie, extra energie gegeven. En een vader die een sportachtergrond had. Dus alles bij elkaar zat het eraan te komen. En zag je ook wel dat hij ging scoren.
1: Ja, nou Marcella, ik wilde alles over hem weten. En dat weet ik nu. Wat goed, dankjewel.
0: Ja,
1: wat een heerlijk verhaal.
0: Ja, nou graag verteld. Yannick Noah, onthoud hem. Want
1: ja, precies.
0: Geweldige tennisser en muzikant op latere leeftijd.
1: Ja.
0: Ook heel succesvol natuurlijk.
1: Dankjewel, Marcella Mesker, tenniscommentator en oud-toptennister.
2: Dit is het Theater van het Sentiment.
3: Iedere
2: zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
3: Met Antje Montero.

0: Paulien van Bram Vermeulen. Het is zijn nieuwe single. En afgelopen week speelde hij het nog in het openluchttheater De Zandkuil in Lochem. Ja, het is zover. We gaan het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1980? Ik vraag het aan Rob. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hallo. Hi, welkom, welkom. Hoe oud ben jij in 1980, Rob?
5: 15.
0: 15. En waar woon je?
5: In Nijmegen.
0: In Nijmegen. En wat ben jij als 15-jarige Rob aan het doen in Nijmegen?
5: Ik ben op dat moment veel aan het sporten, veel aan het voetballen. Dus in verschillende teams. Dus, en veel wielrennen, tafeltennis, volleybal. Ik deed van alles.
0: Nou, wat goed zeg. Een echte, ja. Echte sportfreak dus.
5: Ja, echte sportfreak.
0: Ja, en was je nog
5: een muziekfreak.
0: En ook een muziekfreak, zei je dat?
5: Ja, ik luisterde veel naar muziek. Ik kocht altijd veel singles van die tijd. Vanaf die jaren ongeveer begon. Hè? Dat was puberteit. Dus dan kamerad van mij deed dat ook. Die kocht alles, maar ik deed dat niet.
0: Nee.
5: Ik kocht alleen wat ik leuk vond.
0: Ja, precies. Nou, dat lijkt me ook heel logisch.
5: Ja.
0: Nou, heel goed. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal weet over 1980. Je weet het, we spelen een quiz over dat jaar. En je wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. En 1 punt heb je al binnen, want de eerste vraag heb jij al goed beantwoord. Want wie is dit nou?
6: Eerst jullie concentratie voor de veiling. En de veiling, dames en heren, dat is dit seizoen anders dan vorig seizoen. U ziet nu 6 mannen in silhouet achter dit scherm.
0: Wie is dit?
5: Dit is Ted de Braak.
0: Dit is Ted de Braak, inderdaad. Hij presenteerde toen de TED-show vanuit De Lievekamp in Os. Een ja. Populair programma. Nou, we gaan meteen door naar vraag 2. Ben je er klaar voor, Rob?
5: Ja.
0: Oké. Okay. One More Little Kissy van de meidengroep Luf is de alarmschijf. Luf bestaat uit Patty Bart, Marge Scheider en... Ik ben op zoek naar de derde naam. Weet jij deze?
5: Ja, ze schiet me bijna te binnen. Patty Bart, Marga Scherm en...
0: Je weet het, je weet het. Patty, Marga en...
5: En José natuurlijk,
0: ja,
5: José.
0: Op de valreep, José ja. Hoebe, daar waren we naar op zoek.
5: Oh, Hoebe, die achternaam schoot me even niet te binnen. José,
0: nee,
5: ja.
0: We keuren het goed, José, net op de valreep, heel goed. We gaan meteen door naar vraag 3. Je krijgt 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1980. We hebben het eigenlijk al wel behandeld, ook in het programma vandaag, in het theater. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. En ik zeg altijd, roep maar gewoon vooral wat in je opkomt. Dan ben je al heel snel aan die 3 punten.
5: Oké. Okay.
0: Daar gaan we. Wat weet jij van... Ah, het is wel best wel makkelijk, hoor. Wat weet jij van Bonnie Sinclair?
5: Bonnie Sinclair heeft gezongen met Ron Brandstede. Terug naar de kust. Even kijken.
0: Wat is haar beroep? Wat doet ze?
5: Zangeres. Zangeres. En heeft nog opgetreden bij Even tot Hier. En even kijken.
0: Ja, ik ga eens even kijken naar de overkant. Je hebt er volgens mij... Even kijken, wat zei je? Je zei Ron Brandstede. Een zangeres. Dr. Bernhard. Hebben we die gehoord? Dr. Bernhard, hebben we niet gehoord? Wordt er hier geroepen? Ja, dat was Ron Brandstede, hè?
5: Met
0: Nee, ze zijn medogeloos vandaag hier, zie ik hier. Teun en Aram. En ze zeggen nee is nee. Maar dat geeft niet. Je hebt 2 punten en we hebben nog 1 vraag te gaan. Dus je kan nog winnen.
5: Oké, okay, ik doe mijn best.
0: Nou. Zet je schap. Hier komt vraag 4. Jij mag de categorie kiezen. Wil je een vraag over sport of over politiek?
5: Doe maar over sport dan maar.
0: Ja, dat lijkt me wel, hè, voor een sportfreak. Als je het programma geluisterd hebt, dan weet je deze zeker. Yannick Noah maakt momenteel indruk op het Grand Slam tennistoernooi in Parijs. Hoe heet dat tennistoernooi in Parijs?
5: Dat weet ik. Roland Garros.
0: Ja, een applausje voor Rob. Woehoe!
5: Jee.
0: Op de valreep deze middag heb jij toch het mooie sentimentautootje in de pocket. Gefeliciteerd.
5: Ja, bedankt.
0: Nou Rob, dankjewel dat je met ons het mooie spelletje hebt mee willen spelen. En blijf nog heel even hangen, want wij noteren jouw gegevens. Zodat het sentimentautootje jouw kant op komt.
5: Oké, leuk.
0: Ja, nou wens ik je nog een hele, hele fijne middag.
5: Ja, jou, jullie ook daar. Oké,
0: dank je. Doei.

0: Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van onze voorstelling. Dus we gaan nu het nummer draaien dat jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En dan zie ik dat op nummer 2 Working My Way Back to You van Detroit Spinner staat. En op nummer 1... Son of Jamaica, Goombay Dance Band.
1: Nummer 1.

0: Ja, en je weet het, zometeen bij Helco Span mag jij kiezen tussen twee prachtige nummers uit ons kroonjaar die te horen waren bij de Knokken Cup, namelijk Drunken Sailor van Beep of I Could Never Leave You van Margriet Eshuis. Laat jouw voorkeur weten via de NPO Luister-app. Ja, morgen ben ik er weer met ook weer een mooi theaterprogramma. Het is dan 31 mei 1972, dus heel graag tot dan. Nog een fijne avond. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theater van het sentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: The Boys of Dungeon Lane is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.

0: van het sentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Nothing ever stays.
4: The Boys of Dungeon Lane.
3: Nothing comes to mind.
4: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
3: No one can erase.
4: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
3: The days we left behind.
4: Is nu overal verkrijgbaar.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute-zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 6:00 zit Van der Linde met het NOS Journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter.

0: in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özal boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig, in het zuiden mogelijk een bui vannacht. Morgen wolken en zonnige periode, dan kans op een bui in het oosten. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot, Helco Span.

bij jullie terug. Ja, eens even kijken. Nee, de microfoon doet het niet, lieve luisteraars. Ik ga even kijken wat ik kan doen om dit zo goed mogelijk te arrangeren en te regelen. Laten we in de tussentijd even luisteren naar Robbie Williams. Say

0: Ja, en dat waren Sam en Dave met Hold On, I'm Coming. En daarvoor Robbie Williams, The Road to Mandalay. Je luistert naar Volgspot. We begonnen niet helemaal zoals we dat bedacht hadden. Maar de techniek heeft ons weer weten te vinden. En wij hebben de techniek weer weten te vinden. Dus van harte welkom. Leuk dat jullie er vanavond ook weer zijn om te luisteren naar ons programma over theater en muziek van de Lage Landen. Ja, dit jaar zou Bram Vermeulen 80 zijn geworden. Reden voor het Amsterdams Kleinkunstfestival om een hommage aan hem te brengen. En directeur Daniel van Veen van dat festival, die vertelt er straks meer over hier in Volkspot. En ook staan we stil bij de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. Aanleiding voor een festival in Haarlem en een tentoonstelling in Groningen. Je maakt kennis met Trui. Dat is het eerste gezamenlijke album van Eva Swaving en Arnoud Breitbaart. Zij komen zo dadelijk samen naar de Volkspot-studio. We spelen natuurlijk Raad Mijn Naam. En redacteur Axel van der Ende ging een kijkje nemen in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.
1: Volgspot.
0: Nou ja, eerst zetten we opnieuw even de tijd stil in 1980. Daarnet het kroonjaar bij Antje in haar Theater van het Sentiment. In dat jaar namelijk wordt ook de eerste editie georganiseerd van de Knokke Cup. En dat was het songfestival dat toen de erfopvolger was van het fameuze songfestival van Knokke, dat in 1973 voor het laatst werd georganiseerd. Nou, Nederland deed meteen mee aan die eerste editie van de Knokke Cup. En in de Nederlandse equipe van dat jaar zaten onder andere meidengroep Beep en zangeres Margriet Esser. Beep was in dat jaar heel succesvol met Drunken Sailor. Margriet Esshuis met I Could Never Leave You. Maar ja, welk liedje zouden jullie nou het liefst horen? Het was best spannend. De uitslag is nou ja, bijna half-half. Maar uiteindelijk is met 53% er toch een winnaar uitgekomen. En dat dankzij de stemmen van bijvoorbeeld Mirjam, Maas, Anneke en Hanny. Jullie kiezen vanavond voor Margriet Esshuis.

0: Wat heeft ze toch een prachtige liedjes gemaakt. Ook in 1980. Margriet Eshuis. I Could Never Leave You.
1: Gespot door Span.
0: Ja, de afgelopen dagen leek het wel zomer in mei. En ja, toegegeven, zulke hoge temperaturen eind mei zijn natuurlijk een tikkeltje alarmerend. Maar tegelijkertijd, wat zijn we er van aan het genieten met z'n allen. En als er nou één liedje is dat goed past bij dat onbezorgde gevoel van de zomer, dan is het wel de nieuwste single van de Vlaamse groep Lenny en de Wespen. Een liedje dat lekker loom herkenbare zomerse beelden oproept en je deelgenoot maakt van flarden van ontmoetingen en gesprekken, zoals je dat hebt op een terrasje bijvoorbeeld aan het water. Een liedje kortom dat zo licht is als de zomer zelf. Lenny en de Wespen, zij klinken op zomerdagen en ik klink met ze mee.

0: Ze klinken op zomerdagen en zo is dat Lady en de Wespen, hun nieuwe single. Dit najaar brengt het Amsterdams Kleinkunstfestival een ode aan een man die dit jaar 80 zou worden, Bram Vermeulen. Hij ontviel ons in 2004, maar zijn geest en liedjes zijn nog volop onder ons. Als de helft van Nederlands hoop eertijds als maker en zanger van klassiekers zoals De Steen, De Wedstrijd, Politiek en Rode Wijn. Nou, Daniël van Veen is directeur van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Daniël, goedenavond.
1: Goedenavond, Helco.
0: Ik denk zomaar dat Bram Vermeulen ook voor jou veel betekent.
1: Dat klopt. Ja, ik kende hem via Shirin Stroker, zijn vrouw. Mm-hmm. En met Shirin werkte ik als regieassistent. Daar heb ik 7 jaar lang gewerkt. En op die manier leerde ik Bram kennen. En Bram die belde mij een keer, out of the blue, kun jij een website bouwen? Kun jij een website maken? Maar dat is echt al, dat is 1999, denk ik. Yeah. Heel lang geleden, toen bestond het internet net. Ik denk volgend jaar. Hing ik op. Maar ik had in die tijd nog niet eens een computer.
0: Dat was bluf!
1: Ja, dat was echt bluf. Maar ik dacht, ja, dan kan ik wel met Bram Vermeulen werken. En
0: zeker.
1: Heb ik een computer gekocht en een boek HTML websites bouwen. Ben ik gewoon begonnen. En 9 maanden later had ik de website af.
0: En functioneerde die ook?
1: Nou, hij heeft het echt heel lang gedaan. Hij heeft volgens mij wel 10 jaar gedaan.
0: Heel goed, compliment,
1: ja.
0: Daniël.
1: Dank je, ja.
0: En dat was jouw entree-ticket in de wereld van Bram Vermeulen dus, als het ware.
1: Ja, ik kende hem wel via Shirin en ik liet de honden van Shirin thuis uit. Ik kwam daar wel in Oudendijk, woonde zij. En Bram was vaak aan het werk en zo, dus zo zijdelings. Maar toen via die website, toen hadden we heel veel contact in het opzetten daarvan. En kwam die bij mij thuis. En ja, zo leerden we elkaar kennen.
0: Ja, Bram Vermeulen, man die zoveel heeft betekend voor het theaterlied in Nederland. Nou werken jullie natuurlijk bij het Amsterdams Kleinkunstfestival ook bij de hommages die jullie brengen, vaak met jonge makers. Kennen zij Bram Vermeulen nog?
1: Nou, dat viel mij dus heel erg op. Dat als je Bram Vermeulen zet, ik dacht, ja, op een gegeven moment is dat wel een beetje vertrokken. Maar heel veel jonge mensen die vinden dat nog steeds heel inspirerend. En ik merk wel dat heel veel artiesten zijn geïnspireerd door Bram Vermeulen. Paul de Munnik, Jochem Meijer. En ik maak nu een podcastserie daarover. En ik ga met hun in gesprek. En hij is echt een mentor voor hun. Maar ook jonge mensen, nu Valentina Toot, Sarah Jané, die had ik gevraagd, willen jullie op die hommage zingen? Maar zij kennen al dat werk. En helemaal hoera, hoera, ik ben echt fan. Dus dat wordt nog steeds doorgegeven.
0: Ja, het is wat dat betreft dus tijdloos repertoire. Hoe zou dat zijn als je de straat op zou gaan? Stel, ik ga hier heel Hilversum in en ik zeg, wie was Bram Vermeulen? Denk je dat je evenveel herkenning krijgt?
1: Ja, daar is natuurlijk wel een lichte tragiek aan. Dat hij als Nederlands Hoop heel bekend werd met Freek de Jonge. Freek de Jonge ging solo in Nederland verder. En Bram ook. Alleen, Freek werd gewoon een hele grote, een van Nederlands grootste cabaretiers. En Bram was muzikant en die had het hier veel moeilijker. Tot hij in Vlaanderen werd ontdekt. En daar, hij noemde zich daar een BV'er, bekende Vlaming. Want hij zei, ik kan daar niet gewoon over straat lopen zonder dat allemaal mensen mijn gedag zeggen. Dus dat is echt een heel groot verschil tussen Nederland en Vlaanderen.
0: Ja, daar heeft hij veel indruk gemaakt met zijn muziek. Hier ook, maar dan misschien in wat kleinere kring wat dat betreft. Nou noem je net al jonge mensen die nog steeds met hem weglopen. Hè? Sarah Jané, Valentina Toot. Zij doen ook mee aan de hommage straks in oktober. Maar wie doen er nog meer mee? Welke namen kun je nog meer presenteren op 4 en 5 oktober?
1: Catharina Vermeulen, de dochter van Bram, is ook zangeres. Een geweldige stem heeft zij. Ivar van der Wallen, die won vorig jaar de publieksprijs bij het AKF. Ook een geweldige zanger. En dan hebben we 2 gerenommeerde makers. Ernst Jans doet mee.
0: Mooi.
1: Ja, die heeft ook met hem gewerkt en platen geproduceerd. En Comilfo.
0: De broers Walschaerts. Ja, uit Vlaanderen natuurlijk. Dat is dan de inbreng van Vlaanderen. En zij hebben ook met hem gewerkt, volgens mij.
1: Zij hebben met hem gewerkt en zij woonden in hetzelfde huis in Mariakerk, nabij Gent. En daar hebben ze ook prachtige verhalen over hoe ze Bram dan door de muren hoorden repeteren en schreeuwen en zingen. En Bram wordt wel omschreven echt als veel geluid, een grote harde stem aanwezig. En daar waren de muren niet tegen bestand in Vlaanderen.
0: Ja, mooi. Zelf een man met een grote stem. Tegelijkertijd een man die hele mooie kleine liedjes ook kon maken. Ook liedjes met veel bombast, maar ook mooie kleine liedjes. Mogen de deelnemers aan de hommage hun eigen repertoire kiezen?
1: Ja, ik vraag eigenlijk aan iedereen 2-3 voorkeuren. En met Catharina Tamara Vermeulen, de 2 dochters, daar stel ik het programma mee samen. En dan kijken we naar een mooie balans. Je hebt zoveel mooi werk geschreven. Dat past allemaal niet in één avond. En ja, er zitten hele stevige nummers bij. Maar ook hele kleine, zachte nummers. Kijk, hij was gewoon heel goed in kleine situaties brengen. Die heel herkenbaar zijn. Waarvan je dacht, oh, had ik daar maar een lied over geschreven. Ja. Dat is zo typisch Bram. En in hele gewone mensentaal eigenlijk. Hij heeft een blues-achtergrond. Of vanuit de popmuziek. Gewoon stevig, heldere akkoorden. Er zitten weinig franjes in. Het is best wel gewoon in your face allemaal. Maar ik vind die zachte dingen waarin hij haast fluistert of heel hoog zingt ook heel prachtig.
0: Nou, die verschillende kanten zullen duidelijk worden tijdens die hommage 4 en 5 oktober in Amsterdam. Ten slotte, je zei het al heel eventjes, je bent bezig met een podcast over Bram Vermeulen, waarbij je ook de achtergronden van die liedjes behandelt, maar ook deze sappige anekdotes optekent. Zoals bijvoorbeeld van de gebroeders Walschaerts over dat huis met dunne muren in België.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is heel mooi. Ik ga bij iedereen langs met de podcastmicrofoon en... Ja, er komen gewoon hele mooie verhalen langs. En soms is het ook wel ontroerend, omdat hij natuurlijk toch plotseling overleed. Ja. 21 jaar geleden. En hij liet iedereen in verwarring achter. En als je dan met mensen gaat praten, dan voelt het alsof dat gisteren is gebeurd nog steeds.
0: Ja, het maakt er veel indruk op veel mensen. Ja. Zeker de mensen in de Nederlandse en ook vooral Vlaamse theaterwereld. Nou, is het repertoire, je zei het al, heel veelzijdig van heel uitbundig en heel erg veel. En met bombast en met lawaai tot die mooie kleine ingetogen liedjes. Voor welke sector heb jij voor vanavond gekozen? Want we hebben jou ook gevraagd, wat is jouw favoriet van Bram? Kies je voor iets groots of iets kleins en ingetogens?
1: Ja, ik had iets kleins. Dat is het lied Vannacht. En daarin fluistert hij bijna tegen je van alles komt wel goed. En vannacht zal ik bij je zijn. Dat is heel troostrijk. Dus wat er ook gebeurt in het leven en hoe onstuimig alles ook is. Vannacht ben ik bij je en zal ik degene zijn die van je houdt. En zo'n liefdeslied. Ja, het is gewoon heel sferisch. In die tekst zit ook niet heel veel ontwikkeling. Dat vind ik ook wel grappig. Dat hij gewoon dit liedje gewoon... Ja, bijna een soort stilstaand liedje is het. Maar... Ja, als ik dit hoor, dan is Bram eventjes bij me en dan fluistert hij in mijn oor. Dat komt allemaal goed.
0: Dat is een mooie boodschap. Het komt allemaal goed. Gaat deze boodschap ook in deze vorm weer klinken op de hommage?
1: Misschien. We zijn nog bezig.
0: Je bent nog in onderhandeling met de deelnemers aan de hommage. Die hommage is op 4 en 5 oktober in de Kleine Comedie, denk ik, hè, in Amsterdam.
1: In de Kleine Comedie in Amsterdam,
0: Zo is het, georganiseerd door het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En de directeur daarvan, die had ik nu net even aan de lijn, Daniel van Veen. Daniel, dankjewel. En het komt allemaal goed, hè, zeker als Bram het zegt.
1: Zeker, dankjewel.
0: Fijne avond, hoor.
1: Ja.

0: San Francisco, dat was Scott McKenzie. En daarvoor dus Bram Vermeulen. En dan krijgen we ook nog een appje over van Joyce. Joyce die zegt, ik weet natuurlijk dat jullie een cultuurprogramma maken. Maar vergeet ook niet dat Bram topvolleyballer was. Met meer dan 50 interlands op zijn naam. Ja, inderdaad een heel veelzijdig man, Bram Vermeulen. 4 en 5 oktober krijgt hij een hommage in de Kleine Comedie in Amsterdam. Ja, straks om even voor 9:30, als Volkspot weer voorbij is, kun je op NPO 1 kijken naar En Door. De registratie van de vierde soloshow van de Brabantse comedienne Christel de Laat. Op dit moment staat ze in het theater met haar voorstelling Candida, waarin ze weer ouderwets hard van stapel loopt over allerhande ergernissen en waarin ze ook bizarre verhalen vertelt en dat altijd gekruid met flink wat zelfspot. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor die registratie hoor je vanavond een fragment uit weer een andere voorstelling van Christel. Hoe dan? Want de vraag in die voorstelling wordt opgeworpen waarom Christel de Laat eigenlijk naar de supermarkt gaat. Nou, dat doet ze eigenlijk enkel en alleen voor haar kleinkind Siem.
1: Voor Siem doe ik sowieso heel veel dingen die ik al lang niet gedaan heb. Voor Siem ga ik zelfs weer naar de supermarkt. Ik ging nooit meer naar de supermarkt, hè. Dat kan ik niet. Dat kon ik niet, zo moet ik het zeggen. Ik kon niet naar de supermarkt. In de supermarkt heb ik last van allerlei prikkels. Eigenlijk één hele grote prikkel. Sjaak. Sjaak. Sjaak is de man waar ik heel mijn leven al verliefd op was en nog steeds ben. Sjaak zat bij men in de vierde, vijfde en zesde klas. En toen vond ik het al de mooiste jongen van heel de school. Sjaak. Hoe zal ik Sjaak omschrijven? Sjaak. Sjaak is een soort Tony Chocoloni, maar dan alle smaken tegelijk. Sjaak is breed geschouderd, heeft een uitnodigende borstkas, is hoog op de pootjes. Het van die goede, stevige, harde billen. En dan heeft hij ook nog zo'n frisse, strakke, goed gebruinde kop en zo'n lekkere bos met krul. Eigenlijk in alles het tegenovergestelde van mijn krentje. Ja, ja, nee, maar als dan krentje is, dan is Sjaak een volle druif. Sterker nog, een hulle druiventros. Sjaak. Sjaak. Sjaak is gewoon de natte droom van iedere vrouw. Ja. En dan niet zomaar een natte droom, hè, dames. Nee. Zo een waarna je heel uw bed moet verschonen. Tegen dat soort mannen gaan meestal de wijde wereld in. Die worden fotomodel of filmster of topsporter of soapacteur. Maar Sjaak niet. Sjaak bleef onder al die schoonheid heel gewoon. En werd directeur van onze plaatselijke supermarkt. En daarom ging ik niet meer. Want zijn moeder had mij geleerd, je moet de kat niet op het spek binden. En Sjaak had van die mooie, stevige spekbillen zo lekker. Sorry. Weet je wat het is? Op zich zijn er in een supermarkt voldoende dingen waar wij gaan te irriteren en prikkelen. Wat denken jullie van die stellages die steeds hoger en hoger worden? En onze vakkenvullers worden steeds langer. En die tieven dan dat spul helemaal naar achteren toe. Ik kan er dan niet bij. Ik ben nog geen 1,60. Ei. En dan ben ik altijd wel blij dat het van die draadstalen constructies is. Want dan kan ik er zo van onderin. En dan tik ik telkens een stukje dichter en dichter naar voren. Eindelijk kan ik het dan net opvangen. En dat vind ik wel irritant. Wat ik ook vreselijk vind, is een winkelwagentje met een wieltje wat telkens de andere kant op wil. Er is zoveel prikkelends in de supermarkt. Wat denken jullie van deze? Van die mensen die dan de winkelwagentje schuin in het pad zetten, deur aan de rij, en dan hier gaan kijken wat ze nog meer nodig hebben. Net op het moment dat ik het door wil, mijn auto dubbel geparkeerd heb staan. Of wat denkt er van deze? Van die mensen die alleen maar in de supermarkt rondlopen om het verhaal van hun ellendige leven kwijt te komen. Kende die? Ik probeer ze altijd te ontwijken. Als ik in de supermarkt loop, kijk altijd naar beneden. En soms gaat het fout. Stink ik er toch weer in. Dan loop ik in de supermarkt en dan hoor ik, hey, Christel, dan zeg ik, hey. En dan hoor ik, hoe is het met jou? Ik zeg goed. En met jou? Niet goed. En de allerergste prikkel in de supermarkt vind ik deze. Hebben jullie die hier ook? Van die kindjes met een eigen winkelwagentje. Zodat ze kunnen participeren in de boodschappen. Vreselijk, vreselijk. En dan loopt daar te gillen en te kwerken in die winkel. Ordinair gewoon. Liep zo'n klein meske. Met twee van die blonde staartjes in. Liep daar door die winkel. Wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee. Tegen mijn enkel. Ik heb het prulleke vierkant opgepakt. Ik heb ze in hetzelfde winkelwagentje gefrot. Ik ben teruggelopen met haar naar de ingang toe. En heeft ze zo door de kratjes terugbreng geduwd. Kijk, €6,52 voor terug. Maar dat zijn kleine prikkels. De grootste prikkel is en blijft Sjaak. Sjaak. En als ik Sjaak zie, dan weet ik, onze lieve Heer heeft niet alles goed gedaan. Nee. Ik moet iedere 5-6 weken naar de kapper om iedere grijze haar deskundig weg te laten werken. Sjaak hoeft daar niet. Nee. Sjaak wordt met iedere grijze haar nog iets mooier. George Clooney 12.0. En daarom ging ik niet meer. Nee, ik ging gewoon niet meer. Nee. Maar, en dat is mooi, voor Siem ga ik weer wel. Want Siem heeft dingen nodig. Luiers, wat lekkers te drinken, kuksken op zijn tijd. Dus voor Siem ga ik weer naar de supermarkt. En een bietje voor mezelf. Ja, ik moet eerlijk blijven. Kijk, ik ben nou 56. Ik heb 2 kinderen gekregen. Ik heb niet altijd keurig mijn bekkenbodem getraind. Nee. Nee, dus ik heb iets nodig voor mijn oeps-momentjes. Ja, niezen, hoesten, lachen, dat kan ik echt niet meer zonder mijn schena's. Ik weet hoe jullie dit doen. Ik kan niet naar cabaret. Nee, nee, ik ben 1 keer naar Richard Groenendijk geweest. Nou, ze dachten dat de dommel buiten zijn oevers was getreden.

0: tweede klassieker uit Vlaanderen. Inmiddels ook 55 jaar oud. Nicole en Hugo, goedemorgen morgen. En daarvoor Bas Skaggs. En What Can I Say?
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: raden. En ik heb 3 cryptische aanwijzingen voor je voorbereid op weg naar het ontdekken van die naam. Zo werkt ons spelletje. En zodra je nou denkt te weten om wie het zou kunnen gaan, dan kun je Axel bellen vanavond op 0800-3000-555. 0800-3000-555. Of je stuurt even een berichtje met de NPO Luister-app. En dan maak je weer kans op de Vogspot fietslampjes. Een onovertroffen mooi setje, mag ik wel zeggen. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Al jong vertoefde ik graag aan zee. Al jong vertoefde ik graag aan zee. Enig idee wie we zouden kunnen zoeken? 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.

Ja, over geheide klassiekers gesproken, hè? Maggie McNeil was dat. Terug naar de kust. Maggie McNeil wordt ook genoemd als oplossing in ons spel. Raad mijn naam. Ik gaf één aanwijzing. Al jong vertoefde ik graag aan zee. En dat zou zomaar, als je luistert naar deze tekst, Maggie McNeil kunnen zijn geweest, Innie. Daar heb je gelijk in. Maar haar zochten we niet. We zoeken ook niet Stef Bos. Willy denkt aan hem, omdat hij vroeger met zijn ouders naar Katwijk aan zee ging. Gerrit uit Aalde heeft diezelfde suggestie. Boudewijn de Groot wordt nog genoemd. En Jade Lauren. Dat is een suggestie van Anneke. Ja, Anneke, sorry, ik weet niet wie Jade Lauren is. We gaan dat eens opzoeken, maar misschien kun jij mij meer vertellen daarover. We zoeken haar ook niet, Jade Lauren. Maar wie zoeken we wel? Ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. Agnes kon van mijn eigen ervaringen gebruik maken. Agnes kon van mijn eigen ervaringen gebruik maken. Combineer dat met al jong vertoefde ik graag aan zee. En wie weet heb je nu alle reden om Axel te bellen op 0800 3555 of om een berichtje te sturen met de NPO Luister-app.

0: In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend waren de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Helco Span.

0: Champagne, de Nederlandse band die heel goed naar ABBA had geluisterd in de jaren 70. Rock'n'Roll Star. Straks na 7 uur in Volspot historicus Sanne Tierens over het boek dat zij schreef over de bezetting van de Bloemenhoven abortuskliniek in Heemstede. Precies 50 jaar geleden. En je hoort ook het lied dat zij daarover schreef. En we brengen onze eigen ode aan Marilyn Monroe, die dit jaar 100 zou zijn geworden.
1: Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özal, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten.

0: Onder het motto kort maar krachtig was dat in 1968 de Sandy Coast met Hans Vermeulen. I see your face again.
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: En volgens mij is het moeilijker dan ik van tevoren had ingeschat. Ik had twee aanwijzingen gegeven tot nu toe. Al jong vertoefde ik graag aan zee. En Agnes kon van mijn eigen ervaringen gebruik maken. Pascal Jacobsen wordt nog genoemd. Ja, dat begrijp ik wel. De zanger van Bluff. Die vertoefde ongetwijfeld al jong graag aan zee. Jacques Brel wordt nog genoemd. Maar het zijn niet de mensen die ik zoek. Dus ik heb nog een laatste aanwijzing voor je. Als je kans wil maken op die Volkspot fietslampjes, is dit de aanwijzing waarmee je hopelijk de goede naam weet te raden. Die laatste aanwijzing die is echt wel makkelijk. En die luidt: mijn groente at ik graag uit een potje. Mijn groente at ik graag uit een potje. Ik weet zeker dat je het nu weet. En meteen Axel belt 0800 3555. Appen, dat mag ook, met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.

0: Oda Simone door de Kik.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, ik kreeg 3 aanwijzingen van me. Al jong vertoefde ik graag aan zee. Agnes kon van mijn eigen ervaringen gebruik maken. En mijn groenten at ik graag uit een potje. En vooral na die laatste aanwijzing begon de telefoon te rinkelen. En begonnen alle berichten binnen te komen via de app. Eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedenavond met Heilko. Met wie spreek ik?
4: Hallo, je spreekt met Mieke uit Leeuwarden.
0: Dag Mieke, goedenavond.
4: Hallo.
0: 3 aanwijzingen. Bij welke aanwijzing dacht jij het te weten?
4: Nou, de eerste dacht ik van, oh, is misschien Lenny Koer. Of dan niet, nee, Lisbeth List, want die komt van een eiland.
0: Ja, van Vlieland. Ja.
4: En toen dacht ik van, de tweede, het begon over Agnes. Nou, dus inderdaad, degene waarvan ik denk dat is, die heeft inderdaad een typetje. En dan, ja, dat was een beetje, toen zei je inderdaad met die groente, toen dacht ik, ja, dat kan maar 1 zijn. Dus,
0: en wie is het dan?
4: Martine Bijl.
0: Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed, maar ik vind het knap dat je het al bij de tweede aanwijzing wist. Want inderdaad, die groente, ze heeft jarenlang natuurlijk reclame gemaakt voor groente in pot, om het zo maar te stellen.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Je moet de groente van puntje puntje hebben.
4: Inderdaad, ja.
0: Beroemd is ze daarmee geworden, maar gelukkig is ze ook in het theater beroemd geworden. Met inderdaad die Agnes, dat klopt. Mm-hmm. Agnes de Boer, roddeljournaliste was dat.
4: Oh, ja, ja, ja. Je was een beetje zo'n beetje zeurderig, ja, met klagerig, maar dan snap ik de content.
0: Ja, inderdaad, een beetje klagerig en ook heel venijnig eigenlijk.
4: Ja, ja, ja.
0: Hè? Ja, en ze kon ze inderdaad op eigen ervaringen baseren bij het creëren daarvan. Want de roddelpers had zich natuurlijk heel erg gestort op haar relatie met Henk van der Molen, de gitarist en componist met wie ze jarenlang is samen geweest. Nog huwelijk met Berend Boudewijn.
4: Ja.
0: Dus, maar ik vind het knap dat je dat geraden hebt. En die eerste was ook best ingewikkeld. Al jong vertoefde ik graag aan zee. Zal ik het je even uitleggen?
4: Ja hoor, tuurlijk.
0: Heel goed. Nou, ze was namelijk 18 toen had ze een van haar eerste succesnummers. Dat heette het Bloemendaalse Bos. Nou, Bloemendaal. Licht aan zee. En in datzelfde jaar, in 1966, maakten ze ook deel uit van de Nederlandse equipe van het Knokken Songfestival.
4: Ja, dan is dat logisch.
0: Maar dat was een hele lastige, ik geef het toe. Het is vandaag alweer 7 jaar geleden dat ze overleed.
4: Ja, spijtig.
0: Die heeft zoveel moois nagelaten, vind je niet?
4: Ja, zeker.
0: Wat heeft bij jou de meeste indruk gemaakt als het gaat om de carrière van Martine Bijl? Hoe herinner jij je Martine vooral?
4: Ik ken haar dus wel, dan niet specifiek, maar de Agnes, dat ken ik dan wel. Maar ook dat ze inderdaad, wat Brigitte Kaan ook heeft, dat je zeg maar over niks een heel verhaal kan maken. En ik vond ook dat ik heb toen het boek gelezen wat zij toen uitgegeven heeft, toen zij een hersenbloeding heeft gekregen. Ja. En dat vond ik een heel verwarrend boek. Maar toen had ik niet helemaal door van wat nou de oorzaak was. En toen dacht ik dat, oh zo, dus dan begrijp ik dat. Ik ben Rinkel de Kinkelpolder, zoiets heette dat.
0: Het boek had een wat verwarrende titel,
4: inderdaad. Ja, maar dat je denkt, oh ja, dan lees je dat en dan denk je, oh ja, ja, ja, dat vond ik wel ook een heel mooi iets. Dat,
0: ja,
4: goed, dan is ze voor mij niet helemaal bovenop gekomen daarna. Dus dan, helaas. Maar gewoon ook, dat ze altijd zo stralend op tv was. En oh ja, dat was ook van, ken ik van, ja, heel lang geleden, van Wie van de Drie. Dat deed ze ook altijd.
0: Dat is waar.
4: En er was altijd panellid, inderdaad. Met Albert Mol en, nog
0: allemaal. Kees Brussen volgens mij ook.
4: Ja, ook, nou goed. En dat zat ze ook, en dat ken ik dan, misschien van herhalingen. Want zo oud ben ik niet dat ik dat, misschien als kind heb gezien, maar dat het op tv kwam. Maar dat was altijd ook altijd heel leuk, vond ik. Dat,
0: bijzondere vrouw. Echt een bijzondere vrouw. En dat boek, dat heette trouwens, we hebben het even opgezocht, Rinkel de Kink.
4: Dankjewel,
0: Alsjeblieft. Mieke Elgersma, jij hebt de naam goed weten te raden. Mm-hmm. Fiets je wel eens daar in Leeuwarden en omgeving?
4: Ik fiets altijd. Ik heb verder geen auto. Dus als ik ergens naartoe ga, dan ga ik altijd met de fiets.
0: Geweldig. En dan ben jij nu echt heel goed zichtbaar als het donker is. Want jij krijgt een volgspot fietslampjes.
4: Nou, top. Dankjewel.
0: Hey, dankjewel voor het meespelen. Ja, leuk je te leren kennen. En tot een andere keer. Hè.
4: Doeg,
0: dag Mieke Elgersma.
4: Doeg.
5: Een aardige jongen, de jongen van de groep.

tot luitenant hebben gebracht. Maar ja, er is overal wat. En je had er achteraf misschien de hersens niet voor gehad. Merkwaardig verschijnsel, die jongen van de groot. Dat vonden de mensen van justitie

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Paula is geschrokken. Zij deed voor de grap een DNA-test. En nu blijkt haar vader een ander te zijn. Wie ging er in 1957 om met moeder Ans Niehot? Er moet een nicht Sophia van der Pol zijn uit Delfzijl. Zij was getrouwd met fotograaf Henk Odding.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: Gewoon, omdat het zomer is in mei. Julio Iglesias en Quiero. Je luistert naar Volkspot bij Karel en CRV hier op NPO Radio 5. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat een groep feministen abortuskliniek Bloemenhoven in Heemstede bezette, in een poging dreigende sluiting door de toenmalige minister van Justitie Dries van Acht af te wenden. Met succes, en daardoor zou die bezetting een cruciale stap blijken te zijn op weg naar het legaliseren van abortus. Nou, over die bezetting schreef historicus Sanne Tierens nu het boek De Bezetting, waarin ze de gebeurtenissen van toen reconstrueert. Sanne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Sanne, we kennen je vooral hier bij Volkspot als theaterhistoricus. Je promoveerde op de musicals van Annie Schmid en Harry Banning. Schreef er ook het boek Musical over. Maar nu heb je een heel ander onderwerp uitgekozen. Waarom ben je ook door deze geschiedenis zo gefascineerd?
1: Ja, ik ben overigens wel dankzij de musicals van Annie Schmid hierbij gekomen.
0: Oh,
1: want
0: ja?
1: Zij schreef haar musical Foxtrot in 1977. Dat was rond dezelfde tijd dat die Bloemhovenbezetting plaatsvond. En ja, in Foxtrot zat ook een verhaallijn over abortus. Had Schmid ook zelf meegemaakt. En zij sprak zich daarover uit, over dat abortus dus legaal moest worden. Dus dat gebeurde allemaal in dezelfde tijd. En zo hoorde ik over die Bloemhovenbezetting. En dat was ook een fascinerend verhaal waarbij allerlei lijntjes bij elkaar kwamen. Dus aan de ene kant de bezetters die de kliniek gingen bezetten, de voortdurende dreiging van een inval van de ME. En ondertussen zaten dan in de ministerraad die ministers daarover te vergaderen. Want minister van Justitie Van Acht die vond dat er wel een inval moest komen, en premier Den Uyl niet, want zijn dochter zaten dan ondertussen weer mee te bezetten. Dus er kwamen heel veel bij elkaar. En ja, ik vond dat enorm tot de verbeelding spreken. Dus ik dacht, daar zit een verhaal in.
0: Ja, daar zit een verhaal in. En daar zit misschien op de nu ook een theatervoorstelling in, als je verder denkt. Maar dankzij Annie Schmid is eigenlijk op dit verhaal gekomen. Ja. Vandaar nu dit boek over die bezetting van die Bloemhovenkliniek. Ja. Wat heeft die bezetting, denk je, uiteindelijk betekend op weg naar de legalisering van abortus in Nederland? Want het was echt een groot moment, hè, in de geschiedenis van de vrouwenbeweging.
1: Ja, vooral voor de zichtbaarheid heeft het heel veel uitgemaakt. Dus het was, nou ja, zo bijna 2 weken lang is de kliniek bezet geweest uiteindelijk. En het stond op alle voorpagina's van de kranten. En het stond dus ook op de politieke agenda. Dus daarvoor heeft het erg geholpen, heeft het de vrouwenbeweging erg geholpen om hun zaak in de schijnwerpers verder te zetten.
0: Ja, er werd ook over gezongen in het theater, met name door het vrouwencabaret van Natasha Emanuels, met in de gelederen trouwens toen ook Weilen Silly Dertel. En zij brachten toen dit lied. Ik stel voor dat we daar heel even naar gaan luisteren, naar een klein fragmentje, Kindje van Vannacht.

0: vrouwencabaret van Natasja Emanuels. En Sanatierend, jij hebt nu zelf ook een lied geschreven, hè? Naar aanleiding van jouw bezoeken aan die Bloemenhovenkliniek en je ervaringen daar. Daar ben je geweest, hè, ter voorbereiding op het boek. En dat heeft indruk op je gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou, ja, en ik in de tijd dat ik die rondleiding daar kreeg, was denk ik 2 jaar geleden voor het eerst dat ik daar kwam, nam ik ook deel aan een schrijverslab van musicalmakers, een ontwikkelinstelling die helaas inmiddels niet meer bestaat. En toen kregen we de opdracht om een lied te schrijven van Jurriaan van Dongen, die leidde dat. En moesten we een lied schrijven op basis van beelden. En ik was dus net in die kliniek geweest, dus ik heb mijn indrukken daar gebruikt om een lied te schrijven.
0: Ja, die beelden zitten in dat lied inderdaad. Anoniem bezoek heet het. En wat ik zo mooi vind aan het lied is dat ondanks het feit dat er nu goede zorg is voor vrouwen die een abortus willen ondergaan. Ondanks het feit dat er goed op ze gelet wordt, dat er liefde en aandacht is, dat het nog steeds een heel eenzame ervaring is.
1: Ja, dat kan het wel zijn. Ja, de meest gevoelde emotie bij een abortus is opluchting. Maar inderdaad, er zit nog wel een soort taboe op. Er wordt niet veel openlijk over gesproken. 1 op de 5 vrouwen heeft in haar leven een abortus in Nederland. Nou ja, en ik ken er bijvoorbeeld geen. Of ik weet van geen dat ze het hebben gehad. Dus dat kan niet kloppen eigenlijk.
0: Nee, dat zegt toch wel wat natuurlijk inderdaad.
1: Ja. Ja, precies. Dus nou ja, daar zit een soort eenzaamheid in, inderdaad.
0: Ja, ik vind het heel mooi uit dat lied spreekt die eenzaamheid. En tegelijkertijd krijg je ook echt een beeld van wat zo'n vrouw ziet, wat zo'n vrouw meemaakt op weg naar de behandelkamer. En door welke emoties ze gaat, maar ook welk decor zo'n kliniek biedt. Want dat zei je al, hè? Het ging ook om de beelden in dit nummer. Nou gaat het morgen ook gezongen worden tijdens een discussiemiddag in het debatpodium De Balie in Amsterdam. Dan door Eline de Jong trouwens. Is dat voor jou een groot moment dat jouw liedtekst in zo'n kader ten gehoor gebracht gaat worden?
1: Nou ja, sowieso altijd fantastisch als inderdaad als er muziek komt bij tekst. Dat vond ik al toen ik voor het eerst de muziek van Job Geuter heeft die gemaakt hoorde. Dat was echt een van de gelukkigste momenten van dat jaar. Ja. Want dan gaat het echt leven. Ja, dus, en zeker om het dan uitgevoerd te zien worden. Ja, dat is echt subliem. Dan gaat het echt leven, ja.
0: Dan gaat het echt leven. Morgen praat jij ook mee tijdens die discussiemiddag overigens. Ja. Natuurlijk als schrijver van het boek. Anja Meulenbelt is daar ook te gast. En hele rits andere gasten ook nog. Schrijf je trouwens vaak liedteksten, Salle? Want je ging naar die cursus, hè, naar die opleiding onder leiding van Jurriaan van Dongen. Heeft dat tot meer liedteksten geleid of tot meer ideeën?
1: Ja, nou, dat was inderdaad de bedoeling om mij daar een beetje in te bekwamen en ook die kant op te gaan. Helaas bestaat er dus, nou ja, bestaat de opleiding in die zin niet meer. Maar ik heb wel in december een werkbijdrage een theatertekst van het Fonds Podiumkunsten gekregen. Dus ik ga nu een musical schrijven. Moet gaan gebeuren.
0: Oh, ja. Wat spannend. Dat is meteen het grote werk. Dat is niet één liedje, dat is een hele musical.
1: Dat is zeker spannend. Oh. Nee, daarom. Ik heb ook wel een beetje faalangst. Maar het is ook wel een geweldige kans natuurlijk. Dus ja, daar ben ik nu mee bezig.
0: En waar gaat die musical over? Wil je dat al vertellen?
1: Ja, dat wordt een bewerking van Sarah Burghardt. Zeg maar de 18e eeuw. Eerste Nederlandse young adult roman, kan je zeggen. Ja, en dan ingebed in het verhaal van haar schrijvers. Dus dat waren Elisabeth Wolff en Agatha Deken, die ook 40 jaar hebben samen gewerkt, samen gewoond en een week na elkaar zijn overleden, naast elkaar zijn begraven. Dus daar zitten ook weer allerlei interessante lagen in. En ze waren ook nog patriotten, maar deden denk ik mee aan de patriottenstrijd. Dus dat gaat er allemaal in komen.
0: Ja, dat kan een musical worden die natuurlijk een prachtig beeld biedt van Nederland in de tweede helft van de 18e eeuw. Dat is echt prachtig. Ik heb het gelezen, ik heb Nederlands gestudeerd en toen moesten wij dat lezen. Als je dat dan leest, krijg je daar echt een mooi beeld van. En het gaat natuurlijk ook weer over de vrouwenbeweging. Het gaat ook weer over emancipatie.
1: Ja, was echt een verlichtingsroman voor jonge meisjes.
0: Ja, een verlichtingsroman voor jonge meisjes. En die gaat dus, als het een beetje mee wil zitten, op het podium terechtkomen.
1: Als het mee zit, ja, precies. Als ik tevreden ben over het resultaat. Dus eind 2027 moet er een openbare lezing af zijn. Die moet dan gebeuren in elk geval.
0: Kijk, en als jij dan tevreden bent. Even. En jij hebt nog even, maar voor je het weet is het eind 2027. En dan, als je tevreden bent, dan zou je eventueel over een productie willen nadenken.
1: Ja, ik ga natuurlijk wel mensen uitnodigen dan voor die lezing die daar misschien mee kunnen helpen. Ja, dat is wel het idee.
0: Ja, zou ik vooral doen. Misschien dat je Job Greuter kunt vragen, want hij heeft prachtige muziek geschreven bij jouw tekst, Anoniem Bezoek. Zo heet het lied. Ik ga het heel graag laten horen vanavond als inleiding op die discussiemiddag morgen in de Bali in Amsterdam. Morgen, ik zei het al, wordt het gezongen door Eline de Jong. Nu horen we de uitvoering van Lisse Knapen. Sanne Tierens, dank je wel. En heb een mooie en interessante middag morgen.
1: Ja, veel dank. Dank je wel.
0: Tot de andere keer. Dag. Hoi.

stoel, verdoving, dokter, koel. Ik weet niet precies meer hoe het ging.

Lisse Knapen met haar uitvoering van Anoniem Bezoek. Een tekst die Sanne Tierens schreef naar aanleiding van haar bezoek aan de Bloemenhoven Kliniek. De muziek was van Job Geuter.

Dat was John Collins Cunningham met een liedje uit 1974 over de vrouw die zich later zou manifesteren als Marilyn Monroe, maar die door Cunningham nog werd bezongen onder haar ware naam, Norma Jean Mortensen. Beroemd geworden in de jaren 50 als actrice en sekssymbool. I'd like to present to you the Look Achievement Award is the most

0: outstanding feminine newcomer of 1952.
1: Thank you, Lawrence.
2: And as best young box office personality, Miss Marilyn Monroe.
1: Thank you, Mr. Nichols.
3: Marilyn Monroe, the moviegoers of America, voted you the most popular actress of the year. My congratulations.
1: Thank you, Mr. Simmons.
4: 10 jaar later, in 1962, zong zij zelfs president John F. Kennedy toe op zijn verjaardag.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
4: En enkele maanden na dit iconische moment werd Marilyn Monroe dood aangetroffen in haar huis in Brentwood, Californië. Aanstaande maandag zou ze 100 zijn geworden. En daarom kun je vanaf vandaag tot en met 7 juni naar het MM100 Festival in Haarlem. Met kunst, voorstellingen, muziek en filmvertoningen. Want ja, die naam Marilyn Monroe is nog altijd bekend bij jong en oud. De naam waarmee ze werd geboren, Norma Jean, was ook onderdeel van het fameuze nummer Candle in the Wind dat Elton John over haar maakte.

was niet de laatste keer dat Elton John het over haar had. Getuige deze samenwerking met George Michael op Elton's album Eyes on Fire 1985.

Ja, en ze komt in nog heel wat andere liedjes voor die over films gaan. Zoals bijvoorbeeld in dit eerste nummer, op de eerste LP ook, van Nena uit Duitsland uit 1983, Kino.

0: En ze wordt ook bezongen bij monden van een andere superster, Madonna.
1: Billy Garbo en Monroe, Dietrich en DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine.
0: Ja, en dan hebben we Boy George. Hij ging niet door naar de Songfestivalfinale 2 weken geleden met zijn gastoptreden bij de inzending van San Marino. Maar ooit zong hij wel over Marilyn in zijn band Culture Club.

In eigen land maakte VOF de kunst dan weer een Nederlandse tekst op het nummer 12 Love van Squeeze. Nol Havens zong het als filmgodinne. En raad eens wie daarin voorkomt.

0: best.
1: De Star Sisters. En wij besluiten onze hommage aan Marilyn Monroe met een ander liedje waarvan ze nog altijd beroemd is. Ze zingt het met zoveel passie en met zoveel gevoel. I Wanna Be Loved By You uit 1959. Marilyn Monroe.

0: diddelidam. Boep, boep, bidoep.
1: Marilyn Monroe. Tot en met 7 juni staat ze centraal tijdens het MM100 Festival in Haarlem. En in Forum Groningen is daarnaast tot en met 25 oktober de tentoonstelling Marilyn te zien.
2: De Volkspot op.
1: Ja, onze redacteuren, onze Volkspot-redacteuren reizen het hele land door op zoek naar mooie voorstellingen, mooie exposities. Of ze lezen interessante boeken of luisteren naar minstens zo interessante podcast. Axel van der Ende is vandaag mijn regisseur. En Axel, jij bent dicht bij huis naar een volstrekt nieuw Rotterdams museum gegaan, hè?
3: Ja. Nou, de plek is nieuw, want het gaat om het Nederlands Fotomuseum. Dat was er al. Maar ze zitten nu in een nieuwe locatie, een mooi gerestaureerd gebouw. In Rotterdam-Zuid, Pakhuis Santos, aanvankelijke opslagplaats voor koffie. En daar is nu het fotomuseum gevestigd met een collectie die is verzameld door fotografen zelf. Want die wilden graag een plek waar hun materiaal goed bewaard kon worden, niet gehinderd door licht of door vocht. En jij was ook al geweest, toch?
1: Ja, ik ben er ook geweest. Ik vond de koffie in wat vroeger een koffiepakhuis geweest is echt enorm slecht. Echt niet te drinken. Maar voor de rest, het is een prachtig gebouw dat ademt geschiedenis. En als je van fotografie houdt, wat ik zo mooi vond, bijvoorbeeld is, volgens mij is het op de eerste etage te zien, de eregalerij van de Nederlandse fotografie.
3: Oh ja, ja.
1: Waar je met de bekendste Nederlandse foto's eigenlijk door de Nederlandse geschiedenis heen gaat. Dat vond ik echt heel indrukwekkend.
3: Ja. Ja, wat ik ook heel erg leuk vond, was een mooie tijdlijn over de techniek van het fotograferen. Met toestellen erbij. Ook dus de echt de camera's erbij. Ook eentje die ik zelf had. Dat is altijd leuk om te zien.
1: Echt waar? En jouw cameraatje lag daar in de vitrine.
3: Ja, heel gezellig, ja. En ik vond ook heel apart te lezen, dat stond daarbij, dat in de Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter, die heeft toen voorgeschreven dat de naam van de fotograaf altijd genoemd moest worden. Dus de credits, die wat nu heel gebruikelijk is, dat hebben wij dus te danken aan de Duitse bezetter destijds.
1: Ja, dat zijn mooie feiten die je dan leert in dat museum, in dat Nederlands Fotomuseum.
3: Fotografen vertellen over hun manier van fotograferen, over hun technieken. Dat gebeurt dan op filmpjes. Vincent Menzel is daarbij en Anton Corbijn. En je kunt ook vanuit de ruimte waar je kunt zijn, kun je in het echt museum kijken waar je dus niet mag zijn. Omdat daar die zijn klimaat-controlled, zullen we maar zeggen.
1: Ja, want er ligt ook een heel rijk archief, maar daar mag je niet zomaar bij.
3: Inderdaad. Daar mag je niet staan, maar je kunt er wel inkijken. En dan zie je de dozen staan met de opschriften erop van provo's, nozems, hippies, kinderen met moeders, wintersport, carnaval, al dat soort onderwerpen. Dat is heel erg leuk om te zien.
1: Ja, en je zag volgens mij ook conservatoren aan het werk. Door die wanden heen. Ja. Het zijn natuurlijk wanden waar je doorheen kunt kijken. Je zegt het al, glaswanden. En dan zag je sommige mensen ook met dat archief bezig. Dat vond ik ook heel mooi om te zien hoe ze met van die pieterpeuterige pincetjes dan met foto's bezig waren. Je bent er echt even bij voor je gevoel.
3: Ja, precies. Ja. En dat was het leuk hoe ze uitlegden dat mensen soms helpen met de collectie. Want dan denken ze dat een foto op een bepaalde plek gemaakt is. Maar dan zeggen mensen nee, dat is niet in die stad, maar het is in dat dorp en die straat. Of ze herkenden mensen op de foto die dan kunnen zeggen wat de juiste locatie is.
1: Ja.
3: Of het is echt een mooie, leuke samenwerking is dat. Er was ook een mooie mini-documentaire te zien over Ed van der Elske, de fotograaf, die in 1990 overleed. Fotografeerde heel veel, maar was niet zo heel goed in het bewaren. Dus toen zijn collectie bij het Nederlands Fotomuseum terechtkwam, was er heel veel werk nodig om die collectie weer in het gareel te krijgen. En een tijd lang kon je een dia adopteren. En die werd dan met het, dus wat jij...
1: Een dia van Ed van der Elske.
3: Van der Elske. Dus het geld met wat jij schonk, werd die dia dan weer gerestaureerd, zullen we maar zeggen.
1: Wat mooi.
3: En het is ook een opstelling waarbij je zelf zo'n foto kunt bewerken. Dan kun je zelf eens kijken wat erbij te pas komt. Hoe je een foto scherper en helderder en mooier kunt maken. Dus
1: en wil je dat gaan proberen?
3: Heb ik wel geprobeerd. Ja, dat gaat daar natuurlijk daar wel met die opstelling wel iets makkelijker dan zoals de specialisten het doen. Maar het was leuk om te zien. Ben je eigenlijk een fotograaf in de zin van dat je veel vastlegt op foto?
1: Nee, af en toe is met mijn telefoon. En ik was nu net 2 weken op vakantie en ik zag ineens op een hele reeks foto's dat ik me altijd net mijn vinger nog voor die lens haal. Wat zit er toch rechts onder? Dat is dan een stukje van mijn vinger. Nee, ik ben een hele slechte fotograaf. En ik lig ook niet zo heel veel vast. Vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer zoveel. Ik vind het wel mooi als andere mensen het doen. Ja. Dat ze dan hun foto's aan mij opsturen. Daar ben ik dan wel heel blij mee.
3: Ja, precies. Ja. Je komt sommige van die foto's heel vaak tegen op allerlei muren. En dan ook nog in keuzemogelijkheden en in wanden met selecties. En ook en in de souvenirshop.
1: Overal inderdaad hangen die foto's. Dat is ook wel spannend.
3: Ja, het is dus inderdaad, het is alomtegenwoordig, de foto's. En uiteindelijk gaan we het nu even hebben over een van de muzikanten die je kunt zien in het fotomuseum. Want je ziet bijvoorbeeld Snoop Dogg in een Ajax shirt. Je ziet rapper Tupac. Je ziet Ray Charles, Nick Cave. Op hele mooie grote formaat ook. Maar er was ook een man in een wit pak op een groot podium met een saxofonist erbij. En ik denk dat als ik de foto beschrijf, dat jij het nu al weet.
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Man met wit pak, saxofonist erbij, groot podium. Johnny Logan?
3: Het was Johnny Logan.
1: Yo.
3: Ja, want het was in Nederland.
1: Nou, ik heb die foto gemist toen ik er was.
3: Ja, want je was erbij, hè, toch?
1: Ja, daar was ik toen bij, maar die foto hebben we niet gezien in Rotterdam.
3: Want het was 1980, toch?
1: In Den Haag in het congresgebouw, ja, zeker.
3: Ja, tijdens het Songfestival wat in Nederland werd georganiseerd, omdat het niet door het winnende land van vorig jaar werd georganiseerd.
1: Ja, Israël had gewonnen toen en wilde dat niet nog een keer organiseren. En Nederland nam dat toen over. En daar won Johnny Logan.
3: Ja.
1: Ah, wat leuk dat je die foto bent tegengekomen.
3: Ja, nou, er was dus een digitale tafel.

0: tafel, daar kon je, waren allerlei categorieën. En dan kon je een foto selecteren die je mooi vond. En die kon je dan min of meer zo naar een groot scherm.
1: En dat deed je natuurlijk met Johnny Logan. Want jij houdt ook van het Songfestival. Ja, precies.
0: En toen stond er een vrouw naast me die vroeg, nou, wie is dat? Dus ik heb even over Johnny Logan verteld. En over deze overwinning. En de overwinning die hij later ook nog een keer had met een volgende nummer.
1: En zei die vrouw dat wat? Of,
0: Nou, ze heeft het voor kennisgeving aangenomen.
1: Ja. Ze dacht, hij is een beetje gek, maar ongevaarlijk.
0: Ja, precies, precies. Maar goed, die foto, nou ja, het lijkt me leuk om die foto even tot leven te brengen. Vanavond in Volksspot. Met het liedje uit Den Haag toen, What's Another Year, waarmee die het Songfestival won. Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, gesloten op maandag. Maar verder kun je er elke dag heen.
1: Axel, dankjewel.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik hou van het leven. Ik hou van mensen. En ik hou van mensen blij maken.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Ik las die tekst en ik vond het meteen zo ontzettend leuk.

En dan nog even in de sfeer van dat Nederlands Fotografiemuseum te blijven. Was dat Ringo Starr en Photograph. Straks na het nieuws van 8 uur, het laatste uur Volkspot van vanavond. En daarin maak je kennis met het nieuwe Nederlandse album Trui van zangeres en tekstschrijfster Eva Zwaving en componist Arnoud Breibaard. Ze leerden elkaar 20 jaar geleden kennen bij een liedschrijfcursus onder leiding van Jurrien van Dongen. En nu is er dus een eerste verzameling van hun in de loop der jaren ontstane liedjes. Eva en Arnoud, zij zijn dadelijk mijn gast hier in Volkspot. Dus graag tot zo, na het nieuws.

0: trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Helco Span.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat de rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze

0: uur ben je van harte welkom bij Volgspot, waarin je het komende uur kennis maakt met het nieuwe Nederlandse album Trui van zangeres en tekstschrijfster Eva Zwaving en componist Arnoud Breitbart. Ze leerden elkaar 20 jaar geleden kennen bij een liedschrijfcursus onder leiding van Jurriaan van Dongen. En nu is er dus een eerste verzameling van hun in de loop der jaren ontstane liedjes.
1: Volgspot.

0: Eentje in Artis. Een van de liedjes op de EP Trui van Evel Swaving en Arnoud Breitbaart, die gisteren verscheen. Zij schreef de teksten, hij de muziek. Zoals ze dat al zo'n 20 jaar doen samen nadat ze elkaar leerden kennen tijdens een liedschrijfcursus die gegeven werd door niemand minder dan Jurriaan van Dongen. Eva, ken je misschien nog als zenderstem van NPO Klassiek? Als je die zender wel eens hoort, dan ken je haar ook. Of van haar Agnospelkoor, waarmee ze ook deze zomer weer op de parade staat. Arnoud volgde zijn theateropleiding dan weer in Londen en schreef al verschillende musicals die te zien waren in bijvoorbeeld Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. Vanavond zijn ze mijn gasten in Volkspot. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: En we begonnen meteen met een van mijn favoriete liedjes van, ja, van het album. Een heel geestig liedje en ook schrijnend tegelijkertijd. Eentje in Artis. De mooiste zin vind ik: de pinguïns hebben watervrees, want vis komt uit een emmer. En dat geeft al zoveel weer over wat je wil zeggen, Eva, denk ik, met dit lied.
1: Klopt wel, ja. Ja, ik vind het beeld in Artis. Ik kwam er ontzettend graag met mijn kinderen. Maar inderdaad, die pinguïns die in zo'n pislaagje water hun weg moeten vinden. En eigenlijk liever op de kant staan te wachten op het eten. Dat zegt inderdaad alles over de sneuheid ook van zo'n plek.
0: Ja, is het daarmee stiekem ook een activistisch liedje?
1: Ik betrap me er zelf heel vaak op dat liedjes per ongeluk toch een beetje activistisch zijn. Ik schrijf ze bijna nooit met die bedoeling. Niet nooit, want ik schrijf ook heel graag wel activistisch, maar de meeste liedjes zijn het niet. Maar als ik ze terugluister, betrap ik me er toch vaak op dat er een idealistische slag in zit, waar ik mezelf blijkbaar niet tegen kan houden.
0: Ja, ja, en dit liedje ontstond dus letterlijk in artiesten waar je rondliep met je kinderen en dacht, wat sneuvel al die beesten eigenlijk.
1: Nou, en eigenlijk kwam het omdat ik op een gegeven moment aan mijn kind vroeg, nadat we zo een paar tientjes hadden neergelegd om in artiest te zijn, wat vind je nou het leukste dier? En die zei, de eenden. En toen dacht ik,
0: ja, daar betalen we niet voor.
1: Daar hadden we ook voor naar een willekeurige gracht kunnen gaan. Maar toen dacht ik, hij heeft ergens ook wel gelijk, want dat zijn natuurlijk de dieren die daar vrij zijn, die daar rondsnateren, die je van heel dichtbij kunt zien en die eigenlijk nog het wildst zijn van allemaal.
0: Ja, daarna zien jullie nooit meer naar de dierentuin.
1: Nee, we hebben meteen het abonnement opgezet.
0: Ja, precies. Arnoud, je werkt al jaren samen met Eva. Is er een vaste manier van samenwerken? Is er een vaste stramien als het gaat over de rolverdeling tussen jullie als tekstschrijver aan de ene kant en componist aan de andere kant?
2: Nou, niet echt. We hebben wel vaak, heel vaak dat Eva eerst een tekst heeft en dan zet ik op muziek, gaan we even samen een beetje lopen klooien. Van wat denk je hiervan? Hoe voelt dit? Soms doen we het ook andersom. Er zijn een paar liedjes ook op het album waarvan de muziek eerst klaar was en daarna heeft Eva er een tekst op gemaakt. Maar het voelt altijd heel organisch. Eva schrijft zulke mooie teksten dat hij eigenlijk zichzelf op muziek zetten.
0: Ja, dat is wel een mooi compliment.
1: Dat is een heel mooi compliment.
0: Ja, ja.
1: Maar daarmee doet Arnoud zichzelf natuurlijk ontzettend tekort. Maar het is wel leuk, want we hebben echt, ik denk, alle gradaties van samenwerken meegemaakt. Van met z'n tweeën achter een piano zitten en samen de melodie bedenken en bijna samen ook de tekst bedenken. Daarvan staat nu geen voorbeeld op dit album, denk ik. Maar we hebben echt wel liedjes gewoon live met elkaar geschreven. Tot inderdaad dat ik tegen Arnoud zei, ik moet volgende week een liedje hebben. En het moet over een eend gaan. En ik weet gewoon even niet wat ik moet. Kan je gewoon een muziekje maken? En dan laat ik me daardoor inspireren.
0: Ja,
1: en
0: zo is dat gegaan bij dit liedje.
1: Nee, dat is bij eentjes voeren. We hebben per ongeluk twee liedjes over eentjes op de plaats.
0: Ja, de eenden zijn goed vertegenwoordigd op een album met 8 liedjes. Ja. Ja, ja, want het zijn liedjes vaak, Arnoud, die ook voor een bepaalde gelegenheid zijn geschreven, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld, we hebben een hele goede vriendin die al maanden niet kon slapen omdat haar dochtertje heel vervelend deed, 's nachts. En om haar een beetje te troosten hadden we een liedje voor haar geschreven. Nou, dat liedje is uiteindelijk ook op dit album gebeurd. Dat was echt alleen puur om haar voor dat ene avondje een beetje troost te bieden.
0: Ja.
2: Maar we vonden het zo'n leuk liedje dat we het uiteindelijk ook op dit album hebben opgenomen.
0: Nou, zijn jullie elkaar tegengekomen bij Jurriaan van Dongen? Hij gaf een liedschrijfcursus om bij jou even te beginnen. Arnoud, waarom wilde jij die cursus zo graag volgen?
2: Ik was een beetje cabaret-nerd. Misschien nog steeds wel. En ik had heel veel bewondering voor de tekst van Annie M. G. Schmid. En later van Jurriaan van Dongen. Toen hij de Annie M. G. Schmid prijs voor de eerste keer won, was ik denk ik 17.
0: Mm-hmm. Hij was echt een held voor je.
2: Ja, laat het hem maar niet horen. Maar ja, dat was hij wel, zeker. En toen zag ik dat hij die cursus gaf bij Crea in Amsterdam destijds. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. En gelukkig kwam ik daar Eva tegen. En sindsdien klikt het goed.
0: Ja, en Eva, waarom wilde jij die cursus zo graag volgen?
1: Nou, bij mij was het een beetje de gebroken droom van de Kleinkunstacademie willen of het conservatorium, waar ik heel erg tegenaan heb gehangen. Maar
0: je durfde niet eigenlijk.
1: Het lukte net niet. Dus een jaar voorbereidende opleiding conservatorium. Best ver in de audities voor kleinkunst. Maar uiteindelijk gewoon gestrand in het zicht van de haven. Gewoon afgewezen, bot gezegd. Maar een van de liedjes waarmee ik auditeerde was van Jurjan, Als je leeft. En dat vond ik een weergaloos lied. En toen heb ik kort contact met hem gehad om de muziek op de kop te tikken voor mijn pianist. Dus ik zag inderdaad ook zijn naam langskomen bij zo'n CREA-cursus in Amsterdam, waar ik inmiddels muziekwetenschap gestudeerde als gesjeest zangeres. En toen dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. Daar kan ik toch een volgende stap misschien zetten en in ieder geval doorgaan met die liedjes.
0: Ja, en Arnoud zegt net, we leren elkaar daar kennen en het klikte meteen. Waar zit dan die klik? Want jullie achtergrond is een andere. Jij bent componist vooral, Arnoud. Weliswaar hebben jullie beiden een liefde voor kleinkunst. Maar tegelijkertijd, jij bent componist, jij bent tekstschrijver. Ik bedoel, waar ligt dan die klik? Wanneer zie je dan bij elkaar van, hey, wij kunnen wel misschien iets voor elkaar betekenen?
1: Nou, ik denk dat het heel organisch is gegaan. Die groep, dat was een hele bijzondere groep. Daar zat Wietske Lubis in.
0: Oh ja.
1: Daar zat Jennifer Evenhuis in. In het tweede jaar is Emilio Guzman daar nog kort bij geweest.
0: Getalenteerd klasje.
1: Laurens Joensen, ook ontzettend mooie liedschrijver. Dus het was eigenlijk al een magische klas. En nog een paar andere hele interessante, slimme mensen die jullie misschien niet kennen, maar die wij wel heel interessant vonden. En Arnoud en ik waren de twee jongsten van de groep. Dus trokken van nature al naar elkaar toe. En wij trokken gewoon ongelooflijk veel met elkaar op. En ook met Wietske. Ik denk dat wij een soort drie-eenheid werden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en omdat wij dus constant liedjes aan het schrijven waren en Arnoud en ik vooral ook heel erg van muziek houden, was het heel natuurlijk om die liedjes samen dan ook maar te gaan spelen en zingen.
0: Ja,
1: dus het
0: ja.
1: is echt heel organisch gegaan.
0: Jurjan heeft jullie een heel mooi compliment gegeven,
1: ja.
0: Arnoud. Hij zegt op een gegeven moment over jullie: de schrijver en de componist omarmen het ambacht. Wat een verademing in deze tijd. Ik moest inderdaad ook meteen denken qua samenwerking aan Bannink en Schmid. Ook echt ambachtelijke schrijvers. Voel je je daar ook door aangesproken? Door die kwalificatie dat jullie ambachtslieden zijn?
3: Je legt de lat wel heel hoog.
0: Ja.
3: Dat is heel, heel eervol. Ik denk dat wij allebei heel erg aangetrokken zijn. We willen dat het metrum klopt. We willen dat er geen rare melodielijnen in zitten. Het moet, de muziek en de tekst moeten zo goed samenwerken dat het eigenlijk voelt alsof die liedjes vanzelf zijn ontstaan. En dat is zoals Eva schrijft, dat is zoals ik schrijf. En daarom gaat dat zo goed samen.
0: Ja, daar ligt de kern van dat ambachtschap wat jullie betreft.
1: Ja.
0: Dus bij jullie geen foute rijmen, niet te veel lettergrepen op te weinig noten. Ik bedoel, het moet allemaal kloppen.
1: Ja, we zijn ook streng naar elkaar hoor. Als Arnoud hoort, daar loopt het niet lekker, dan krijg ik het heus terug.
0: Krijg jij het ook terug, Arnoud, af en toe?
3: Nee, nooit.
1: Arnoud maakt alleen maar perfecte dingen.
0: Die maakt nooit fouten. Nee, dat kan niet, maar gewoon niet. Wat me wel opvalt, jullie kennen elkaar 20 jaar en nu is er pas dat album. Daar hebben jullie wel even de tijd voor genomen, zeg.
1: Zeker.
0: Ja. Waarom heeft dat zo lang moeten duren?
3: Ja, we hadden nooit. Nou ja, dus niet helemaal. We hebben één keer een ander albumpje gemaakt voor Wietske. In de
0: voor Wietske Lubis. Die trouwens ook de Open Bak produceert tegenwoordig in Amsterdam. Hè, waar veel jong talent zich presenteert.
3: Ja. En dat was een album met kinderliedjes. Maar dat was een oplage van één. Dus dat
0: telt niet mee.
1: Maar sloeg in als een bom.
0: Bij die ene klant.
1: Recensies wel echt.
0: Ja.
3: Maar het was, ik denk dat we. Ik heb een klein. Of ik ben lid van een klein muzikantencollectiefje. En ik heb nu hele goede muzikanten met wie ik allemaal samen dingen opneem. En ik dacht, ja, we hebben zoveel mooie liedjes. Eve, moeten we niet eens kijken of we een paar op de plaat kunnen zetten? En dat hebben we gedaan. Niet met een speciale reden anders dan dat het zonde was dat ze anders zo laag te verstoffen in de la.
0: Ja, en daarom is nu dit album verschenen, Trui. Ik zei het al, de liedjes komen op mij over als mild kritisch. Je zei het zelf ook al, hè? Ik ben niet van plan een activistisch lied te schrijven, maar er zit altijd iets van maatschappijkritiek in.
1: Ja.
0: En dit liedje wat ik nu wil laten horen, ik denk dat heel veel mensen zich daarin zullen herkennen. Dit is Eva Swaving, zij schreef de tekst. Mijn andere gast, Arnoud Breitbart, schreef de muziek. Dit is Even Niets.

0: Even niet van het gloednieuwe album Trui. Het verscheen gisteren een album met teksten van Eva Swaving, composities van Arnold Breitbart. En je hoort ook Eva als uitvoerende. Eva, bij welke gelegenheid is dit lied geschreven?
1: Oorspronkelijk was het een liedje dat we voor Kik van de Veer hebben geschreven. Voor Annemans Veren, voor de radio, ook ja, voor
0: als Veertje. 5,
1: als Veertje. En dat was in coronatijd. En toen was de tekst wel iets anders. Maar dat was ook een tijd, eigenlijk zoals nu, dat het nieuws ons als een soort lawine overspoelde. En dat ik heel erg voelde van, en daar was toen ook wel de gelegenheid toe af en toe. Dus de totale stilte of rust opzoeken, dat was echt de enige redding, enige verademing die er was in die tijd tussen alle persconferenties en paniekberichten door.
0: Ja,
1: we vonden het nog steeds heel erg passen.
0: Dus heb je het aangepast naar deze tijd?
1: Ja, we hebben het hele coronagedeelte eruit gehaald. Dus er zaten wat vrij specifieke verwijzingen naar bijvoorbeeld die persconferenties in. En het binnen moeten blijven en afstand moeten houden. En dat hebben we er allemaal uitgehaald. Omdat ik denk dat zonder die verwijzingen het lied heel universeel is. En nog steeds heel erg klopt.
0: Ja, heel actueel is. En heel veel mensen zullen zich hier ook in herkennen.
1: Geldt ik ook zelf ook nog steeds.
0: Ja, ja. Oh, geldt dat ook voor jou, Arnoud? Dat je dat gevoel herkent van af en toe is de wereld zo groot dat je wilt schuilen onder een dekentje?
2: Nou, er is niks lekkerder dan af en toe eventjes je telefoon wegzetten. Ik was vroeger enorm nieuwsverslaafd. Ik werkte vroeger als journalist en ik zat continu, ik las 7 kranten en continu het nieuws kijken. En nu is het zo fijn dat dat af en toe even niet hoeft. En dat je in plaats van daarmee, ik weet niet of ik met muziek bezig kan houden. Toen we dit nummer maakten, voor de eerste keer bij Kik van de Veer, toen was het alleen een piano en een klein elektrisch pianootje. En nu voor dit album hebben we het helemaal uitgebreid met mooie strijkers erbij, gitaren, drums, basgitaar. En dat, nou ja, daardoor is het denk ik nog sterker geworden. En dan krijg je echt dat het rolt helemaal over je heen. Ja. Zoals het nieuws ook over je heen kan rollen. En dat het is heel fijn als je dat even uit kan zetten.
0: Ja, maar het rolt ook over je heen als inderdaad zo'n troostrijk dekentje als het ware. Vanwege ook dat arrangement, want dat valt me wel op. Jullie hebben kosten nog moeite gespaard voor dit album. Prachtige muzikanten, schitterende arrangementen. Jullie hebben echt lekker uitgepakt.
2: Ja.
1: Het is voornamelijk Arnoud.
0: Arnoud heeft uitgepakt. Ligt dat aan jouw contacten als componist? Of hoe krijg je dit voor elkaar? Want voor een debuutalbum is dat vrij uitzonderlijk.
2: Nou ja, ik heb zelf ook gespeeld op het album. Ik zit achter de toetsen en ik hou van arrangeren. Dus ik ben heel blij dat je het zo leuk vindt en zo mooi vindt.
0: Ja, en al die andere muzikanten dan, waar pluk je die dan vandaan?
2: Ik zei al, ik ben lid van een muzikantcollectiefje, dat heet Musiversal. Dat betekent bijvoorbeeld, de drummer zit in Sao Paulo en de bassist zit in New York en de cellist zit in Manchester. En we spelen allemaal dingen in voor elkaar. En zo, zo hebben we een heel mooi album bij elkaar weten te spelen.
0: Ja, daarmee klinkt het heel, heel mooi en heel goed verzorgd, dat album Trui. Laten we even jullie doopzeil lichten voor de mensen die jullie nog niet kennen. Eva, begin ik even bij jou. Je zei net al, ik had eigenlijk al heel jong naar die Kleinkunstacademie geweest. Gewild. Ik had heel graag voor dat theater willen kiezen, maar het lukte net niet. Hoe spannend is het dan om ergens halverwege je 30er jaren alsnog die keuze te maken?
1: Ja.
0: Je had een keurig baan, met een keurig inkomen ook. Die heb je allemaal laten lopen om alsnog die droom achterna te gaan. Hoe spannend is dat dan?
1: Ja, het grappige is, het was op dat moment niet spannend. Ik heb die baan opgezegd omdat ik voelde, die moet uit mijn leven. Want anders ga ik daaraan onderdoor. Dat was natuurlijk een spannende keus. Maar ik heb die baan nooit opgezegd om het theater in te gaan. Alleen het theater drong zich daarna op.
0: Er was die baan gewoon zat.
1: Een gigantische ruimte toen die baan weg was, die ik inderdaad zat was.
0: Een kantoorbaan, hè?
1: En ik wist, een kantoorbaan. Ook heel leuk, bij een goed doel, aan de financiële kant. En ik stond op het punt om financieel directeur te worden toen ik echt de pijp aan Maarten heb gegeven van de een op de andere dag. En natuurlijk, ik wil nu best toegeven dat het best dapper was en spannend was. Maar het voelde toen ook als echt een
0: het moest.
1: Moeten.
0: Ja.
1: En ik heb toen ook besloten, ik ga die ruimte die ontstaat niet meer automatisch laten vullen met het eerste dat zich aanbiedt. Want dat is elke keer gebeurd. Ik nam gewoon de eerste beste baan die goed betaalde, waar ze me graag wilden hebben. En toen dacht ik van, nu ga ik dingen doen die ik graag wil doen, niet die anderen graag van me willen. Ja, dat bleek toch nog steeds dat theater te zijn. Alleen was er nu ineens wel ruimte voor mij daar.
0: Ja.
1: Dus het drong zich eigenlijk op. Ik maakte kennis met Johan Hogeboom, met Matthijs Verhallen. Ging weer samenwerken met Wietske, ging meer samenwerken met Arnoud. En al die kleine projecten liepen een beetje uit de hand. Tot ik merkte, ik ben nu alsnog theatermaker en liedschrijver geworden.
0: Ja, je bent thuis

0: Willem als het ware.
1: Heel erg thuisgekomen, ja.
0: Ja. En dat vak oefen je op allerlei podia uit, letterlijk en figuurlijk. Hè? Nu samen met Arnoud voor dit album. Je hebt samenwerkingen in een groep die heet de Amuses. Ja. Het zijn vier vrouwen. Je hebt samenwerking met, je zei het al, Matthijs Verhallen met ook een cabaretcollectief. En met diezelfde Matthijs Verhallen en nog een hele groep andere mensen heb je ook het Agnospelkoor gevormd.
1: Ja.
0: Daarmee stond je afgelopen seizoen op de parade. Deze zomer zijn jullie weer van de partij. Wat voor koor is dat?
1: Ja, nou ja, wat wil je meer weten dan Agnospelkoor? Het is een gospel op gospel geënt koor van 6 theatermakers eigenlijk en ontzettend goede zangers. En we zingen gospel zonder het geloof erbij te halen. Niet anti-geloof, zeg ik er altijd even bij. We willen niks stuk maken, maar we voelen dat gospel zo'n heerlijk sterk genre is om troost en verbinding in te zoeken. Alleen
0: weer troost en verbinding.
1: Weer troost en verbinding. Ja, het is absoluut een thema in mijn leven. En het is hier ook heel expliciet. En Matthijs en ik voelden allebei, we willen meezingen en we willen ook de handen in de lucht en we willen ook amen zeggen. Maar elke keer als er vanuit het hart Jezus wordt geroepen, dan voelen we ons een beetje bedriegers. Want we kunnen dat niet uit ons hart
0: nee,
1: zo zeggen.
0: Nee, dat is niet wat jullie
1: we
0: geloven.
1: We willen wel heel graag diezelfde verbinding in groepen mensen. En toen dachten we, nou, dan gaan we schrijven en dan gaan we een voorstelling maken. En dat is gewoon, dat heeft zo vleugels gekregen.
0: Ja, het Agnospelkoor. Jullie zien er ook echt als een gospelkoor uit,
1: ja,
0: hè? Met van die prachtige gebaden en noem maar op.
1: Vraagtekens erop.
0: Ja, vraagtekens. Dat past bij de Agnos,
1: ja,
0: dat klopt.
1: Precies.
0: En het mooie is, jullie nemen ook steeds een dominee van dienst.
1: Ja, klopt. Ja, en we hebben echt deze zomer weer, want vorige zomer speelden we Ode aan de Twijfelaar. En deze zomer spelen we een Ode aan de Verliezer. En mogen we samenwerken met dominees Raoul Heertje, Erik van Muiswinkel, Margot Ros en Katinka Polderman. Dus dat zijn niet de minste sprekers.
0: Dat zijn dominees die wat te vertellen hebben.
1: Zeer zeker.
0: Wij gaan luisteren naar een opname van dat Agnospelkoor van vorig jaar volgens mij. Hè? Het nummer heet Geloof in jou. Dit nummer gaat niet mee naar de zomervoorstelling van dit jaar.
1: Gaan we
0: denk
1: wel
0: ik
1: na de zomer avondvullend spelen. Dus dan komt het weer terug in
0: met het hele Agnospelkoor. Ja. Jullie gaan ook een theatervoorstelling maken.
1: Ja.
0: Dus eerst de parade op en daarna het theater in. Onder meer met dit lied Geloof in jou.

0: het Agnospelkoor op de parade vorig jaar. En zo is dat. Komende zomer zijn ze er weer in Den Haag en in Amsterdam. En daarna dus avondvullend met in de gelederen een van mijn gasten vanavond in Volkspot, Eva Zwaving. Ze is hier samen met Arnold Breitbaart. Samen maakten ze het nieuwe album Trui. Heb jij ze al eens gezien, het Agnospelkoor?
1: Oh, zeker. Ik was in de gelukkige positie dat ik ze een keertje in Amsterdam een van de eerste voorstellingen heb mogen zien. Ga kijken. Het is zo fijn. Geweldige zangers, super band. Ik ben zelf atheïst, maar ik ging toch geloven dat er misschien iets was.
0: Ja, dus je hebt ook nog een zekere zendingskwaliteit, Eva. Ja. Dat blijkt maar weer. Mochten mensen jou nou niet kennen uit het theater, dan kennen ze je misschien hiervan wel.
2: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
3: Ja, het leek allemaal zo mooi rond die voorstelling.
2: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes. NPO Klassiek. Dat voel je. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp.
0: Ja, inderdaad. Je bent de zenderstem van NPO Klassiek. Het vroegere NPO Radio 4. Waarom moet nou een goede zenderstem voldoen, denk je? Wanneer ben je juist goed voor zo'n zender?
4: Nou, ik denk dat het voor een zender als NPO Klassiek zeker belangrijk is dat je wel herkenbaar bent, maar niet te... Ja, onderscheidend is niet het goede woord, want dat is natuurlijk een heel positief woord, maar je moet wel voor iedereen de goede smaak zijn. Er zijn natuurlijk ook wel programma's waar je een lekker afwijkende stem mag hebben, het een beetje edgy mag zijn. Maar voor mijn gevoel is het bij NPO Klassiek wel belangrijk dat je niet schuurt met de prachtige muziek die er te horen is. Dat je dag en nacht mensen een soort van gezelschap houdt met je stem. Ja. Dus dat vraagt een soort warmte, denk ik. En
0: wat ik wel mooi vind, is dat je aan de ene kant heel warm bent, aan de andere kant ook heel speels. Want NPO Klassiek geldt voor veel mensen toch als een serieuze zender.
4: Ja, maar dat was wel hun expliciete vraag ook. Ze vonden het heel prettig dat mijn stem een soort natuurlijke kwinkslag heeft. En dat vonden ze wel een goede toevoeging aan de zender.
0: Ja, en sindsdien ben jij dus die zenderstem van NPO Klassiek. Zou je dat ook bij een andere zender kunnen doen? Of zeg je, nee, ik voel me hier juist thuis. Zou jouw stem net zo goed passen bij Radio 5 bijvoorbeeld of bij Radio 2?
4: Je noemt nu twee zenders waarvan ik denk zeker. Ik weet niet of ik bij 538 of Veronica meteen op mijn plek zou zijn. Er zijn echt wel zenders, of bij Funix, om maar eens een zijspoor te noemen. Maar ja, ik denk dat ik inderdaad... met een beetje acteerwerk kun je natuurlijk ook je stem wel aanpassen aan de gelegenheid. Maar NPO Klassiek was wel een hele natuurlijke match.
0: Ja, je hebt de smaak wel te pakken volgens mij.
4: Zeker, zeker. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om te doen en het stemmenwerk... Ja, het ligt me heel erg goed. Ik praat heel graag. En ik vind het heeft ook iets heel technisch. Net als zingen. Dat je de juiste toon moet raken. En dat is bij alles wat je aankondigt toch net weer anders. Ja. Dus dat is ook een leuk spel.
0: Je zat ook bij de laatste 10 stemmen als het gaat om de opvolging van Hans Hoogendoorn. Ja, bij Met het oog op morgen. Daar je zat in mooi goede gezelschap toen. Hè?
4: Nou,
0: Gijs Schotten van Aschat, Gerja Wolf, Tekla Reuten, Jacqueline Blom.
4: Ja, klopt.
0: Ik zou geen woord meer durven uitbrengen bij die auditie. Dat durfde jij wel. Je werd het niet. Uiteindelijk werd Hanneke de Jonge de nieuwe oogstem. Maar is dat dan ook een bevestiging van het feit... Kan dat met mijn stem? Je zei het al, het is daar allemaal begonnen. Daar ben je ontdekt, als het ware.
4: Ja, eigenlijk wel, want ik heb daarvoor wel wat gedaan. Ik heb Echt Gebeurd een tijd geproduceerd. Het programma van Micha Wertheim en Paulien Cornelissen. En daar heb ik best veel reclames ook voor de podcast ingesproken en wat aankondigingen. Dus ik had wel geoefend. Maar bij die laatste 10, bij Met het Oog terechtkomen, was inderdaad wat je zegt een bevestiging van... ja, ik kan dit misschien wel echt... via die weg ben ik ook bij NPO Klassiek terechtgekomen. Want die hadden mij daar gehoord en gedacht... nou, als het dan niet het oog is, laat het dan maar NPO Klassiek zijn. En zodoende.
0: Een mooie toevallige gang van zaken, als het ware. En we horen je op de radio, we horen je nu ook op dit album... in composities van mijn andere gast vanavond, Arnold Breitbaart. Ja. Want jij ontkomt er niet aan, Arnold. Ook jouw doopzeel gaan we lichten. Want het mooie is, jij hebt heel veel musicals op je naam staan inmiddels. Je bent begonnen als journalist, je zei het al... maar je hebt je theateropleiding in Londen gevolgd. En die musicals die je gemaakt hebt... zijn ook vaak in het Verenigd Koninkrijk te zien geweest. Ook in Denemarken, in Nieuw-Zeeland, maar vooral vooral ook in het Verenigd Koninkrijk. Waarom heb je je daar juist op gefocust, op een carrière daar?
1: Eerst omdat ik daar woonde. Ik ben als journalist voor de Telegraaf naar Londen gegaan als correspondent. En toen moest ik terug en toen wilde ik dat eigenlijk niet.
0: Je vond Engeland zo leuk?
1: Ja, ik Londen. Vond het geweldig. Het is een van de leukste steden ter wereld wat mij betreft. En toen ben ik even het bedrijfsleven ingedoken. En daarna zag ik dat een grote theaterschool begon met een masters in het schrijven van musicals. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dat moet ik doen. Dus auditie gedaan. En toen ik werd toegelaten, dacht ik, ja, nou ja, dan zeg ik mijn baan op en ga ik er maar voor.
0: Ook als een dapper mens.
1: Ik wil niet zeggen dat het niet dapper was. Het voelde ook wel heel dapper, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik was toch een beetje zo. Ik moet wel een nette baan hebben en een goed inkomen.
0: Ja, en jij had een nette baan en een goed inkomen als correspondent, kan ik me voorstellen, in Londen. Dat heb je allemaal aan de kant geschoven. Want waarom kies je dan juist voor musical?
1: Omdat ik denk dat het een van de sterkste manieren is om een verhaal te vertellen. Los van de tekst heb je de muziek die nog wat doet en de beweging die daar ook nog bij speelt. Dus je kan een verhaal op heel veel verschillende manieren vertellen en overbrengen. Het is een hele populaire vertelvorm, maar het is ook een van de moeilijkste vormen om dat heel goed te kunnen doen.
0: Ja.
1: En ik vind die puzzel, dat vind ik zo leuk om die in elkaar te zetten samen met anderen. Want het is ook iets wat je nooit helemaal in je eentje kan doen. Zeker.
0: Je maakt het met elkaar, maar je schrijft dan en de teksten en de muziek. Ik bedoel, daar pak je het totale package als het ware. Is dat ook een bewuste keuze om dat alleen te doen? Want met Eva werk je natuurlijk nauw samen bij het ontstaan van deze liedjes.
1: Nee, er is maar één musical waar ik alleen tekst, muziek en script heb geschreven. Maar de andere producties waar ik aan werkte, deed ik dat samen met anderen. Maar ik vind het wel heel fijn om zowel tekst als muziek als script te doen. En dat dan samen met anderen. Zodat je elkaar kan beïnvloeden en de hele tijd kan uitdagen. En kijken, kunnen we dit nog beter maken?
0: Ja.
1: Want als één iemand alleen maar verantwoordelijk is voor de tekst en één iemand alleen maar voor de muziek, dan zit je vaak een beetje op je eigen eilandje.
0: Nee, en je wil echt samenwerken en met elkaar die nummers laten ontstaan, zo'n verhaal ook laten ontstaan. Het mooie is dat een van jouw musicals uitgerekend gebaseerd is op een heel bekend Nederlands boek, Gebroeders, van Ted van Lieshout. Daar heb jij de musical Brothers van gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Even voor wie het boek niet kent, wat is het verhaal daarvan?
1: Het verhaal gaat over twee broertjes. Luc is 17 en Marius is 15. Marius is overleden en Luc vindt het dagboek van zijn overleden broertje. En dan komt hij er gaandeweg achter wat voor geheimen zij gemeen hebben.
0: Mm-hmm. En dat boek wilde jij bewerken tot musical, maar waarom juist dat boek? En waarom niet dan ook in Nederland? Want het is een boek wat wij allemaal kennen. Ik weet niet hoe het met de bekendheid van dat boek in Groot-Brittannië zit. Maar
1: Het is ook daar uitgegeven. Maar ik kan niet zeggen dat het allerbekendste boek is daar. Het was tijdens mijn opleiding kreeg ik de opdracht van, neem een jeugdboek van je, pak daar één zin uit. Een favoriet jeugdboek, neem daar één zin uit die iets bij je teweeg brengt. En maak daar maar een nummer van. Nou, dat werd het nummer I Will Hold You. Ik heb het vage vermoeden dat je dat zo gaat spelen.
0: Dat gaan we zeker spelen.
1: En toen dacht ik, hey, dit werkt wel geinig.
0: Welke zin lag daar aan ten grondslag?
1: Dat was de zin. Exacte zin weet ik niet helemaal, maar het kwam erop neer van. And then he gave me a secret kiss. En toen heb ik nog een nummer geschreven. En toen zeiden mijn docenten, en nu ga je als de wiede weer gaat de rechten halen. Want anders dan doe je dit allemaal voor niks. En toen heb ik dat langzaam uitgebouwd tot een musical.
0: En hoe is die musical ontvangen in Engeland?
1: Daar heeft hij niet gespeeld.
0: Daar moet hij nog naartoe.
1: Corona, daar moet hij nog naartoe. Maar ik heb hem daar ontwikkeld. Dat heeft me heel veel opgeleverd. Er kwam een uitgever bij die hem wereldwijd heeft neergezet. En daardoor heeft hij onder andere in Nieuw-Zeeland gespeeld.
0: Ja, dus dit van Lieshout zou je ook dankbaar zijn.
1: Ik ben Ted van Lieshout heel dankbaar voor dat prachtige verhaal.
0: We gaan naar het lied luisteren. Uit die musical Brothers, zoals hij heet. Gebaseerd op het boek van Ted van Lieshout. Dit is I Will Hold You.
5: Every time I sat beside you, I hoped you'd feel the same. I tried to tell you with my eyes, hoping you were game.

0: Louis Carney en Samuel Ebenezer met I Will Hold You uit de musical Brothers, geschreven door een van mijn gasten vanavond in Volkspot, Arnoud Breitbart. Arnoud, zou je deze musical ook in Nederland willen produceren en op het podium brengen?
1: Ja, dolgraag. Ik ben zelf alleen geen producent. Maar nee, ik heb wel wat gesprekken gevoerd met producenten en we waren best dichtbij. Toen kwam COVID en toen hield dat even op. Maar ja, ik heb de grote hoop dat we dit nog een keertje in Nederland kunnen brengen. En dan uiteraard vertaald in het Nederlands.
0: Ja, door uiteraard jouw partner in crime, Eva Zwaving, kan ik me dan zo voorstellen. Of zijn jullie stiekem al bezig?
2: Nee, we hebben wel voor die paar pogingen hier in Nederland een paar vertalingen gemaakt. Dus er ligt al iets. Maar nee, ja, dolgraag. Lijkt me een heerlijk project. En het is ook een van mijn favoriete boeken. Dus,
0: ja, nou, dan komt dat helemaal mooi uit. Tenslotte nog even terug naar het album. Want dat is de aanleiding voor ons gesprek vanavond. Trui, gisteren is het uitgekomen. 8 liedjes staan erop. Gaan jullie daar samen mee ook het theater in? Want het is ook mooi om dat op het podium te brengen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat kriebelt zeker wel.
1: Ik heb nog wel een zalfje daarvoor, hoor.
2: Ja, nou, het zalfje is dat we dat gaan doen. Maar ik ben inderdaad nu zo druk met de Amuses en met Ode aan de Verliezer. Dus nu direct op het uitkomen van het album lukt het niet. Maar ik krijg Arnoud nog wel eens een keer mee het theater in. Dat gaan we zeker doen.
0: Wil Arnoud dat ook?
1: Ja hoor, dat gaan we zeker doen.
0: Kijk, goed, graag. Jullie gaan dat podium een keer op. En jullie hebben hier ook de tijd voor genomen, hè, 20 jaar. Dus
2: precies.
0: Je kunt de tijd nemen om je repertoire naar het podium te brengen.
1: Precies. Voordat we echt helemaal oud zijn, moet dat nog wel lukken.
0: Ja, misschien voor jullie zilveren vriendschapsjubileum. Heel fijn dat jullie hier waren. Ik sluit heel graag af met een nummer dat echt meteen in de titel al op het verkeerde been zit. Want ik dacht, dit was vast een mooi filosofisch lied waar ik nu aan ga luisteren. De Ode aan de Twijfelaar. De waarheid is geheel anders. Luister maar, zou ik zeggen. Heel fijn dat jullie er waren. Het gaat jullie goed. En blijf mooie dingen maken samen. Dankjewel.

ontdekte ik een Oostenrijkse band, Global Kreiner. Ik was meteen verkocht van de muziek die ze maakten. Weet je, meteen vrolijk Oostenrijkse volksmuziek, gecombineerd met Caribische klanken. In 2013 stopte de band ermee, maar ik was in Wenen natuurlijk de afgelopen weken. En wat schetst mijn verbazing? Op het Raadhuisplein in Wenen staat er ineens weer Global Kreiner. Ze zijn weer bij elkaar en een miezerige donderdagavond werd een groot Caribisch feest. Mede

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brenner Pas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en met hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. En voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen met penalties. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel de Nederlander Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die penalties werden dus gewonnen door de Fransen.

0: Het weer, morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

Wauw, wat een lange uithaal. Geef ons een veilige plek. Wees ons licht in de donkere nacht. Het was een gebed van Andrea Bocelli in een lied dat hij opnam samen met Celine Dion. En ik vind het zelf een van de mooiste duetten ooit geschreven. The Prayer hoorde je. In deze muzikale fruitmand een hele goede avond. Mijn naam is Juri van der Geest en ik ben er tot 11 uur vanavond voor je hier op NPO Radio 5. En misschien luister je al jaren naar dit radioprogramma. Klinkt het vertrouwd voor je? Nou, dan is het fijn om je ook vanavond hier te treffen. Maar misschien luister je ook voor het eerst en dan heet ik je natuurlijk van harte welkom. Vanavond hoor je psalmen, gezangen en andere lieden, van mannenkoren tot soloartiesten, klassiek tot modern. Het komt allemaal voorbij en jij mag meedoen, want jouw aandeel in de muzikale fruitmand, die is nodig. Je mag een lied aanvragen voor je moeder, voor je buurman, voor je vriendin die misschien net door een moeilijke periode gaat. Of gewoon voor jezelf. Bellen mag naar 0800 3000555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app. Dus 0800 3000555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. Ja, nou meteen het eerste verzoek van vanavond van Marga en Toos Hoogendam. Ze kijken alvast een klein beetje vooruit, want komende woensdag, dan is het 3 juni... en dan wordt Inge Hagestein uit Schiedam 80 jaar. Inge die woont al enkele jaren in een verzorgingstehuis in Schiedam vanwege haar gezondheid. En Marga en Toos die willen haar via de radio laten weten: wij denken aan je, Inge, en wensen je een hele mooie verjaardag. En voor jou klinkt dan vanavond ook het Christelijk Mannenkoor Stereo met Henk de Boer als soloartiest. Dit is de Heilige Stad.

geprezen zij de Heer. Het klinkt heerlijk tropisch op een zomerse dag als vandaag. Ik heb er zelf heerlijk van genoten. Lekker naar het strand geweest. En dan zou je zomaar 's avonds de radio ook aan kunnen zetten als je dat ook hebt gedaan. En dan klinkt dit heerlijk zeg. Een reden om blij te zijn. Geprezen zij de Heer. Heb je nou zelf ook een lied waarvan je denkt, nou, die zou ik heel graag op de radio willen laten klinken voor mezelf of voor iemand anders, als een hart onder de riem? Ben me dan te bereiken op 0800 3000 555 of de NPO Luister-app. Welk lied wil je horen in de muzikale fruitmand? En zo vraagt Aukje Venema vanavond een lied aan voor zichzelf en ze laat weten: het afgelopen jaar heeft me veel geleerd. Ik ben dankbaar dat ik er nog ben. En dit lied vraag ik aan voor mezelf als een herinnering dat hij trouw blijft. Ook als ik dat zelf even niet zie. Ja, heel fijn dat je dat deelt, Aukje. En voor jou klinkt vanavond een lied van het christelijk gemeentekoor Vox Humana uit Oldebroek. En groot is uw trouw, o Heer.

Op u betrouw ik, Heer der Heren. Psalm 31, de verzen 1, 2, 12 en 17. Gezongen door het christelijk gemeentekoor Viva Vox. Dit is de muzikale fruitmand op de zaterdagavond 30 mei, bijna 9:30. Het is de laatste vakantieavond in Frankrijk voor Rini en Gerrit. Maar de muzikale fruitmand die staat ook daar aan. En fijn om jullie muziekkeuzes weer te horen, laten Rini en Gerrit weten. Dus we zijn benieuwd naar welk liedje je graag zou willen toevoegen aan de fruitmand. Je mag appen en bellen 0800 30555 of de NPO Luister-app. Willeke die laat ook weten via diezelfde app. Goedenavond Jori, fijn dat het weer zaterdagavond is met de laatste uurtjes de muzikale fruitmand. Ik ben erbij tot 11 uur vanavond. Heel gezellig Willeke. Ook Pedro laat van zich horen. Lucas, Anneke, Gerrit en Antje. Allemaal van de partij. Zometeen dan bel ik even met muziekjournalist Leon van Steensel. Hij wil namelijk een lied aanbevelen van Amy Grant. En dat is een lied dat hem doet denken aan dat bekende gedicht van Nel Benschop. Misschien ken je het wel, Voetstappen in het zand. Nou, wie kent hem niet, zou ik bijna willen zeggen. Zometeen meer erover met een lied dat daarover gaat, over diezelfde boodschap. Mijn eerste verzoek van Erna. Erna Dauma uit Stadskanaal laat weten. Mijn zoon Pieter die heeft een moeilijke tijd achter de rug. Hij woont ver weg en ik kan hem niet zomaar opzoeken. En dit lied is wat ik hem zou willen zeggen als ik bij hem was. Dus nou, zo kan dat natuurlijk ook. Via de radio, verbonden met iemand die ver weg is. Deze is voor jou, Pieter. Selah.

0: Sela. Speciaal voor Pieter. En hoe machtig is uw naam?
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke week bel ik met een muzikale vriend van de muzikale fruitmand. Iemand die kan vertellen welk lied hij of zij van harte kan aanbevelen. En vanavond is het muziekjournalist Leon van Steensel die een nieuw lied van Amy Grant kan aanbevelen dat hem doet denken aan het gedicht van Nel Benschop, Voetstappen in het Zand. Goedenavond, Leon.
2: Hey, goedenavond.
0: Nou, zou dat gedicht Amy Grant ook bereikt hebben?
2: Ik weet niet of het echt het gedicht is geweest, maar het was in ieder geval een liedtekst van iemand die iets had geschreven waarvan zij dacht, hey, dit vind ik eigenlijk heel dicht liggen bij hoe ik God ervaar. Mensen die het gedicht wel kennen van Nel Benschop, die weten dat het eigenlijk over voetstappen in het zand gaat. Als je denkt van, waar is God nou? Waarom merk ik hem niet als ik hier doorheen loop? En dan zie je één stap voetstap in het zand staan en zeggen ze, ja, zeg God, want dat is waar ik jou gedragen heb. En dan besef je opeens, ja, hij was er eigenlijk altijd bij. En dat idee zat ook in die liedtekst die Amy Grant hier ontdekte. Want het lied heette officieel anders. Zij maakte daar een aanpassing van de tekst van, zodat het over God ging, hoe zij hem ervaart, over de bergen, door de dalen, als een soort in een wandeling van door de natuur, als een stille reisgenoot. En het lied heet daarom ook Beautiful Lone Companion. Het staat op haar nieuwe album. Dat is net een paar weken geleden uitgekomen. Dat heet The Me That Remains. En ja, Amy Grant heeft eigenlijk in dit lied heel mooi geschetst dat God als die stille reisgenoot misschien niet altijd opvalt dat hij naast je loopt, maar ja, je komt hem op hele onverwachte plekken tegen. En op dat moment ervaar je hem ook eigenlijk des te dieper, zeg maar. Want heel veel mensen willen God zien, voelen, tasten, horen, zien. Maar de ervaring gaat zoveel verder. Dus ja, ik vond het een schitterend lied wat dat onder woorden brengt. En het is ook echt een van de mooiste liedjes op haar nieuwe plaats. Dus ja, dan komt alles heel mooi bij elkaar voor de fruitmand, vindt u.
0: Ja, wat goed. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Ja, Amy Grant klinkt natuurlijk heel vaak in dit programma. Maar nieuwe muziek van haar is ook wel eens leuk om te horen. Dus
2: precies.
0: Nou, bij deze namens jou op de Radio Leon, dankjewel voor jouw tip. Amy Grant en Beautiful Lone Companion.

Grant, een beautiful long companion. Ze maakt al decennia lang muziek. En er blijft maar nieuwe muziek bij komen, want dit komt van haar allernieuwste album. En muziekjournalist Leon van Steensel, die kan het van harte aanbevelen. En ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Beautiful long companion van Amy Grant. En vanavond heeft Ellie Knibbe een verzoek ingediend voor haar goede vriendin Emmy Otte. Emmy is deze week 83 jaar geworden en Ellie die wil haar daarmee graag feliciteren op haar eigen manier met een lied in de muzikale fruitmand. Een lied over de liefde. De liefde die alles verandert. Love changes everything. Dit klinkt speciaal voor jou, Emmy. Michael Ball. And love changes everything.

0: De Lize. En als het stil is, daarvoor het Veenendaals Christelijk Mannenkoor en Jezus die mijn ziel bemint. Via de NPO Luister-app laat Helene weten. Goedenavond, Joeri. Ik heb een rustige dag gehad, lekker gekookt. Nu nog lekker op het balkon vanavond na het eten. Nog lekker gezellig luisteren naar de muzikale fruitband. Elke week standaard. En Sarah die zegt, goedenavond Joeri, de groeten van ons. We zitten lekker mee te luisteren buiten. Heerlijk ontspannen met deze muziek. Heel veel succes met alles.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.
0: Dag Maria, een hele goede avond.
2: Goedenavond, Joeri.
0: Zit je ook binnen of buiten te luisteren?
2: Ik zit binnen.
0: Oh, toch wel binnen.
2: Het is al erg donker, hè?
0: Ja, nee, dat is waar inderdaad. Maar nog wel aangenaam qua temperatuur.
2: Ja, die hete temperatuur, het is niet zo mijn ding, maar oké. Ik probeer op mijn manier ervan te genieten, laat ik het zo zeggen.
0: Heel goed. En ondertussen ook genieten van de muzikale fruitband. En Maria, ik heb begrepen dat je de muzikale fruitband een aantal maanden geleden pas ontdekt hebt.
2: Voor de eerste keer.
0: Ja, en hoe is dat zo gekomen?
2: Ik was eigenlijk met iets bezig wat nogal emotionele uitwerking op mij had. En ik had behoefte aan mooie, warme muziek. Dus ik zet gewoon deze zender op. En ik voelde meteen, ik zit helemaal goed.
0: Ja.
2: Ja, ik heb echt, ik geniet ieder weekend, geniet ik nu van jullie. En ik kan alleen maar zeggen, jammer dat ik jullie nu pas ontdekt heb.
0: Nou, we zijn van plan om nog even door te gaan. Dus nog een aantal jaren in het vooruitzicht. En Maria, ik heb begrepen dat je ook van mannenkoren houdt. En dan het liefst mannenkoren uit Urk.
2: Ja, die vind ik ook heel mooi. Want vanavond was ook bij Nederland Zingt heel veel koren. Ja. Mooie koren. En ik vind toch dat dat wel iets heeft. Dat raakt me altijd.
0: Ja, nou ik heb gelukkig heel veel mannenkoren uit Urk. En ik kan een aantal titels voorleggen. Misschien dat je dan denkt, nou, die vind ik bijvoorbeeld wel mooi. Ik heb hier Veilig in Jezus.
2: Mag ik die keuze aan jou overlaten?
0: Dat mag ook. Maar ik kan ook zeggen, wil je Veilig in Jezus armen? Of ik wil zingen van mijn heiland? Kan allebei.
2: Dan doe de eerst maar.
0: Veilig in Jezus armen.
2: Ja, ik denk dat dat voor iedereen prettig is.
0: Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Ontzettend bedankt, Maria. En tot horen, zou ik willen zeggen.
2: Ja hoor, en jullie veel succes.
0: Bedankt en een fijne
2: avond.
0: Ik
2: blijf een trouwe luisteraar.
0: Nou, gelukkig. Welkom.
2: Oké.

0: Urker, Mannenkoor, halleluja en veilig in Jezus' armen. Maria, dank voor je verhaal. En ook mooi om te horen hoe je de muzikale fruitmand hebt ontdekt. Welkom, zou ik willen zeggen. En tot 11 uur vanavond te bereiken.
1: In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen.

0: Urker, Mannekor, halleluja en veilig in Jezus armen. Maria, dank voor je verhaal. En ook mooi om te horen hoe je de muzikale fruitmand hebt ontdekt. Welkom, zou ik willen zeggen. En tot 11 uur vanavond te bereiken.
1: In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij de wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Wauw, wat een beeld van een stoet heilige die de poorten van de hemel binnen marcheert. When the Saints Go Marching In, een oud Afro-Amerikaanse spiritual, zoals je dat dan noemt, al honderden jaren gezongen in kerken, op begrafenissen en later opgepikt door de jazzwereld en gespeeld op de straten van New Orleans. Oh Lord, I want to be in the number when the Saints Go Marching In. Harry Belafonte die zong het zojuist hier in de muzikale fruitmand, waar het 10 uur is geweest. En we zijn er nog tot 11 uur vanavond. En nou is het zo dat het vlak na 10 altijd iets rustiger is op de lijn. Dus de kans dat je er doorheen komt als je nu belt is wat groter. Als er een lied of iemand op je hart ligt, dan mag je dat nu aanvragen door de telefoon te pakken en te bellen naar 0800-3000-555. En anders stuur je een berichtje met de NPO Luisterapp. Het is niet ingewikkeld. Een naam, een lied en een reden. Dat is voldoende en dan zorgen wij voor de rest. Dus 0800-3000-555 of de NPO Luisterapp. En zo mogen wij vanavond een verzoek afleveren in Dordrecht. Opgehaald in Siddeburen. En het verschil tussen die twee plaatsen is zo'n 260 kilometer. Bijna 3 uur in de radio, maar via de radio zijn we er razendsnel. En we staan voor de deur bij Jan Medaat. Jan die werd vorige week op 22 mei 78 jaar. Woont al zo'n 5 jaar in een verpleeginrichting in Dordrecht. En Adrie en Bini Medaat uit Siddeburen willen hem laten weten dat ze aan hem denken. Dus voor jou Jan, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is het Urker Mannen Ensemble, een scheepke onder Jezus' hoede.

0: Greepke onder Jezus' hoede. Dat lied klonk vanavond voor twee mensen. Voor Jan Medaats in Dordrecht, maar ook voor Jan Wim van Akkeren. Want Jan Wim die vraagt het aan voor zichzelf en zijn familie, omdat van de week zijn tante is overleden. Dus Jan Wim, van harte gecondoleerd. En voor jou en je familie klonk ook dit lied. Greepke onder Jezus' hoede van het Urker Mannen Ensemble.
1: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen.

Lef en onzichtbare armen. Vanavond vraagt Peter van Rijsingen een lied aan, een bekend lied. Een, nou, zeer oud lied ook, Amazing Grace. En dat doet hij voor alle luisteraars vanavond. En dan in de uitvoering van Willie Nelson. En hij laat erbij weten, dit wil ik aanvragen voor alle mensen die er geen vertrouwen meer in hebben. En met geweld en discriminatie dit uiten. Mensen die geen vertrouwen meer hebben in de overheid, justitie, de kerk, de Heer. Tegen hun wil ik zeggen, blijf geloven. De geschiedenis, die heeft het bewezen. Gods wegen, die zijn ondoorgrondelijk. Blijf liefhebben, bewonderen en geloven in jezelf en Jezus en de Heer. Dankjewel Peter, voor het aanvragen en toevoegen van dit lied aan de fruitband. Willie Nelson en Amazing Grace.

De Heer regeert, de hoogste majesteit. Psalm 93, de verzen 1, 3 en 4. De samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. Tekla, die stuurt een bericht. Goedenavond, Jury. Je hebt vaak op mijn verzoek liederen gedraaid voor mijn lieve zus. Mijn lieve zus, die nu 3 maanden bij onze hemelse vader is. Ik zou graag een lied willen horen als dat kan. En dat is het lied Bridge Over Troubled Water van Aretha Franklin. Dat zong een zus op de uitvaart.

Aretha Franklin en Brits Over Troubled Water. Vanavond op verzoek in de muzikale fruitmand hier. Op NPO Radio 5 tot 11 uur te bereiken via 0800 3000 555 of de NPO Luister-app. Zo laat Patricia weten. Hoi hoi, ik wil mijn zoons een hart onder de riem steken. Niels en Raymond. En nou, ik heb er niet zo direct een lied bij, maar ik gun ze een hele fijne toekomst. Met heel veel liefde, groeten van Patricia Abink. Nou Patricia, ik denk dat jouw bericht wel heel goed aansluit op een bericht dat ik hier krijg van mevrouw van Steenis, die een toekomst vol van hoop aanvraagt. Ze laat namelijk weten, vandaag was ik met 2000 anderen in Biddinghuizen voor het Leger des Heils en het was geweldig. En we zongen ook liederen, waaronder deze. Een toekomst vol van hoop. Nou, en ik denk dat die twee berichten op deze manier mooi samenkomen. Dus bij deze voor mevrouw van Steenis. En ook voor de zoons van Patricia Abink, Niels en Raymond. Een toekomst vol van hoop, gezongen door het koor Jichtojahu.

Ook dit lied wordt al heel lang gezongen. De Spirit Song van de Maranatha Singers. Er wordt al meer dan 40 jaar gezongen in kerken, huiskamers, concertzalen over de hele wereld. Het is ooit geschreven in 1979 door John Wimber. Opgenomen door de Maranatha Singers en sindsdien gezongen door miljoenen mensen in tientallen talen. Omdat het zo'n eenvoudig mooi lied is over de boodschap dat je God dichtbij mag laten komen. Ja, meer vraagt het dan ook niet. In deze muzikale fruitmand hoor je koren van allerlei soorten en maten. Van kleine koren tot hele grote professionele koren. Maar vanavond gaan we even de zee over en maken we een uitstapje naar Cambridge. Want Willem die vraagt een koor aan. Uit Engeland, van het Engelse koor King's College Choir. En dat doet hij voor alle liefhebbers van de Engelse koormuziek. Dus bij deze is dit Alleluia, Sing to Jesus van het King's College Choir op verzoek van Willem.

Wereldroost en een parel. Daarvoor Alleluia, Sing to Jesus van het King's College Choir. In de brief aan de Efeze in de Bijbel schrijft Paulus: u was ver weg, maar nu bent u door uw eenheid met Christus Jezus dichtbij gekomen. Nou, dit lied werd geschreven in de 19e eeuw, wat ik nu aan je laat horen. En het vertelt het verhaal van iemand die daar zelf ook was. Ver weg, niet bezig met God, niet op zoek. Gewoon het leven leiden op eigen manier. Tot er iets veranderde. Tot God hem vond. En dat is het verhaal van dit lied. En misschien herken je het wel. Eens was ik een vreemdeling. Het Noordermannenkoor zingt het vanavond.

Eens was ik een vreemdeling. Het Noordermannenkoor hier in de muzikale fruitmand. Misschien goed om even te wijzen op de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Daar kun je nu alvast een verzoek indienen voor komend weekend of voor de weekenden daarna. Dat kan allemaal buiten de uitzending om. En dan ontvang je ook een bevestiging via de mail. Je kan een aantal voorkeuren opgeven. Bijvoorbeeld een specifiek koor of een andere moderne uitvoering. En je ontvangt ook een bevestiging per mail wanneer het wordt uitgezonden. Dus dan hoef je niet tot 11 uur te wachten. Zou mijn verzoek nog voorbij komen of niet? Nee, dan heb je het gewoon zwart op wit en dan komt het in de uitzending. Dus de website daarvoor is nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Ga ik nu een verzoek draaien dat binnenkwam via de app. En dat is een verzoek van mevrouw Snel. Zij belde op naar de studio en vraagt een lied aan Panis Angelicus. Dit is Door Eendracht Verbonden.

Wat een mooie uitvoering. Panis Angelicus, door Eendracht verbonden. Ja, mooi lied om deze avond mee af te sluiten. Een lied dat al eeuwen klinkt. En nou, ook vanavond dus, zaterdag 30 mei, vlak voor 11. Het brood der engelen, dat betekent het. Een lied over de aanwezigheid van God. Zo dichtbij dat het bijna niet te bevatten is. Dank ook voor de mooie berichten die binnenkomen via de app. Rini en Gerrit wensen iedereen alvast een hele fijne zondag toe. Tieneke laat weten genoten te hebben. En ook Antoinette die schrijft, wat een mooie uitzending was het weer. Nou, dank voor de positieve reacties. Goed om te lezen, doe me goed. En ja, morgen dan hoop ik het natuurlijk weer te zijn. Dan om 8:00. Uurtje eerder dan de zaterdag. Maar nou, gewoon weer een nieuwe muzikale fruitmand die voor je klaarstaat. Hopelijk. Tot dan. Morgenavond 8:00. Morgenochtend om 6:00 zit mijn collega Jurjen hier met soortgelijke muziek. En dit is nog Denise Williams voor je.

EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen in Boedapest. Maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 31 mei. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 31 mei. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op bij de viering, want ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie opgezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het door de menigte op straat niet veilig is om te rijden. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie opgezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het door de menigte op straat niet veilig is om te rijden. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijke snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon. Met vooral het oosten een kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het